0: Die staan er niet vaak bij ons. En de Skatalijs hebben toch een repertoire opgebouwd van het ene klassiek en al het andere. Dus dat wouden we zeker ook laten zien en laten horen aan ons publiek. We hadden natuurlijk liever het originele gehad, maar dat is jammer genoeg fysisch niet meer mogelijk. Nee. Dus dit is de next best thing, denk ik. Ja.
1: Alright, ik ga u alvast bedenken, ja. Rob, voor naar hier gekomen te zijn.
2: Ja, zeker.
0: Volgend jaar nog eens.
1: Bakkie, je hebt iets klaarstaan, een of andere uberklassieker van de Skatalijs.
2: Ja, als ze deze zo nou spelen, is het voor mij altijd al goed. Hè. Dus ik heb deze Skatalijs live aan het werk gezien. Ik dacht, was het vorig jaar in Berlijn. Het was eigenlijk al heel goed.
1: Oké.
2: Geweldig. We Now Sleep.

0: Dus Catalyze op de Gold Stage van Reggae Geel op vrijdag. Rob is ondertussen de deur uit, maar ja. Wij gaan gewoon verder. Want ja, we hebben nog een stuk van de vrijdag en nog heel die zaterdag te overlopen. Dat is toch nog een pak. Dus we gaan gewoon maar verder. De volgende naam, naam met een stem als een klok uit... Ik wil Jamaica zeggen, maar dat is niet juist. Trinidad.
1: Trinidad. Yes,
0: Queen
1: yes.
0: Omega
1: inderdaad.
0: Staat op het podium van Reggae Geel. Degene die zich kunnen herinneren, ze heeft daar nog eens ooit gestaan.
1: Ja,
0: was ook weer super lang geleden, dus was toch echt nog wel eens tijd dat ze daar nog eens stond. Samen met de Royal Souls, haar backing band. En wat heb je klaarstaan, Wacky?
1: Deze Extraordinary.

0: Queen Omega, geweldige stem. Zeker gaan zien op de Goldstage op vrijdag. Ja, en dan komen we bij een gedeelte dat niet meteen mijn gedeelte is. Ik heb het daar straks al gezegd. Ik zal dan waarschijnlijk bij Horseman en Prins Fatty in de Yaga Yaga zitten. Maar het is toch wel een naam die kan tellen. Laat ons wel eerst met het begin beginnen. Normaal gezien stond daar eerst Supercat geprogrammeerd. Ja. Dat is niet kunnen doorgaan. En dan moet het Reggae Geel toch wel nageven. De vervanger die ze hebben kunnen regelen. Toch niet van de minste. Ik heb het natuurlijk over Beanie Man. Ja, dancehall, hè.
1: Ja, de king. Natuurlijk. Ja, de king of dancehall. Dat zegt hem nog steeds zelf. En ik denk dat hem dat ook nog meent. Dan moeten we uiteraard een dancehall track spelen, hè.
2: Dat wordt deze.
1: Zim Zimmer? Nee, Zim Zimmer kent iedereen van buiten. Ik pak eens een keer Let Him Go.

0: Benema aan de Dancehall King op de Gold Stage. Je zou misschien denken van ja, dat is de afsluiter van de dag. Nee, dat is niet het geval. Want daarna staat daar nog het Franse duo L'Entourloupe op het podium. Ik moet eerlijk zeggen, ik hou me stevig bezig voor reggae.be met de Franse reggae scene. Maar op de een of andere manier is L'Entourloupe mij toch ontschoten de afgelopen jaren. Ik ben er zelf dus niet in thuis, maar ik kan er wel zeker staan om eens te kijken waar dat over gaat.
1: Ik denk toch dat het ook de moeite gaat zijn, zijn team. Vermis dat die mensen, die zijn al heel lang bezig. Die hebben al samenwerkingen met talloze producers, gelijk Zubiet spelen we nummers samen met Pandadub en zo. Dus dat zijn al wel grote namen. Ook heel veel vocalisten die ze als gastvocalist nemen. Ook uit de Jamaicaanse scene.
0: Zoals ja, ik kwam weer een remix tegen op het nieuwe album van Capleton, dat hier nog voorbij moet komen,
1: ja,
0: denk ik.
1: Ja, bijvoorbeeld ook. Ja, staat er ook op. Klopt. Dus toch wel de moeite en explosieve power volgens mij toch. L'Entourloupe.
0: Oké, laat eens iets horen, Wekkie.
1: We gaan eentje pakken en dat is deze, samen dus met Pandadub Le Bonheur.
2: Mesdames, messieurs, j'espère qu'en écoutant ce beau disque, vous ne vous êtes pas ennuyés. Je l'espère. Je dis de ce beau disque parce qu'il a été enregistré par des techniciens vraiment consciencieux.

0: Landtourloop, de afsluiters op vrijdag. We hebben nog net een uurtje over, dus ja, we moeten maar doorgaan. Hè. Blijft dus over zaterdag, hè, de grootste dag, de langste dag.
1: Ja.
0: Misschien met de Yaga Yaga beginnen.
1: Wel ja,
0: die Quality Sound staat er. Weer al op post, drie dagen
1: ja,
0: op rij.
1: Ja, die mannen die moeten wel.
0: We gaan daar misschien één naam uithalen. Dat is Ari Yates. En die brengen niemand minder dan de Jamaicaanse DJ-legende Ranking Joe mee. Toch ook weer eentje die je niet mocht laten links liggen. Ook al is het op een kleiner podium, dus de Yaga Yaga. We gaan nog eens luisteren naar de legendary Ranking Joe.
1: Met Free Up Africa.

0: Ranking Joe samen met de Irie Heights crew op de Yaga Yaga stage. Dan is er ook nog Love Injection en die brengen Cheshire Cat mee. Ook wel een lyrical master uit de UK. Gaan we zo dadelijk naar luisteren, maar ik overloop graag even de programmatie van de Dub Forest op zaterdag. Hosts zijn die dag Kingstep Sound, maar ook de Blackbird crew hier uit Antwerpen, die zullen te gast zijn. Een naam waar u zeker moet naar uitkijken op zaterdag is Gussie P, veteran uit Londen, uit de UK. Hij gaat zeker een lekker setje draaien. En dan de dag wordt daar afgesloten. Goh, dat gaat super zwaar worden. De naam zegt het al. King Earthquake, ook uit de UK. Dubliefhebbers weten wat gedaan op zaterdag. Maar ik zei het net al, wij gaan luisteren naar een trackje van Cheshire Cat. En Wacky, welke gaat dat zijn?
1: Dat is een trackje op de Taxi Rhythm die vorig jaar opnieuw is uitgebracht geweest. En daar deze Nobada mashup.

0: Cheshire Cat, als u hem nog niet moest kennen, u kan hem ontdekken op de Yaga Yaga op zaterdag. Ik overloop even het programma in de Bounce Dancehall. Daar staat Uphill Sound uit Brussel, dacht ik, als ik goed zit. Roots Data, misschien een beetje een afwijkende naam in de dancehall, maar wel. Jowett Family, en dan nog zie ik dan nog helemaal op laatste D-Master staan en Noah Power. Ik kan daar allemaal niet veel meer over zeggen. Ik had eigenlijk gehoopt dat Rob nog hier zou zijn om dat in mijn plaats te doen. Dus gaan wij maar over naar de programmatie van de Gold Stage. Hebben we ook nog heel wat namen te overlopen. Ook hier op zaterdag wordt de dag weer geopend door een Belgische act. Dat wordt bijna een traditie op Regegeel. En dat zijn deze keer de mannen van Wawasda. Ja. Daar heb jij een trackje van klaarstaan, Wacky.
1: Absoluut. Hè. Met de spuut samen op de vocals mee van hun album, al het bekende album Shiva Regal, hun debuut. En daaruit komt Home.

0: Wat was dat? Die mogen dus openen op de Gold Stage op zaterdag. Daarna is het de beurt aan Joe York, maar daarover dadelijk meer, want er zijn nog meer Antwerpse hip-hop vibes en wel in de vorm van Tourist Lemcy.
1: Ja, in het kader van de veranderde aanpak van Reggae Gale, laat ons zeggen. Hè. Ze doen er blijkbaar toch altijd de moeite voor zo eens een keer iets vanuit een andere hoek te laten komen.
0: Ja, nu hip-hop vibes, dat is al, of van commerce en zo, het is al een aantal jaren aan
1: de inderdaad, hè, dus dit jaar is het dus Tourist MC, maar zeker een goede artiest. Hè. Ik vind het een sympathieke gast, heeft ook al heel toffe nummers gemaakt. Ik heb daar van zijn album Antwerps Testament zelfs een track gevonden die hem samen heeft gemaakt met onze Crucial Alfonso, toch ook weer een Antwerps dubtalent. Maar het heeft niks met dub te maken, het is puur een hip-hop track. Laat ons maar even luisteren naar deze Mr. Carpenter.

0: Tourist MC op zaterdag op de Gold Stage. Maar ik zei het al, we hebben even voor de flow van het programma, zoals dat dan heet, Joe York overgeslagen. Maar dat gaan we zeker niet doen op zaterdag op Reggae Geel. Want van Joe York zijn we eigenlijk wel stevige fan. De man met falsetto uit de UK. Wat heb je van klaarstaan, Wakkie?
1: Ik heb daar een trackje dat hij samen heeft gemaakt met de co-operators.
0: Natuurlijk.
1: Natuurlijk, want dat is zoals een huisband, laat ons zeggen. Ja. Ondertussen toch. En dat wordt Rain.

0: Joe York op zaterdag op de Gold Stage. En dan een act die zeker niet voor de eerste keer op reggae geel staan. Nee. Maar die er van mij eigenlijk nou, elk jaar mogen staan. Ik zou het niet erg vinden. Ik heb het over de Twinkle Brothers. Jamaicaanse legendes. En eigenlijk ook al jaar en dag UK legendes. Want daar wonen ze al een heel tijdje. Ja, en als we Twinkle Brothers zeggen, dan krijg je er ook nog eens gratis Dub Judah bovenop. Normaal gezien. Klopt. Want die basten al jaar en dag voor die mannen. Ik kan er misschien ook al meteen bij zeggen, ik zal ook op zaterdag actief zijn op de site This Stage. Weer een aantal interviewtjes verzorgen, onder andere met Gussie P, die ik daar straks al vernoemd heb, met Joe York, die net gepasseerd is, en ook de Twinkle Brothers zullen normaal gezien bij mij passeren. Dus breng uw vragen en uw vinyl of uw cd's mee en dat komt allemaal goed, dat kan daar gezellig worden. Dus kom zeker eens langs dat nieuw podium, de site is op reggae geel. Maar wij gaan nu even luisteren naar de Twinkle Brothers met uber-klassieker Wacky.
1: Ja, dat klopt. Never Get Burnt. Ja, wordt ook nooit in bui, dat nummer. Hè. Dat blijft staan als een huis. Dat is een van de beste tracks dat je eigenlijk ooit gemaakt hebt, vind ik. Ik heb gebied van reggae, zeker in de UK-stijl toen, is ook in de tijd gemaakt met Jah Shaka samen. Dus ja, dat zegt genoeg. Never Get Burnt, de Twinkle Brothers.
2: Daniel, Shadrach and Meshach.

0: Geweldig met de dub, de 12-inch version van Never Get Burned. Maar het is nog niet gedaan, hè, Tim?
1: Nee, en op het hoofdpodium, op de Gold Stage van Reggae Geel gaan we dan, een beetje een heel andere richting op. We gaan richting Lake.

0: beste luisteraars
1: van Radio Centraal. Hallo beste luisteraartjes van Radio Centraal. Ja, dank jullie wel Back to Base, dat we toch nog een klein beetje van ons gebruikelijk om de twee weken programma Trashcot mogen houden voor het laatste half uurtje nog. Thank you everybody for listening to Trashcot on Radio Centraal 106.7 FM. En ja, we gaan beginnen met een cassetje. Ik heb verschillende cassetjes mee. Eentje van Adriaan de Rover, Chansons de Trottoir, stoepliedjes. Ik heb ook een mixtape mee van Oceana, volume 1. En ook een niet uit te spreken Oekraïns-Russisch mixtapeje. En onderwijl gaan wij ook live gaan. Want er komen gasten binnen, hopelijk binnen een half uur. Want dit is ons programma Radio.

Don en Joey worden dat met Gonna Party Tonight en Miss Sue. En dat was eigenlijk helemaal niet wat ik wou opzetten. Dat begint hier al goed. Maar ik was gewoon een beetje afgeleid door de bevallige gasten van Trescott, die hier nog in de studio rond dwalen. Goed, wat ik eigenlijk wou opzetten is de Fiesta Rock'n'Roll van Big B Cornegay. Die komt er zo aan. Die komt er zo aan. Ja, het gaat vlot vandaag. Het gaat zo'n dag zijn. Ha!

Taboo in de versie van Ralph Font en his orchestra was dat en daarvoor het plaat Jungle Obsession, Music for Exotic and Tropical Atmospheres. Hoorde u Safari Park van Nino Nardini en Roger Roger. Fantastische plaat trouwens, die Jungle Obsession. Een echte aanrader. Gaan voortgaan met een streepje cumbia. Dit is Soledad van El Combo de los Galleros.

Ah, Andrés Landero in Cumbia India was dat. En ik was van plan van eigenlijk maar twee cumbia-nummers te draaien, maar ik ben daar wel een beetje in de mood aan het geraken voor nog eentje. Zal ik er gewoon nog eentje op staan? Ja? Ja, ik vind dat ook een goed idee. Ja, oké. Ja, goed. Dan doen we dat. Nog een cumbia-nummer. Dit is Esperma Iron van Los Guacharacos. Zand en rum op A Bygone Days op Radio Centraal.

Aparte la...

De Jamaican Nightingale, Pete Stewart, was dat met de traditional Angelina. Het volgende is Marokkaans, jawel. Nuit d'été, avec Naïma Sami. Muziek composée et interprétée par Abdou El Omari, uitgegeven op het Radio Martico label. We gaan voor het nummer... het tweede nummer van een bekend. Als ik me niet vergis, is dat de Twahachna Klamak. We gaan voor Twahachna Klamak. Excuses aan de mensen die de...

0: Van welk merk is jouw pin? Ik weet het niet, maar dat is geen beek. We gaan voort met Burundi Stephenson Black. Met Burundi Black. Het tweede deel van het nummer hoort u. Het is een nummer dat gesplitst is op een single, op een A-kant en een B-kant. Dus we gaan voor de B-kant.
1: Hoppa.

Jongen. Als ik een cd moet opzetten, echt waar, ik knoei zo hard. Hè. Dat is allemaal veel te modern voor mij. Wacht, hè. Zo, een Q, oké, een play. Nee. Allee, ik kan een andere cd spelen proberen. Echt waar. Ik had zo'n nummer dat zo kaas gewoon zou aansluiten bij het vorige. En dan is dat weer helemaal mislukt. Doe me toch. Eens kijken, hè. CD 3MD. Voilà, de schuif open. Nummer. Nou gaat hij vanzelf terug open. Wat is dat nou? Ja, dat is wel een heel hoog Minerva gehalte hier vanavond. Talk reading. Voor wat staat talk eigenlijk op een cd-speler? Weet er iemand dat? Laat het mij weten. Ik ben benieuwd. Nummer 5. En dan play. We gaan eens horen. Dus je moet je voorstellen dat de drums van het vorige nummer ontfaden zijn en dat deze dan begint zo. Oké, okay, goed. Cool. Ik denk dat we zitten.

Come a Little Dog van Palace Brothers was dat. Fantastisch nummer, vind ik. En daarvoor... Daarvoor was een nummer... Kaiowas heette dat. En dat was van Sepultura. Jawel, dat was Sepultura ervoor. De gitaar met de percussie. Sepultura, metalband uit Brazilië. Ik heb hier onlangs nog een plaatje op de kop getikt van een metalband uit België, meer bepaald. Dries Linter. Weet er iemand waar Dries Linter ligt? Ik denk in de Vlunders ergens. Anyway, het gaat over speed metal uit de jaren 80. De band heet Warhead en de plaat heet Speedway. Fantastische cover. Kent er iemand Ghost Rider, zo de super, superheld van Marvel? Zo, wel, het is eigenlijk Ghost Rider, maar dan met, zonder een vlammende schedel, maar met een gewone schedel. Met een rode, rood-gele achtergrond. Warhead en Speedway begon voor het titelnummer uit de plaat Speedway, dat dus niet toevallig ook Speedway heet. Mama, kijk, ik doe vroom vroom.

Warhead en Speedway was dat. Uitgegeven destijds door Mausoleum Records. Die zaten in de Lange van Bloerstraat, nummer 78. 2008 Antwerpen. Telefax 33713. Interessant. Er stond niet echt een jaartal op de hoes. Ah, het is sowieso jaren 80, hè. Dat hoorde wel. Maar ik zou wel graag weten van welk jaar dat precies is. Ik ga dat opzoeken. Ik zal het u volgende keer weten mede te delen. En over volgende keer gesproken, herinnert u zich nog vorige keer, de vorige uitzending van A Bygone Days hier op Radio Centraal. Toen had ik een cd'tje gekocht op de rommelmarkt morgens van de Tsjechische band Zabludil. Zabludil, waar heel, heel weinig over terug te vinden is op het internet. Een cd met 13 nummers, allemaal zonder titel. En ik heb vorige keer het samen ontdekt, samen met jullie ontdekt. Dan zijn we voor het tweede nummer gegaan. Dus ik heb het ondertussen ook thuis niet meer geluisterd. Ik stel voor dat we gewoon elke keer dat Bygone Days is, één nummer van Zabludil samen ontdekken. Dus aangezien we vorige keer voor het tweede nummer zijn gegaan, gaan we deze keer beginnen bij het eerste nummer en dan de volgende keer het derde nummer. Enzovoort. Is het logisch? Ik denk het wel. Dit is Zabludil met Untitled. Come on, cd-speler. Je kan het. Ah.

0: Het is een nummer van meer dan 7 minuten, dus het gaat waarschijnlijk zo nog 4 minuten door. Ik zal het nog een minuutje laten opstaan en dan gewoon misschien toch over naar het volgende. Hè? Niet alle nummers van Zablo Diol kunnen even hard in de smaak vallen.
1: Hoi.

Er kwam hier net een dame binnen op zoek naar haar bankkaart, die ze hier blijkbaar is kwijtgespeeld eerder vandaag. Daarmee dat Zabludil nog steeds opstaat. Nog 2 minuten te gaan, ik zal het dan maar gewoon laten uitspelen, zeker.

oorlog van Aroma di Amore was dat. En dit is Koemensch van Zimbo. Want het moet niet altijd wonder der micro-elektroniek zijn.

Vier meisjes van 16 en eentje van 17, opgenomen in 1976. Dead End Justice was dat van de Runaways. Fantastisch toch? Volgende zijn ook dames. Vier jonge dames uit Hastings. Vier zussen nog wel. De zusjes Elliot, beter bekend als Made of Ace. Hier zijn ze met Minimum Wage.

Meerwijs, het Hastings. Er zit een aardingsbrom op de eerste platenspeler, heb ik de indruk. Hoorde dat? Ja, dat is aarding. Ik ga dat direct even checken. Terwijl ik het volgende plaatje opzet, dan zie ik dat ik vorige week op de kop heb getikt. Een singeltje van de Hollywood Argyles. Het nummer heet Alley Oop. Ik had het al, maar dan ook weer niet. Ik had Cholly Oop van de Hong Kong White Sox. En ik had eigenlijk niet door dat dat een soort van een satirische versie van Alley Oop was. En zo gauw dat ik dat dan ontdekt heb, heb ik het origineel ook opgezocht, hè, en gekocht. Dit is Alley Oop van de Hollywood Argyles.

Het is 1964 en de Beatles scoren een monsterhit met She Loves You. Een van de vijf nummers die de toppositie bekleden in de Amerikaanse hitparade. De groep uit Liverpool staat daarmee onbetwist aan het hoofd van wat de Britse invasie genoemd wordt. Eén enkele Amerikaanse popgroep slaagt er in datzelfde jaar een grote hit te scoren, The Beach Boys, met het nummer I Get Around. De single wordt de eerste nummer 1 hit van The Beach Boys in de Verenigde Staten en vormt het begin van een onofficiële rivaliteit tussen Brian Wilson en The Beatles.

Op het hoogtepunt van de wereldwijde Beatlemania beginnen de groepsleden meer en meer de druk van het succes te voelen, ten nadele van hun artistieke ambities. De albums Beat It For Sale, Help en vooral Rubber Soul tonen de groeiende maturiteit van het schrijvende duo John Lennon en Paul McCartney. Producer George Martin zegt in een interview: "We maakten albums die eigenlijk meer op een verzameling singles leken. En nu begonnen we albums echt te zien als een op zich zelfstaand kunstwerk." George Harrison en Ringo Starr werkten mee aan de composities op het album Rubber Soul. Maar de studiotijd in de EMI Studios, later Abbey Road, brengt ook spanningen mee die de volgende jaren nog zullen toenemen. Aan de andere kant van de oceaan luistert Brian Wilson aandachtig naar de mooie arrangementen op Rubber Soul en werkt aan het album Pet Sounds. Het album, dat grotendeels tussen januari en april 1966 wordt opgenomen, bouwt voort op het orchestrale geluid geïntroduceerd op Beach Boys Today uit 1965. Wilson wil Spectre's sound, Phil Spector dan, Wall of Sound techniek uitbreiden en Rubber Soul overtreffen. Zijn orchestraties vermengen elementen van pop, jazz, exotica, klassieke muziek en avant-garde, waarbij rockinstrumentatie wordt gecombineerd met gelaagde vocale harmonieën, found sounds en instrumenten die doorgaans niet met rock worden geassocieerd. De Beatles daartegenover, na de uitstap van Help naar de klassieke muziek met fluiten en strijkers, verlichtte George Harrison's introductie van de sitar op Norwegian Wood, This Bird Has Flown, eveneens de traditionele grenzen van de popmuziek.

God Only Knows, je hoorde de Beach Boys. Het nummer staat uiteraard op Pet Sounds. Onder deskundige begeleiding van George Martin gooien de Beatles zich als kinderen in een snoepwinkel op de diverse instrumenten en technische mogelijkheden van de Abbey Road Studios, EMI Studios. Tot de experimentele nummers op Revolver behoort Tomorrow Never Knows. Bij de totstandkoming ervan worden 8 bandrecorders op verschillende plekken in het EMI-gebouw gebruikt. Elk bediend door een technicus of bandlid die willekeurig de bewegingen van een bandloop varieert, terwijl Martin, de producer, een samengestelde opname creëert door de binnenkomende signalen te samplen.

Om diverse redenen besluiten de Beatles van het tournee in augustus hun laatste te maken en zich uitsluitend op studiowerk te richten. Zo gebeurt het dat de groep in augustus 1966 aan een lange periode van experimenteren begint, die de lijn, ingezet op Revolver, verder zet. Er is geen deadline voorzien en dat geeft de Beatles de ruimte om ongeremd hun ideeën uit te werken. Platenlabel EMI vindt echter in februari 1967 dat het publiek al te lang niets meer van de Beatles heeft gehoord. En er wordt beslist om als voorproefje de non-album dubbele A-kant single Penny Lane Strawberry Fields Forever uit te brengen. Het album, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, wordt in april van dat jaar op het Britse publiek losgelaten en veroorzaakt een schokgolf in de wereld van de populaire muziek. De jonge kerels uit Liverpool maken dankbaar gebruik van bandopnemers, mellotrons, circusgeluiden en zoveel meer op deze mijlpaal van de psychedelische pop. De nummers zijn ook uitgesproken Brits en daarom ook zeer herkenbaar voor het thuispubliek.

At Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, The Beatles met Lucy in the Sky with Diamonds. Bij Brian Wilson worden een schizoaffectieve stoornis en een milde polaire stoornis vastgesteld. Hij heeft regelmatig last van auditieve hallucinaties in de vorm van stemmen die losstaan van een persoon. Wilson noemt deze stemmen heroes en villains, helden en schurken die bijdragen aan een leven vol angst. In die periode werkt Brian Wilson aan de opname voor Smile, bedoeld als opvolger van hun album Pet Sounds. Het project, een conceptalbum met thema's als Americana, humor, jeugd, onschuld en de natuur, is gepland als een LP met 12 nummers. Samengesteld uit modulaire fragmenten. Het montageproces dat is toegepast op hun single Good Vibrations. Na een jaar van opnames wordt het album op de lange baan geschoven. En in september 1967 verschijnt een uitgeklede versie Smiley Smile.

Je hoort achtereenvolgens Heroes and Villains door The Beach Boys, The Beatles met A Day in the Life, het slotnummer van Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, en terug The Beach Boys met Good Vibrations. Zoals de Peter Jackson documentaire Get Back al aangeeft, zijn de opnamen voor het album The Beatles het begin van het einde van de groep. Zoals in die tijd al aangevuld door producer George Martin, die merkt dat de ego's groter worden dan het groepsgevoel. De spanningen tussen de groepsleden leiden tot het tijdelijk vertrek van Ringo Starr. Meerdere nummers worden solo of met sessiemuzikanten afgewerkt en Paul McCartney's perfectionisme stuit zijn collega's ook tegen de borst. Toch is The Beatles, ook wel The White Album genaamd, een sterk album met onder meer experimentele parels als Revolution 9 en het prachtige George Harrison nummer While My Guitar Gently Weeps met Eric Clapton op solo-gitaar.

Yellow Submarine in Pepperland, een orchestratie van George Martin gebaseerd op muziek van de Beatles en dit voor de animatiefilm Yellow Submarine. Terwijl het niet botert tussen de groepsleden van de Beatles, wordt er als eerbetoon aan de Fab Four wereldwijd vele covers van hun werk opgenomen. Deze zijn van zeer wisselende kwaliteit, maar de Britse symfonische rockgroep Deep Purple neemt er twee degelijke op. We Can Work It Out op The Book of Taliesin, hun tweede album, en het nu volgende Help op hun debuutalbum Shades of Deep Purple uit 1968.

Er ontstaat bij meerdere popgroepen de drang om hun grenzen te verleggen en hun eigen Sgt. Pepper's album te maken. Zo ook landgenoten en rivalen van de Beatles, de Rolling Stones, met het excellente album Their Satanic Majesty's Request, hetzelfde jaar uitgebracht als Sgt. Pepper's. En nu denkt u, hij gaat weer 2000 Light Years From Home draaien, maar ik heb geopteerd voor Another Land.

Duidelijke Beatles-invloeden op Look At Me, I'm You uit het debuutalbum We Are Ever So Clean uit 1967 van de Britse psychedeelse popgroep Blossom Toes. Die zijn later wel een stevigere rocktour opgegaan. U luistert naar Radio Centraal, het programma Walhalla, nog tot 8 uur met de speciale uitzending Brian Wilson en de Beatles. Als je frontman Ray Davies mag geloven, zijn de Kings beter dan de Beatles. Maar men kan toch vermoeden dat de vorm die het album The Kings Are the Village Green Preservation Society aanneemt, beïnvloed is door Sgt. Pepper's. De Kings zitten in hun meest creatieve periode en zullen de krachttoer een jaar later nog overtreffen op het meesterwerk Archer or the Decline and Fall of the British Empire uit 1969.

Door Paul McCartney bij Apple binnengebracht, de Welsche formatie Badfinger met Crimson Ship uit het album Magic Christian Music. De samenzang is duidelijk geïnspireerd door de Beatles en dat kan je ook zeggen van het vroege werk van de Bee Gees. De zang van de broeders Gibb vat ook echo's van de Beach Boys. Luister maar naar de New York Mining Disaster.

Na The Bee Gees hoort je nog twee groepen die duidelijk beïnvloed zijn door de Beatles. Electric Light Orchestra neemt het gebruik van cellos over en Roy Wood's Look At Me Now kan evengoed op Sgt. Pepper staan. Ten slotte hoorde je de Canadese Beatles Klaatu met Calling Occupants of Interplanetary Craft. Een rechtstreekse hulde, en nu gaan we een aantal jaren in de toekomst, aan de Beatles komt van de Ecstasy-zijproject The Dukes of Stratosphere. Volgens zanger-gitarist Andy Partridge is The Mole from the Ministry rechtstreeks overgenomen van de Magical Mystery Tour. Er is een promotievideo voor het nummer opgenomen en ik citeer Andy Partridge. We trokken de kostuums aan en hadden een nep piano die beschilderd was met psychedelische krullen en verwijzing naar de video voor Strawberry Fields Forever. En verwerkte eigenlijk alle poppromotiefilmpjes uit 1967 in één enkele film. The Mole from the Ministry.

It's not him. Fly.

Oh.

service of a villain. Dubious to the vices of my mistress, standards of retirement. Is he dead? Sit you down, father. Rest you. The Beatles met I Am The Walrus. Duidelijk een inspiratiebron voor The Mole from The Ministry. En zo zijn we terug in de jaren 60 beland. Onder leiding van Syd Barrett neemt de psychedelische rockformatie Pink Floyd in 1967 in de EMI Studios gelegen aan Abbey Road hun baanbrekend debuutalbum The Piper at the Gates of Dawn op. Ik ga niet beweren dat ze beïnvloed zijn door The Beatles, maar enige kruisbestuiving zal er wel geweest zijn, aangezien beide groepen tegelijkertijd in de studio zaten. Luister maar naar Bike.

George Harrison en Paul McCartney zijn in juli 1965 te gast op het lanceringsfeestje van de Magnificent Moody's, het debuutalbum van de Moody Blues. De groep heeft het moeilijk. Ze kunnen het succes van hun single Go Now niet meer evenaren en na het vertrek van Danny Lane is het live zingen van rhythm and blues covers ook niet meer zo vanzelfsprekend. De Moody Blues beginnen aan hun eigen muzikale revolutie, gelijktijdig met de Beatles en Pink Floyd. In België scoren ze in 1966 nog een hit met Boulevard de la Madeleine, een nummer van Mike Pinder en Danny Lane. Maar in 1967 is de groep zo goed als blut en hebben ze nog een contractuele verplichting met platenlabel Decca. Manager Hugh Mendel doet hun een voorstel om als test voor het nieuwe Dynamic Stereo Sound Audio Format een plaat op te nemen met het London Festival Orchestra, geleid door dirigent Peter Knight. De bedoeling is om een rockversie van Antonin Dvorak's nieuwe wereldsymfonie te brengen, maar de groep vragen en krijgen carte blanche om hun eigen composities op te nemen. In november 1967 verschijnt het verbluffende conceptalbum Days of Future Past, met daarop een hybride vorm van orkestrale muziek en psychedelische met mellotron overgoten poprock. Ik draai Boulevard de la Madeleine en uit Days of Future Past, Evening, The Sunset, Twilight Time. Het verschil is enorm.

In 2004 kan Brian Wilson eindelijk zijn persoonlijke demonen bevechten en hij brengt zijn versie uit van Smile in samenwerking met Van Dyke Parks. Het herbeluisteren van de originele opname betekent voor Brian Wilson echter een onaangename flashback naar zijn mentale inzinking van midden jaren 60. Echter het heropnemen van het materiaal blijkt de juiste therapie te zijn. En het album Brian Wilson Presents Smile ziet op 28 september het levenslicht.

Je hoorde van Brian Wilson uit Brian Wilson Presents Smile Roll Plymouth Rock. Barnyard en dan twee korte covertjes. Old Master Painter van Beasley Smith en Haven Gillespie. En You Are My Sunshine van Jimmy Davis. En tenslotte Cabin Essence van Brian Wilson zelf. Brian Wilson is tot aan zijn dood van in 2025 meesterlijke platen blijven maken. Misschien nog voor een latere Walhalla-uitzending. Voor vandaag zit het er weer op. Voor programma 240 maak ik een afspraak met de avant-garde. Graag tot binnen 14 dagen en ik wens je nog veel plezier met ware taal.

Een goedemorgen, toegewenst via Radio Centraal, via de 106.7 FM. Ook beluisterbaar via internet, radiocentraal.be of .org en DAB+, ook hier en daar. U hoort het op de achtergrond meezingen. Thuisreis tot 12 uur. Ik neem het reisplan, het thuisreisplan, er even bij. Het is uitgebreid. Vandaag thuisreis. Thuisreis naar Antwerpen. Naar het Operaplein en omgeving. Met muziek uit de soundtrack van de film Calas uit 2002 in regie van Franco Zeffirelli. Met Fanny Ardant als Maria Callas. Uit de soundtrack historische opnames met zangeres Maria Callas. Verder muziek uit de serie van Martin Tétrault en Robert M. Lepage. Callas, La Diva et le Vinyl. Album uit 1997. Ook doorheen de uitzending vier tracks uit de dubbelserie van Brigitte Kaandorp. Kunst, integrale theaterversie, opname 1992. Hier had onder meer de track Callas, verwijzend naar Maria Callas. Verder een ruime selectie uit de compilatie CD Extracted Celluloid uit 1999. Komt er zo meteen alvast een track, daaruit komt eraan. Een keuze uit de compilatie van Blaastaal. Of een keuze uit de compilatie van Blaastaal inderdaad, De Woonkamer uit 2005. Blaastaal nog steeds actief op Radio Centraal. Nu is dat zaterdag van 20 uur tot 21 uur, twee wekelijks. En ook vandaag in thuisreis dus vertegenwoordigd met opnames uit het Blaastaal archief, kun je inmiddels zeggen. Een selectie uit twee cd's van Negative Land, Happy Heroes, een cd-EP uit 1998 en Helter Stupid uit 1989. En een keuze ook uit de cd, een cd van Girl Talk, Night Ripper uit 2006. In de rubriek Thuisreis door mijn boekenkast in het derde uur lees ik voor uit een literair tijdschrift dat ik recentelijk vond op straat in de buurt van het Operaplein. Het is ongeveer 1 kilometer van dat plein in de Wolstraat, aan de tramhalte bij het uitstappen van de tram. Ja, ik stapte uit de tram en daar stond een hele hoop klaar voor het groot vuilophaling. Het was ter hoogte van wat Ercola werd genoemd en inmiddels is geworden Ercoland. Toen was het nog niet beslist. Het was eigenlijk ja, een dag voor de grote veiling, geloof ik. Ja, inderdaad. En daar lag bovenop, helemaal bovenaan, die hoop die klaar stond, lag het laatste nummer van het avant-garde tijdschrift Gare Civique, nummer 33. Gare Civique 33, januari, februari 1964, zevende jaargang nummer 3. En dat was dus het laatste nummer van dat tijdschrift. Het was vochtig geweest, er was wat vocht op geweest een tijd geleden, maar dat was al lang opgedroogd en ja, toch in perfecte, hoe noem je dat, hygiënische staat. Ik heb het bij en ik zal eruit voorlezen in het derde uur. Wat ik zal voorlezen is teksten van Armando en van het duo Sleutelaar plus Vaandrager. Dat kan ook nog zeggen, toen ik daar stond, wist ik niet dat het voor het groot vuil was, maar iemand die daarmee de zaak coördineerde rond Ercoland, die zei me, ja, dat staat hier klaar en je mag dat meenemen, punt, zo heb ik het meegenomen. Er zit ook filmnieuws in het eerste uur, ik zal twee films bespreken. De Odyssey, geregisseerd door Christopher Nolan, en Moss en Freud, regie James Lucas. De tentoonstellingsrubriek in het tweede uur. Ik ben geweest naar een tentoonstellingsruimte op ongeveer 2,5 kilometer van het Operaplein, het MUCA. En daar zijn een aantal tentoonstellingen momenteel te zien.
Heel wat eigenlijk, kan ik zeggen. En ik zal daar iets over zeggen, over al die tentoonstellingen die momenteel lopen in het MUCA. En dat is in het tweede uur. En dan ben ik rond met topsommen van de ingrediënten van dit reisplan. Dus thuisreis naar Antwerpen, naar het Operaplein en omgeving. Wat klaarstaat is uit de compilatie Extracted Celluloid. Dus uitgegeven in 1999 door het label, door twee labels. Sealand Records, dus het label van Negative Land. En Illegal Art. Het was de beginperiode van Illegal Art. Tweede uitgave, nummer 2, staat hier op de cover weergegeven. 1999. En de openingstrack door Rudjak Mannix. Die komt eraan. Overwege een interventie door blaastaal. Rudjak Mannix Sinking Heart.

0: Oké, lieve, jij de boodschap hebt gedaan, ook al heb ik niks gevraagd. Ga nu zitten, wij moeten praten.
1: Ik ga dat even wegzetten.
0: Om dan weer langs de achterdeur te kunnen verdwijnen, zeker. Ga nu zitten, wij moeten praten. Ik ben beu, ik wil een uitleg. Bart, hier klopt iets niet. Jullie waren zo vlug terug, hoe kan dat?
1: Zijn jullie niet content? Jij moet verschrikkelijk ongerust geweest
0: zijn. Ik snap het gewoon niet. Heeft Hanneke jullie gevonden of jullie Hanneke? Of heeft de politie u gebeld?
1: Politie Mechelen.
2: Ja?
1: Politie Mechelen.
0: En waar is Philippe gebleven? Ik zit met zoveel vragen en ik wil er een antwoord op.
3: Dames en heren. We leven in een verwarrende wereld. Complexiteit.
0: Wij moeten praten.
3: Een moeilijke situatie in de toekomst.
0: Ga nu zitten.
3: Beangstigend.
0: Ga nu zitten.

Rudjak Mannix is er volledig doorheen geraakt. We zijn onderweg richting de Odyssee van Christopher Nolan. Een hele brok. Maar onderweg toch nog even kijken. Een wegbanen via Hoek Don Phoen. Met 3 kung fu pieces. Komt er zo meteen aan. Ook uit die Extracted Celluloid compilatie. Waar heel wat van in uitzending komt vandaag. Wat heb ik dan nog? Het vervolg van Ons Hanneke, de track van Blaastaal. Robert M. Lepage en Martin Tétrault, hun album Calas, La Diva et le Vinyl, verscheen in 1997 op het Canadese label Ambiance Magnétique in Québec, provincie Québec, Montréal. Met heel dat opnames met Maria Callas daarin verwerkt. Dat is de specialiteit van Martin Tétrault. Robert M. Lepage, klarinetist, saxofonist en componist ook. Dus ja, alvast à l'opéra komt eraan. En dan een iconische opname van Maria Callas. Een opera van Giacomo Puccini. De opera Gianni Cicci uit 1918. O mio babbino caro, opname uit 1954. En dan zijn we aanbeland bij de Odyssee. Maar eerst 3 kung fu pieces.

0: herstructureringen. En de steeds grotere snelheid waarmee de dingen veranderen.
1: Ga nu zitten. Wij moeten praten. Ga nu zitten. Waar? Ga nu zitten. Wat? Terug naar huis.
2: We lagen dus in de haven en net toen we klaar waren en terug wilden uitvaren...
1: Wij moeten praten.
2: ...stond ons Anneke daar ineens. Toen dat je mij vertelde dat ons Anneke verdween.
1: Je vertelt net dat
2: toen
1: nu
2: dat jij mij over ons Anneke vertelde, stond ons Anneke daar ineens. Toen dat je mij vertelde dat ons Anneke verdween. Stond ons Anneke daar ineens. Wist ik dat ik naar huis moest komen. Stond ons Anneke daar ineens. Thuis, ik thuis.
1: Ik had er zo naar uitgekeken om je terug te zien.
3: Moet je iets drinken?
4: Nee. Nee, bedankt.
5: En heb je ze ook echt in binnen gaan?
3: Moet je iets drinken? Sorry. Sorry voor mijn gedrag van de laatste dagen. Nee, mijn reactie was er echt wel wat over.
4: Ik versta dat wel.
3: Wat dat... dat incident met Dirk betreft... Ik wil u dat vergeven. Wil je iets drinken? En weet je waarom? Omdat ik je heel graag zie, meer dan ooit. En daarom wil ik het u nog een keer vragen.
6: Wil je iets drinken?
1: Wij moeten praten. Ga nu zitten. Wij moeten praten.
7: I am going to the opera house with my friends.
8: Vorrei andare a teatro con i miei amici.
7: It's better to reserve the seats.
8: Sarà meglio prenotare i posti.
7: Are you going to buy orchestra seats or a box?
8: Prenderà delle poltrone oppure un palco?
7: Take a box in the second balcony.
8: Prende. Prende. Prende. Prende. Prende. Prende di seconda fila.
7: They will perform Rigoletto.
8: Daranno il Rigoletto.
7: The tenor and the soprano are very fine singers.
8: Sono dei bravissimi cantanti.
7: This is the opera season.
8: Questa è la stagione operistica.
7: During the intermission, we can meet in the lobby.
8: Durante l'intervallo, potremo trovarci nel ridotto.
7: You have a program.

De Odyssee. Film, regie en scenario Christopher Nolan, die volgende donderdag 56 wordt. Gebaseerd op de Odyssee, toegeschreven aan Homerus, maar dat is niet zeker. Ongeveer 7e eeuw voor Christus, ongeveer 12.000 versregels in 24 boeken. Dus er moet een keuze gemaakt worden, ook bij de verfilming kunnen we stellen. De Trojaanse oorlog, trouwens een oorlog uit de Griekse mythologie. Er zijn onderzoeken naar met welke stad als model heeft gestaan voor Troje. Er zijn verschillende theorieën over. Maar die oorlog die ging dan de 13e of de 12e eeuw voor Christus door. Dus al wel een aantal honderden jaren voor de Odyssee geschreven werd. De film werd geproduceerd door Emma Thomas, echtgenote van Christopher Nolan en Christopher Nolan zelf. Dus behoorlijk wat controle, een gigantisch budget ook ter beschikking gekregen. Cinematografie, een Nederlander, Hoyte van Hoytema. Muziek, Ludwig Göransson. Dan Matt Damon als Odysseus, koning van Ithaca. Anne Hathaway als Penelope, zijn echtgenote en koningin van Ithaca. En nog een aantal andere bekende namen. Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, John Bernthal. En in de trailer die voor de film werd vertoond, dat was de trailer van Spider-Man, de nieuwe Spider-Man film, kwamen al een aantal personages die ook in de Odyssey verschijnen, ook daarin voor. Dus het is eigenlijk, dus de acteurs en actrices die worden gevraagd voor grote producties. Dat zijn toch een aantal terugkerende namen, kunnen we zeggen. Maar Damon was al een tijdje minder actief. Heeft zich intens voorbereid op deze rol, heb ik ook begrepen. Nu, het grote budget en de regisseur zegt dat hij streefde naar authenticiteit voor een stuk. Hè. Dus geen computereffecten of grote effecten. Wel zo natuurlijk mogelijk, kunnen we stellen. Trouwens wel binnen een mythologisch kader. Hè. De mythe die ook zijn intrede doet, de mythologie, mythologische figuren. Ik zeg de cycloop, vanaf het moment dat die komt, is het mythologische gedeelte gelanceerd en komen er nog heel wat mythische momenten voor. Ik ga niet in detail treden. Er zijn al gedetailleerde verslagen te vinden, maar dat ga ik niet doen. Maar wel, welk is de invalshoek die kan gebruikt worden? Dus het wordt niet chronologisch verteld. Hè, dus vanaf het begin, er is totdat de cycloop zijn intrede doet, kunnen we stellen, is er een soort, met flashbacks en weet ik wel allemaal, naar het einde toe is er een ontknoping, kunnen we stellen, die wel min of meer rechtlijnig gaat. Ook wel met flashbacks, en ik ga er iets uitlichten, maar ik eigenlijk toch waar ik wat vragen bij had. Dat is het gewetensonderzoek dat Odysseus doet, van wat is daar gebeurd toen de poorten van Troje open gingen en met het befaamde Trojaanse paard als truc. De poorten gingen open en dan, terwijl hij dat vertelt, komt er een flashback waarbij je dan ziet dat er wordt doorgevochten, want er zijn ook mannen met zwaarden in Troje die nog een gevecht leveren. Zij worden ook mensen zonder duidelijk uniform en zonder wapen worden gedood, dat is eigenlijk ook wat je ziet, zowel mannen als vrouwen. En Odysseus zelf loopt daar dan rond, een beetje verdwaasd, met een handgehouden camera die hem volgt. En hij moet ook gered worden door een soldaat op het moment dat een gewapende man hem aanvalt. Want hij is blijkbaar niet helemaal alert, hij is wat verward. En ziet het als een vorm van gewetensnood die hij vertelt. Een beetje ook mee een verklaring dan waarom hij 10 jaar onderweg is geweest en niet, misschien zelfs niet meteen naar huis wou. Nee, dat is zo'n beetje een gegeven. Ook dat moment dat hij die cycloop volgens zijn manschappen in de fout gaat om Poseidon. Die cycloop is een zoon van Poseidon, de zeegod. En ja, ze moeten met een schip nog een eind verder op zee. En volgens zijn manschappen is het daar veel te ver gegaan. En wat is je bedoeling om daar
daar dat te doen. Dus dat zijn zo'n aantal daden die hij stelt, die vragen oproepen en die meenemen kan door die, die monoloog tijdens de ontknoping, waarin hij terugblikt op toen de poorten opengingen van Troje. Nu, wat ik dan wel opviel, is, kan je zeggen wat is er eigenlijk gebeurd toen de poorten van Troje opengingen, of toen een stad die model kon staan voor Troje. Dan, als je dan even kijkt, dan is het de mannen werden gedood, de vrouwen en kinderen werden meegenomen als oorlogsbuit om in de slavernij te gaan. En ook dat er toch wel een vorm van seksueel misbruik was. Je zou kunnen stellen, de vrouwen die niet verkocht konden worden als maagd, kwamen in aanmerking voor verkrachting. En er is, dat kan ik wel zeggen, er is eigenlijk geen enkele verkrachting te zien. Al die mannen hebben 10 jaar op dat strand gezeten. De adrenaline is heel groot op het moment dat de poorten opengaan. Zoals ik zei, er worden mensen gedood, burgers ook. Maar het gewetensverhaal van die Odysseus is eigenlijk zo het idee van, is daar geen seksueel misbruik geweest? Zijn daar geen verkrachtingen gebeurd? Want die komen niet in beeld. En ik wil ook zeggen, het is niet de bedoeling van een gedetailleerde verkrachting in beeld te brengen, maar wel het principe, neem ik aan. En als je dan de oorlogsvoering neemt in die tijd, kunnen we stellen, hoe ging dat? Dat kan je toch eigenlijk zien. En het is natuurlijk een mythologisch verhaal van Homerus, zoals ik zei, toegeschreven aan Homerus. Maar daar is dus helemaal niets van te zien. Ik zeg, zijn gewetensnood zou anders kunnen geweest zijn, moest daar toch iets meer details zijn gekomen over wat daar dan gebeurd is toen de poorten opengingen. Dus het gewetens, ik weet ook niet of er zal zeker ook wel geen director's cut versie bestaan waarin die passage wat extra vergroot wordt. Waarbij je dan zegt, want de film heeft trouwens onder de 16 jaar niet toegelaten code gekregen, maar er is wel degelijk vanwege het geweld dat ook te zien is, maar niet de seks. Of seksueel misbruik bedoel ik dan, hè? Zoiets. Wel zijn die troonpretendenten die in de woning van Odysseus zitten en willen dat de koningin een van hen kiest. Die zijn, maar dat zijn, zoals je noemt, die willen koning worden. Zoiets. Geweld, maar minder seks, kunnen we zeggen, in de film. Toch wel. Maar een beetje stilstaan bij hoe dat kon zijn. En als het dan een mythologische versie is door Homerus opgetekend, zoals wordt gesteld, dan is dat misschien een uitgekuiste versie van de wijze van oorlogsvoering, die toch voor een deel ook in het verhaal aan bod komt. Ja, en in de huidige tijd waarin oorlogen worden gebeuren, blijven duren en worden opgestart, is dat ook de vraag van de filosofie van oorlog. En wat is daar dan, zoiets, daar moest ik even aan denken. Dus ik heb dit element eruit gelicht, maar verder natuurlijk heel veel de moeite waard, die film, heel bijzonder, zeker. Dus dat is sowieso, dat trekt er ook enorm veel volk. Maar geen director's cut versie, daar ga ik vanuit. De film is op zich al 3 uur, het is niet zo dat ik weet hoe lang hij duurde, omdat het toch snel voorbij ging. Zoals het gebeurt zoveel, dat het dacht, eigenlijk. Het is niet dat het echt 3 uur uitzitten is, maar het is een belevenis toch ook. Maar hoe ging het eraan toe toen de poorten van Troje openden? En wat staat er eigenlijk van in de Odysseus? In de Odysseus van Homerus, 24 boeken, meer dan 12.000 versregels. Dus al bij al. Ik kan het niet zeggen, want ik heb het ook niet gelezen, bijvoorbeeld. Ik kan ook niet beweren dat ik dat gelezen heb. De Odysseus. Of de Odyssee. Nieuwe film van Christopher Nolan heeft ook al aangekondigd dat er toch enkele jaren pauze zullen volgen. Maar dat die toch wel een enorme inspanning was, het maken van deze film. En dat kan u wel vaststellen als u gaat kijken, denk ik. Callas. La Riva et le Vinyl. Martin Tétrault en Robert M. Lepage. Les Caniches, dat komt er nu aan.

Ja, ik heb namelijk een heel mooi liedje gemaakt. Dat heet Ik wil je alles geven, maar je wil het niet hebben.

Brigitte de Kaandorp was er met dikke portemonnee. En net hoorde u Andrew Q. Halak met Dr. Strange Dub in twee keer. Uit de compilatie Extracted Celluloid. De volgende film, Moss en Freud. Regie en scenario James Lucas. Een film uit 2025. Cinematografie Maria Ines Manchego. Muziek Karel Solvay-Steven. Even kijken, Ellie Bamber als Kate Moss. Bekend model. Ja. Derek Jacobi als Lucian Freud. Bekende kunstschilder. Wat heb ik nog genoteerd hier? Ja, Jasmine Blackborough als Bella Freud. Een van de kinderen van Lucian Freud. Hij heeft er 14 erkend bij 6 vrouwen. Maar er wordt ook gesteld dat hij mogelijk wel meer kinderen heeft. Verwekt Bella Freud, een modeontwerpster. En de contacten met haar zijn niet hartelijk. Lucian, die ja, eigenlijk liever niet zoiets. Ik weet niet hoe het dan precies gebeurd is dat hij zoveel kinderen heeft verwekt. Ja, zoiets. Was hij tegen voorboedsmiddelen? Onduidelijk. De film is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Zo begint het. Zo staat het genoteerd. 2002 is er het voorstel van Lucian Freud om Kate Moss te gaan portretteren. Een naaktportret. Er heeft 9 maanden heeft Kate Moss geposeerd voor Lucian Freud. Ze moest er, was nu 2 keer per week geloof ik, ja, en telkens om 7 uur, 19 uur precies moesten er zijn, dan konden ze beginnen. Met heel wat turbulentie daar rond. En dus dat is het gegeven. En een beetje ook de vraag van, gaat hier iets ontstaan? Want als je dan de petite histoire over Lucian Freud er even bij neemt. Hij had tot op late leeftijd relaties met veel jongere vrouwen. Ik heb het genoteerd hier. Op zijn 79ste, dat is in 2001, net voor 2002 dus. Een relatie met een 27-jarige journaliste, Emily Byrne. En op zijn 82ste is er sprake van zijn laatste relatie. Met de 32-jarige kunststudente Alexandra Williams-Wynn. Ik heb dat even bekeken voordat ik de film ging bekijken. Dus ik dacht, eigenlijk een beetje zit in de teneur. Gaat hier iets gebeuren? Gaat hier iets ontstaan? En dat is dan ook de vraag eigenlijk toch wel. Kan je stellen? Kan ik niet op antwoorden. Wat ik wel meteen op kan antwoorden, is dat het portret uiteindelijk verkocht werd. In 2005 voor hoeveel pond? 3,9 miljoen pond. Dus nog iets meer euro. En ja, je kan toch zeggen dat waarde van kunst vaak ook in financiële termen wordt uitgedrukt. Dat dus op een of andere manier waarde, dat daar iets met geld mee geassocieerd wordt. Geld, toch ook bekend als het slijk der aarde. Dat je kan zeggen van oké, het is de waardigheid wordt waardevol en al die termen eigenlijk. Met dat financiële kader. Trouwens ook Lucian Freud, die had een heel groot, nalatenschap bij elkaar gekregen. We zijn nu 150 miljoen pond of zoiets. En dat is dan gegaan naar een van zijn dochters. En een advocaten, in een soort fonds. Dat moest dan verdeeld worden naar een aantal doelen. Hij heeft in elk geval niet zijn 14 kinderen, zijn 14 erkende kinderen voorzien van iets. Dat is dacht ik niet het geval geweest. Dat zijn zo wat elementen. Even kijken, wat heb ik nog? Wat kan ik er nog bij melden? Ja. Dus ja, 88ste is hij overleden, 2011, Lucian Freud. Ja, oké, dat denk ik hier al wel bij kan laten, maar ik zeg, je gaat niet ingaan op wat er precies gebeurt, de spanningsvelden tussen Kate Moss, die ook een heel drukke agenda heeft, en hij wil dan dat ze zich overgeeft aan hem, dat ze het engagement aangaat, en dat het allemaal de moeite waard is, wordt dan mee toch ook bepaald door de prijs van dat schilderij, terwijl zij er, de actrice die de rol speelt, niet bepaald enthousiast over is. Van, zie jij mij zo, is dan het gegeven? Ja, zoiets. Moss en Freud. Recente film van James Lucas.
toch de moeite om even stil te staan bij kunst en waarde. Geld, wat is de betekenis van geld eigenlijk? Kan je dat in geld uitdrukken? Het is onbetaalbaar, is ook een term. Ja, onbetaalbaar. Blijf er even over nadenken, blijkbaar. Kut. We stoppen ermee, met andere woorden. Kut, uitroepteken, een track van Ed Chang uit Extracted Celluloid. Komt er nu aan. Gevolgd door een eerste track uit de CD-EP Happy Heroes van Negative Land uit 1998, Merz 1. Dan een vervolg van Kut door Ed Chang. Dan een tweede track, Negative Land, Merz 2. Dan gaan we terug naar de opera. Maria Callas, Georges Bizet, L'amour est un oiseau rebelle. Habanera Act 1. Ook een historische opname met Maria Callas. En zo gaan we toch langzaamaan meer en meer in de richting van het Muca. Maar het is inderdaad 2,5 kilometer ongeveer van het Operaplein. Onderweg gaan er nog wel wat muzikale indrukken volgen. Want zo gaan wij toch die tocht maken, denk ik dan. Cut.

was stopped at the door by a blind man wearing a black coat.

0: Buenos días.
1: Wat ben je aan het eten, mama?
2: Chocolademousse.
1: Waarom is het je lievelingsdessert, mama?
2: Omdat het smaakt naar een echte huisbereide chocolademousse.
1: En waarom smaakt huisbereid altijd beter? Mama? Waarom smaakt huisbereid altijd beter?
2: Verse eieren, kleine dingen. Chocolademousse, kleine dingen, kleine dingen, kleine
1: mama,
2: dingen.
1: Waarom?
2: Geluk zit in verse eieren, geluk zit in echte chocolade.
1: Als het zo simpel is, waarom maak jij dan zelf nooit zo'n lekkere chocolademousse? Mama? Waarom?

Ik bedoel, dit is nou toch precies hetzelfde eigenlijk met die regisseur. Maar dan helemaal anders. Ja, ja, weet je, nou, het is eigenlijk precies hetzelfde. Het was gewoon, kijk, nou, ik weet nog precies. Ik kwam hem tegen. Nee, ik belde hem op. Nee, hij belde mij op. Nee, het was in een café, in een restaurant. Nee, het was in de stad Schouwburg van Haarlem. Ik weet het weer. Hij zat te praten beneden in de gewone mensenfoyer met, hoe heet hij, met, wat? Met, hey god, hoe heet hij? Een hele bekende Nederlandse acteur. Je weet wie ik bedoel. Nee, met die haren, weet je wel. En god, hoe heet hij nou? Zo'n hele bekende. Je ziet hem altijd overal. Hij zat in dat stuk, weet je, met die mensen. Nou ja, weet je wel, dat is hier ook wel geweest. Een heel bekend stuk, weet je. Er is een film van geweest in Amerika, weet je. Die hele beroemde film met die nurse en die indiaan, weet je. Die dove indiaan in die inrichting met die man met die grijns, weet je. En die wenkbrauwen, weet je. Die hele bekende Amerikaanse. Hij zat later, zat hij in die film met die broden, met die keukentafel, met die blonde vrouw. Ging eerst die broden eraf, dan zij erop, dan hij eroverheen, weet je. Met die postbode die altijd twee keer belde, weet je wel. Zij is later zo bekend geworden als tegenspeelster van... die had zich als vrouw verkleed in die film. Dat hij niet aan werk kon komen. Liep het helemaal uit de hand. Werd hij helemaal beroemd. En hij speelde later speelde hij die autist zo goed. Van En daarvoor met dat kleine jongetje. Weet je, met dat houtje touwtje jasje. Dan lazen dat bloedende jongetje. Dan lazen het uit de klimrek. En dan moet hij met dat bloedende jongetje moet hij door heel New York rennen. Omdat die vrouw is weggelopen. Die blonde huilbui. Die Joyce. Weet je wel, hoe heet zij nou? Ja, god, ze zat laatst nog in Afrika. Weet je wel? Met die blonde man. Dan moest ze dan uit of zoiets. Met die blonde man van de honkballen. Hij wordt nou ook zo oud. Je weet, god, hoe heet hij nou? Nou, ik heb helemaal een black-out. Hoe heet hij nou?

0: Hele bekende. Hij zat in die hele beroemde film van die mannen van de president. Van een paar presidenten geleden, die foute president. Met die vierkante kop, met die bommen op dat land. Je weet wat ik bedoel. Dat is dat land, komen al die mensen deze kant op met die loempiaatjes, dat land. Weet je wel, die kleintjes. Weet je wel, met die oranje, die witte sliertjes, weet je wat ik bedoel. Een gulden, weet je wel. Ze komen de hele dag terug, hoe heet ze nou? Ja, god, hoe heet ze nou? Nou, ik heb helemaal een zonnesteek, hoe heet ze nou? Met zo'n pot met rood spul op de toonbank, weet je? Dat je denkt, dat doe ik er niet op, het is te heet. Maar als je het een keer probeert, valt het wel mee. Hoe heet ze nou? 11 voor een tientje als je ze zelf bakt. Nou ja. Je weet wat ik bedoel. Loempia's. Nou, ik zie ze zo voor me. Vandaag nog een gegeten. Ik loop de hele dag te ripsen. Loempia. Nou ja. Vietnamese loempia. Vietnam, Nixon. All the presidents met Robert Redford. Out of Africa. Meryl Streep. Kramer versus Kramer. Dustin Hoffman. Tootsie. Jessica Lange. The Postman Always Rings. Jack Nicholson. Wanflu over het koekoeksnest. Peter Faber. Nou. Ik krijg er benauwd van, zeg. Eerlijk waar. Cholera-griep, zeg. Dan ben je net 30, zeg. Heb je al last van... Hoe heet het nou? Nou ja. Botulisme, wou ik zeggen. Myxomatose. Nou, ik heb helemaal... Ik ben helemaal niet goed geworden. Nou ja, wat een onzin. Korsakoff, zo heet het. Korsakoff, nou ja.
1: Take one. Now you have two kinds of Kentucky Fried Chicken.
2: Savage.
1: He said cut it.
2: Go ahead.
1: And now you have two kinds of Kentucky Fried Chicken to choose from. Yet... tender and juicy. I said it to you.
3: I like my chicken.
4: It's better.
2: Take two.
4: Colonel, if you read it. Okay, we're recording.
1: Now you have two kinds of Kentucky Fried Chicken to choose from. No.
2: Take two.
1: I found a way to cook extra. Okay, come on over and try my crispy. It's entirely different. And yet it's just as tender and tasty. And it's just as finger licking good, right? You see, I found a way to cook chicken deep down and get that real crispy crust that some folks like. And it's just as tender and juicy. I'll get it now. I found a way to cook chicken deep down and get that crispy, real crispy chicken crust. Crispy.
5: But
1: every bit. Yes. Let me get that scratch off of there. And quit looking at it.
3: Chicken and

Ja. Het was een lange weg, maar we zijn aangekomen op het zuid. 2,5 kilometer ongeveer van het Operaplein. Daar ligt het Muka. Zo meteen sta ik even stil bij wat er allemaal te zien is momenteel in het Muka. Maar mijn speellijst er even bij nemen. Wat u zoal hoorde, ja, Brigitte Kaandorp met Korsakov, Blaastaal was er ook bij. Verder net was het Alien Heat met Illegal Space Kids uit de compilatie Extracted Celluloid. Negative Land met

Chicken Diction uit Happy Heroes van Negative Land. En ik denk dat ik al de andere zaken heb aangekondigd. Dus bij deze. Ja, het Mukka. Het is heel wat te zien in het Mukka. Ik zal beginnen bij de grote tentoonstelling. Tweede verdieping, als ik mij niet vergis, in het aantal verdiepingen. Nicola L. When the Earth Turned the Other Way. Nog te zien tot 11 oktober. Nicola L., geboren in Marokko, 1932. Een Franse kunstenares, geboren in Marokko, overleden in de USA in 2018. En heel veelzijdig, wat ook te zien is op de tentoonstelling. Sculpturen, schilderijen, film, performance art die dan wordt gefilmd. Design, heel wat werken bij elkaar gebracht. Met ook een nadrukkelijke aanwezigheid van een affiche van een vorige tentoonstelling in Antwerpen in het ICC op de Meer in 1976. Dus dat is eigenlijk in eerste instantie de grote tentoonstelling, waarbij ook blijkt die heel vele activiteiten. Als je de schilderijen neemt, denk ik, ja, dat is niet meteen een hoofdactiviteit. Zo wordt er ook mee omgegaan. En dat is ook oké. Zo kan je dan echt wel doorheen de grote hoeveelheid werken gaan, bijvoorbeeld. Dan, wat heb je nog? Jean Katambayi, Congolese kunstenaar uit Lubumbashi, kreeg een opleiding als elektricien. En zijn werk, tekeningen, schilderijen, grote trouwens, sculptuur en installatie. Installatie waarbij ook toch een elektrisch element aanwezig is, in de zin van een sensor voorbij komt, dan gaat een fietswiel draaien. Trouwens ook een die dat niet draaide, een fietswiel, mag ik wel zeggen. Dus niet alle fietswielen gaan reageren op die sensor, neem ik aan, of is er maar één tegelijk. Ik weet niet hoe het werkt, maar er was er duidelijk één dat werkte en dat maakte dan ook wel een behoorlijk geluid, kun je stellen. Dat is Jean Katambayi Mukendi, geboren in 1974 in Lubumbashi. Dan komen we bij Oude Garde, vraagteken Avant-Garde. Situatie in Antwerpen met een toch ruime insteek richting Paul van Ostaaien. Ik heb hier een brochure die je kan meenemen. Archiefpresentatie nog te zien tot 19 september 2026. Oude garde, vraagteken, avant-garde, uitroepteken. Hoe de neo-avant-garde het experimentele vuur bij de historische garde aanwakkerde. 1917 tot 1962. Dus de Tweede Wereldoorlog wordt meegerekend. En een deel van de Eerste Wereldoorlog ook. Nu de strijd tussen de ismen. Dat is toch de vorige eeuw, zullen we dat maar zeggen, ook kenmerkte. Hè. Dus naast de oorlogen waren er ook wat oorlogen in de kunstwereld. Hè. Een beetje een plaats verwerven. Nu, Paul van Ostaaien is eigenlijk ook een apart hoekje, waarbij dan beelden van publicaties van Paul van Ostaaien. Nu, ik heb mij wel verdiept in Paul van Ostaaien reeds op jonge leeftijd. En ik moet zeggen, als ik daar nu op terugblik, wat zijn de allerbelangrijkste zaken? Zijn niet zijn theoretische geschriften op het vlak van beeldende kunst, denk ik wel. Zeker niet. Poëzie, en wat poëzie betreft, hij is jong gestorven, 32 jaar geworden. Met andere woorden, het is heel snel gegaan. Hij heeft heel veel verschillende zaken gedaan. En uitgekomen bij die, wat gekend is als de nagelaten gedichten. Wat, denk ik wel, sowieso zijn poëtisch hoogtepunt is. Waarbij een deel is geschreven op zijn doodsbed. Is ook in grote armoede overleden. En de dood was eigenlijk heel lang aanwezig in het leven van Paul van Ostaaien. Hij was de jongste van 7 kinderen van een loodgieter, een uiteindelijk rentenierende loodgieter. En
allemaal gestorven, jong gestorven. Dus de dood was steeds aanwezig bij Paul van Ostaaij. Dat wil zeggen, niet het denken op termijn. Dat was toch niet evident. Alleszins, Dus die nagelaten gedichten. En wat proza betreft, toch voornamelijk die grotesken, kun je toch wel zeggen. Het gevangen in de hemel, ik zeg er maar één. Er zijn er heel veel die toch heel bijzonder zijn. Zijn eerste vertaling van Franz Kafka, ook wel heel belangrijk. Maar dus dat zijn de dingen die ik onthoud van Paul van Ostaaij. En niet zijn noem je dat, theoretische geschriften. Waarbij ook in deze brochure heb je Jozef Peters, ongeveer dezelfde tijd geboren. Hè. Ik denk, Van Ostaaij was een jaar jonger dan Jozef Peters. Jozef Peters, die dan ook uiteindelijk een tijd inactief is geweest. En bij de groep G58 aansluiting vond. Dus een tweede, noem je dat, na een periode stilte of gewoon inactiviteit, is hij terug begonnen. En hij is ook wel jong gestorven, mogen wij nu zeggen, 65 jaar geworden. Dus ook niet de ouderdomsdeken kunnen zijn, wel ten opzichte van die jonge kunstenaars van G58. Maar uiteindelijk ook. En dan heb je de spanningen tussen die leefden en weet ik veel. Die worden eigenlijk ook een beetje benadrukt. Maar die brochure is er. Er is ook een filmfragment, Michel Sauffort in maatpak, die dan uitleg geeft in het Nederlands. En op de achtergrond boeken, duidelijk Franstalige boeken over kunst. Daar zie je dan de zijkant alleszins. Dat is het eigenlijk. Hè. Interessant, toch, sowieso. Maar ik zie ook een evolutie. Toen ik al die theoretische geschriften las van Paul van Ostaaij, was ik ook wel van onder de indruk in het geheel. Maar heeft hij ook die theorieën, heeft hij ervan afgestapt. Toen hij die nagelaten poëzie schreef, was hij eigenlijk toch, beschouwd hij dus ook niet meer als weet ik wie. Of ja, zo is dat, moet je ook zien. Hè. Dus je kan niet wat hij schreef daarvoor gebruiken om hem te definiëren, want dat was een fase. Waar hij, denk ik, toch is ontgroeid, zou je maar kunnen zeggen. Dus heel veel natuurlijk is het gegeven van avant-garde, is het verantwoorden, een positie verwerven, ergens bijvoorbeeld in een museum, of een werk verkopen, of wat dan ook, en de waarde ook weer, van abstracte kunst, hoe ga je dat verkopen, is dat wel de term, wat zijn de verkoopstermen, en we gaan daar dan een aantal termen opkleven, we gaan daar referenties bij aanhalen, want het komt voor uit die traditie met die en die grote naam en dergelijke. Dus heel die, toch ook wel, en dat bedoel ik wel, het soort van een overlevingsstrategie. Paul Joosens wordt ook geciteerd van, ze vinden mij nu geweldig, maar ze zouden me beter wat helpen, want als ik een werk verkoop, moet ik dat in het geheim doen, want anders komen de belastingen meteen af. Dus dat is, Paul Joosens natuurlijk ook een heel belangrijke kunstenaar, die tijdgenoot van Paul van Ostaaij, die ook toch 1960 geloof ik overleden, iets toch in die richting, toch ouder geworden natuurlijk dan toch. En interessant, maar gedeeltelijk los van de kunstwereld, benaar kun je zeggen. Dus hij maakte die kunst voor een deel ook omdat hij die behoefte had om het te maken en dergelijke, maar niet meteen een plaats in het gebeuren kon en wou en weet ik veel vinden. Maar altijd toch wel stof om over na te denken. Natuurlijk, zoals ik zei, dat is het. Dat is een goede invalshoek, die tentoonstelling. Dan oude garde, vraagteken, avant-garde. Dan heb ik nog hier inbox Dennis Chantar on Saints and Monuments. Tot 23 augustus, die oude garde, avant-garde, tot 13 september, heb ik al gezegd, denk ik. Dan Dennis Chantar, dat is een kunstenaar van Oekraïense origine. Ik heb het genoteerd ergens. Dus het is een, geboren in Oekraïne in 1977, woont in Antwerpen. Het is een Oekraïens-Zwitsers kunstenaar. Queer theology, of zoiets, queer theoloog, de termen worden ook gebruikt, on saints and monuments. En het centraal staat een monument in het stadspark, Belgisch-Congo-monument. Dat is een granieten obelisk uit 1911. Ik heb het opgezocht, ontworpen door Emile van Averbeke. En het gaat eigenlijk over de annexatie van de Congo-Vrijstaat, de omvorming van de Congo-Vrijstaat tot Belgisch-Congo. Dat was in 1908. En in 1911 is er dan een monument ontstaan. Dus het verhaal van de Congo-Vrijstaat onder Leopold II, privébezit van Leopold II. En bekend toch voor bijzondere wreedheden. En ook eigenlijk inefficiëntie, kan je zeggen ook wel. Want is daar op een efficiënte manier
uitgebaat of uitgebuit. Dat is, ja, dus niet, zo kan je dat zien. Want hij heeft ook schulden opgebouwd, Leopold II, in de, ja, de malversaties daar in die Congo-vrijstaat. En dan wordt gezegd, onder internationale druk, heeft België het overgenomen, maar ook vanwege die schuldopbouw op zich, onder meer. Nou ja, zoiets. Dat is al voldoende. Ja, monumenten ben ik me niet bewust van. Ik kom niet vaak in het Stadspark en daar ben ik nog niet meteen naar op zoek gegaan, naar dat monument. Maar daar is, er gebeurt iets mee in die tentoonstelling, in de inbox, net boven de cafetaria. Daar is dat. Dan op de gelijkvloers toch nog terug. Salon de la Muse, Aaimachine. Aaimachine, een kunstenaarscollectief, kan je ook zeggen, met een tentoonstellingsruimte in Berchem. Aaimachine, Johanna Trudzinski, Lieven Segers en Frank Olbrechts. En sinds 2026, dit jaar dus, is dat werk aangekocht. Maakt deel uit van de stadscollectie van Antwerpen en wordt beheerd door het MUCA. Ja, een aantal namen staan daar. Muzen is de term, neem ik aan. Zoiets, ja, ik ben daar niet eerst binnengestapt. Ik had al heel wat gezien toen ik daar binnenstapte. En dan ga ik een beetje op automatische piloot verder. Dat is eigenlijk automatisch benaderd. Dan heb dat gebeurd eigenlijk. Van die enorme beeldenstroom ook in het MUCA. Van die vele tentoonstellingen. De invalshoek van die tentoonstellingen. Ja, ik dacht ook, zijn er ergens quota gehanteerd om de keuze van de kunstenaars te motiveren? Ik heb daar geen teksten over gezocht of gevonden. Zoiets, wat gebeurt er niet? Dat zijn zo de vragen die je kan hebben soms. En ja, maar in alle plaatsen ook doorgaan is de term. Hè. Dus doorgaan, dat is een uitbreiding van de collectiepresentatie. Dus er is een collectiepresentatie die al de hele tijd daar te zien is, maar er is een extra ruimte bijgekomen. Ik heb ook begrepen dat het MUCA wil de focus gaan leggen, voor een deel ook, op de collectie die reeds aanwezig is in het MUCA. Daar was dus een discussie over, neem ik aan, of die collectie naar het SMAC zou gaan. En ja, bon. De collectie wordt in de nabije toekomst een extra focus. Mag daarop verwacht worden. Ja, dus even kijken, Salon de la Muse nog tot 25 oktober, want ik heb die data ook genoteerd. Maar je merkt allemaal toch een beetje toch een enorme indrukken kwestie, ook wel. Wat heb ik nog? Ja, het website. De U van het MUCA is behouden gebleven in de website. Dus MUCA, op het gebouw zelf is die U verdwenen, blijft een merkwaardig iets, als ik daarmee oog in oog sta, maar je stelt je voor dat het SMAC, dat de A wordt weggenomen, dan heb je zo, we gaan naar het SMAC. En nu heb je, we gaan naar het MGA. Dus het woord wordt eigenlijk, het is eigenlijk het begin van het einde geweest, neem ik aan, die U verwijderen, omdat het geen onderdeel van een gesprek meer kon zijn. We kunnen er niet naartoe gaan, we kunnen niet naar MGA. Dat kunnen we niet. We gaan naar het MUCA, dat kan wel. En naar het SMAC kunnen we ook, eventueel. Maar ik bedoel, dat zijn toch essentiële ingrepen die gebeurd zijn. Er is een kunstenaar voor aangewezen, die heeft dat bedacht, zei de voormalige directeur. Maar een kunstenaar kan daar geen beslissing in nemen. Die kan dat misschien aan de toog wel eens even zeggen, maar dat is niet, die kan daar niet voor aangewezen worden als zijn. Dat is zijn werk. Weet ik veel. Dus ja, die U terugkomen, dat lijkt me toch, om terug een onderdeel van een gesprek te kunnen zijn, het MUCA, dat zou toch een stap vooruit zijn, denk ik. Maar bon, doorgaan kan ook natuurlijk. Zo is het. Als ik erover praat, dan, ja, dat is toch even wennen vaak. En binnenkort naar het SMAC. Nee, naar het SMAC, misschien ook nog eens een keer, hè. Ja, die kunstenaar was Christophe Terlinden. Maar ik acht hem niet verantwoordelijk voor het weghalen van die U van het MUCA. Trouwens, een kunstenaar uit het Brusselse, inderdaad. Dat is mijn geheugen dat spreekt, terwijl ik hier aan het zoeken ben naar de juiste knop om het volgende muziekstuk op te zetten. Girl Talk. Een project van Greg Gillis uit Pittsburgh, Pennsylvania, USA oorspronkelijk. Night Ripper, derde album van Girl Talk, waarbij hij honderden muzikale fragmenten verweeft tot nieuwe muziekstukken. Uitgebracht door Illegal Art, die CD in 2006. En je hoort nu Smash Your Head, Girl Talk.

0: Ja.
1: Moet je aan gaan werken?
0: Ja.
1: Hey, goedemorgen.
0: Morgen. De koffie is al doorgelopen. Mai, heb jij koffie gemaakt? Bo.
1: Moet je aan gaan werken?
0: Ja. Ik ook. Bedankt voor die job.
2: Ciao, hè.
0: Leen.
3: Mai. Allee, zeg. Gaat er precies goed mee?
0: Mai.
1: Moet jij nu altijd zo negatief doen?
0: Ja. Ik ook. Bedankt voor die job.
4: Ik ben heel content.
1: Oh, mai. Leen. Wat ik eigenlijk bedoelde, dat was, waarom wilde jij je zo rap weg? We waren toch supergoed in die kamer. Wij met twee, supergezellig.
5: Ik moet een of andere fragile zending wegbrengen.
1: Nee, maar dan nog maanden duren.
3: Mai.
1: Weet je wat? Ik ga nu eens verwinnen.
3: Mai.
1: Ik kan dat echt niet meer vol. Ik moet ermee stoppen.
0: Bo.
1: Ja, en ik heb al een idee. Want jij hebt tijd vanmiddag.
0: Koffie is al doorgelopen. Bo!
3: Bo! Mai, heb jij koffie gemaakt?
2: Ik heb mijn best proberen te doen.
4: Zo wat beter. Ik ook.
0: Bo!
4: Ik ben heel content.
0: Bedankt voor die job.
2: Ciao, hè.

Weet je wie ook helemaal niet wist hoe je gelukkig moest worden? Maria Callas. Nee, dat is echt waar. Daar heb ik laatst een biografie over gelezen. Die vrouw, die was wereldberoemd over de hele wereld. Ja. Meestal zo. Nou ja, goed. Die was wereldberoemd als operazangeres. En die had echt alles in handen, in principe, om gelukkig te worden. Roem, rijkdom, aanzien, alles. Maar die is eigenlijk de hele leven lang, nou ja, ik zal maar zeggen, structureel ongelukkig geweest. Ja. Ja, die wist niet hoe en al helemaal niet waarom. Die heeft het hele leven lang met haar ziel onder de arm gelopen. Het begon al toen ze klein was, weet je. Het was een jaar of 6, 7. Toen waren ze uit dat gezellige Griekenland naar New York geëmigreerd. Weet je, zij en de vader en moeder en de zus. En de zus die zag er, weet je, leuk uit. Die had een leuke jurk en die kon leuk piano spelen. Weet je, zo'n makkelijk leuk meisje wat iedereen leuk vindt, weet je. En die kleine Maria was eigenlijk het tegenovergestelde, weet je. Zo'n dik, propperig mokkeltje, weet je wel. Zo'n ongelukkig, vettig meisje, weet je wel. Ja, ze wist nooit precies wat ze moest zeggen. Ze was heel verlegen, ze kon niet echt. Ze was lelijk, pukkelig, weet je wel. Grote neus, weet je. Je ziet die meisjes wel eens lopen waar niemand van houdt, weet je wel. Ja, ken je ze, weet je wel. Dat je denkt, ben blij dat mijn dochter niet is, weet je. Nou ja, bij wijze van spreken dan, hoor. Kan altijd nog heel goed aflopen met die meisjes. Maar weet je wel, dat soort. Ze hobbelde zo'n beetje chocola etend achter de grote zus aan. Weet je, zo'n meisje was dat. Nou ja, en op een gegeven moment, toen was ze een jaar of 11, 12. Toen stond ze bij haar in de slaapkamer. Zo gaat het verhaal. Stond ze te zingen. Ze had wel een hele mooie stem. Ave Maria of zoiets. En toen bleven de mensen buiten op straat stilstaan. Want ze had de ramen openstaan. Buiten op straat stilstaan. Zo prachtig klonk het. En toen moet zij gedacht hebben, misschien moet ik wel gaan zingen. Misschien word ik dan ooit nog wel eens gelukkig. Dus ze heeft zich min of meer wanhopig in een carrière gestort. Dus ze heeft helemaal al de vrije tijd en zakgeld gingen erin zitten. Die heeft zich helemaal het lepblazer eens gerepeteerd. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Ze wist toch niks beters te doen. Toen was er een jaar of, nou, 1920 had ze ondertussen een hele geschoolde stem. Heeft ze de boot teruggenomen naar Europa. Zo dik als ze nog was. Om de geluk te beproeven. Toen werd ze inderdaad ontdekt, zeg, in Italië. Eerst in kleine theatertjes, maar op een gegeven moment stond ze in de Scala. In Milaan stond ze te zingen. En ze werd in het buitenland uitgenodigd. En ze ging reizen en ze ging geld verdienen. En ze slankte helemaal af. Ze werd helemaal knap. En ze kreeg een man die van haar hield. Of tenminste, die er geldzaken regelde.

Nou joh, hou op. Nou, en op een gegeven moment reisden ze over de hele wereld. Ze kregen overal staande ovaties, bloemenhuldes, cadeaus, alles eigenlijk. Ze had alles om in principe gelukkig te worden. Mensen hielden van haar, die lagen nachtenlang voor de kassa. Ze droeg de mooiste jurken, ze sliep in de mooiste hotels. Maar ze was eigenlijk nog steeds, ja, structureel ongelukkig. En toen kwamen ze op een gegeven moment ook nog die Klojo van een Onassis tegen. Weet je, die rijke Griekse scheepsmagnaat. En daar raakte helemaal hals over kop, hoofd tot de botel, ondersteboven, achterste voor een straalstapel, verliefd op die man. Ze hield van die man van de ene dag op de andere. Dat kan gebeuren in de liefde. Ze was verloren. Ze heeft zo de carrière aan de kant geschoven, niet meer gezongen. Zij is zo met Onassis in zee gegaan, letterlijk en figuurlijk. Want die man wou alleen maar varen met beroemde vrouwen. Toen is zij een paar jaar gelukkig geweest. Maar toen kwam hij die trut van de Kennedy tegen, die Jackie. Die heb ik nooit gemogen. Die was op dat moment nog beroemder dan Callas. Omdat er man dus net overhoop was geschoten. De president, ja. Dus Onassis moest onmiddellijk die macho met Kennedy. Want die was beroemder. Callas werd zo aan de kant geschoven. Nou, die had niks meer. Die had geen man meer. Geen carrière meer. Niks. En die is een paar jaar later...

vergeten, eenzaam en alleen is zij doodgegaan. Kan ik horen dat zij ongelukkig is, hè? Komt zometeen een hele hoge noot.

komt er een koor, 120 man. Met van die Romeinse sandalen, weet je. Die zingen allemaal, ja Maria, wij zijn met z'n 120'en. Maar wij weten ook niet hoe. Of waarom, sorry. Nou, Maria er weer bij. Echt niet, niemand. Je hoort die teleurstelling in die stem helemaal, hè? Nou, het koor nog een keer. Nee, sorry. Je betaalt ons goed, maar wij weten dat niet. Wij denken daar nooit zo over na. We zingen een moppie, we drinken een borreltje en we gaan weer naar huis. Schamen ze zich ook een beetje.

Mesdames et messieurs,

Latin Girl Talk was dit, met Handclap. Daarvoor uit La Traviata van Giuseppe Verdi, opera uit 1853, onder meer Maria Callas. Brigitte Kaandorp met Callas, afgewisseld met Martin Tétrault en Robert M. Lepage. Uit hun album Callas, La Diva et le Vinyl. En ja, langzaamaan richting Wallstraat kunnen we stellen. Met Garcivic. Ik ga het zo ter hand nemen. Dat gaat nog wel even duren. Maar ik heb nog een paar dingen klaarstaan die eerst komen. Dat is Christine H. Burns. Met de track Somewhere. Met tussendoor Negative Land. Uit hun album Happy Heroes. OJ and his personal trainer kill Ron en Nicole. Ja, dat komt er in twee keer in. Girl Talk zie ik ook nog staan met Give a Go. En dan, Garcivic nummer 33 uit 1964.

inmiddels aangekomen in de Wolstraat in Antwerpen. Op een drafje, wou ik zeggen, maar het was met de tram dat ik daar aankwam. Een tijd geleden. En ja, bij het uitstappen een enorme hoop, zeg. Ja, blijkbaar stond dat klaar voor groot vuilophaling. Het was ter hoogte. Het was ter hoogte van Ercola. Het was een tijdje geleden, dus

Door Guust Gils en Paul Snoek, verder ook Juxé Pernat erbij betrokken, Tone Brulin en Simon van Loo. Ja, 1957 was Paul Snoek weg. Ook Guust Gils ongeveer ja, iets later. En dan ja, ging het door tot 1964. Nu, Gare Civique opgericht op de Stadswaag. In het café, denk ik wel, kan je zeggen. Gare Civique, dat ontstond in 1955. Geopend, heb ik, ja, zo ongeveer hetzelfde jaar. Geopend door Herman Denkens. Die het café overgaf in 1958 aan Mike Zinsen. Een bekend saxofonist, maar ook bekend destijds in de horecasector. Met cafés zoals De Mok en ook Gare Civique en ook andere initiatieven. Dus dat is een beetje de achtergrond van Gare Civique. Ja, en ik vond Titus... er is vocht op geweest, op een bepaald moment, maar er is wel ruim opgedroogd. Dus hygiënisch is het oké. Ik zie hier een nieuwe datum in de poëzie Gare Civique 33... Tijdschrift voor nieuwe lezers. Er staat een verkeersbord, foto van een verkeersbord met het cijfer 50 en dat is doorstreept. En inderdaad, het 50ste nummer is er niet van gekomen. Dat dit was het allerlaatste nummer. Gare Civique 33, januari, februari 1964, zevende jaargang nummer 3. Met in de redactie, voornamelijk Nederlanders. Ik neem de redactiepagina er even bij. De Nederlanders Armando, Hans Sleutelaar, Cornelis Bastiaan Vaandrager, Hans Verhagen en een Antwerpenaar René Gijzen. Ja, jong overleden René Gijzen, prozaschrijver. Niet bekend als dichter, maar wel prozaschrijver, vertaler en essayist. Overleed in 1969 op 41-jarige leeftijd. Maar hij was er al bij van in 1956, dus wel een soort continuïteit wel, vanaf de beginperiode. En dan zijn er nog medewerkers, en dat ga ik niet allemaal vermelden. Er was een redactieadres in Rotterdam en één in Antwerpen. En in Antwerpen was het de Grote Markt 29. En ik ga enkele teksten voorlezen. Ja, zo, ja, bon. Zo ga je dat doen. Armando, neem ik erbij. Armando, dichter, schrijver, schilder, beeldhouwer, violist, film, televisie en theatermaker. Geboren in Amsterdam in 1929. En van hem neem ik de Karl May-cyclus. Ga ik in... Even kijken op mijn speellijst. Ga ik in 3 keer ga ik het doen. En dan komt er nog het duo Sleutelaar plus Vaandrager. 2 gedichten die zij samen schreven. Tussendoor heb ik muziek van Joseph Haydn. Manic noemt het. Uit die compilatie Extracted Celluloid. En het begint hevig. Ja, maar daarna wordt het meer iets rustiger. Dus een zeer hevig begin kan ik u beloven. Ja. Armando. Karl May cyclus. Toen kwam die beer eraan. Het duurde een eeuwigheid voor hij besloot wie hij het eerst zou eten. Dan weer snuffelde hij aan hem, dan weer aan mij. Ik voelde zijn hete, stinkende adem. Ten slotte besloot hij hem te nemen. Zijn hoofd kraakte en versplinterde in dat vreselijke gebit. Een grizzly eet nu eenmaal altijd eerst de hersens. Hij had bloed gespuwd en 2 tanden verloren. Wel een bewijs dat mijn kolfslag niet bepaald een liefkozing geweest was.

Verder met de Karl May-cyclus van Armando. Soms ziet men langs de weg een hoop stenen. Dat zijn de punten waar een mens van dorst of uit anderen hoofden om het leven is gekomen. Nu komt de straf. Ik zal jullie door je knieën schieten. Let op. Ik schoot vlug achter elkander. De vier mannen storten met verpletterde knieën neer. Waar is hij? In de kloof. In de kloof? Lieve hemel, hij is dus dood. Ja, vermoord? Ik veronderstel het.

I can't hear you. Slotdeel van de Karl May-cyclus van Armando.

We moeten nu nog met zekerheid vaststellen wie de dode is. Laten we zijn schoenen uittrekken en zijn tenen bekijken. Dit gebeurde. Hij had inderdaad aan iedere voet 6 tenen. De Damascener staal bliksemde. Een snelle sprong naar voren en meteen sloeg ik tegen zijn opgeheven arm. De pijl, met er nog aan hangende hand, kletterde op de grond. Door het voortreffelijk lemet was de hand vlak achter de pols afgeknapt.

Ja, nog steeds Gare Civique 33, laatste nummer van Gare Civique, verschenen in 1964. Armando, daar hebt u, heb ik enkele teksten van voorgelezen. Twee andere redactieleden, Hans Sleutelaar en Cornelis Bastiaan Vaandrager, hebben als duo enkele gedichten gepubliceerd. Drie gedichten, ik zal er twee van voorlezen. Teamwork, Sleutelaar plus Vaandrager. De zaakjes Europa. Land, land, land. Een continent. Niet zonder naslagwerken en concurrentie. We constateren en rekenen regelmatig af. Autoradio, American Forces Network. Minuten en kilometers worden gebruikt om te sturen. Voornamelijk om te sturen. De zaakjes. Snelheid. De snelheid doet ons goed. Wij passeren automobilisten en andere voorbijgangers. De snelheid levert meer feiten, meer data, meer inside information.

0: c'est tout.
1: Gigantische kont.
2: Een gigantische kont.
1: Een gigantische salongigant in kontig. Salongigant. Salongigant. Salongigant. Salongigant.
2: Een gigantische kont.
1: Salongigant. Salongigant.
2: Een gigantische kont.
1: Salongigant.
3: Alle genres komen aan bod. Onsterfelijke klassiekers worden afgewisseld met Humphrey Bogart.
1: Salongigant.
4: Ik ben een draaideur, ik draai rond. Sta met één voet maar op de grond. Hang aan één punt maar aan het plafond.

0: zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegooid aan gestuind, met een buzalt voor de daar. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag.
2: Leemans Kredieten presenteert
3: een zuinig energiekrediet waar je twee keer van geniet. Twee keer.
4: Lenen bij mevrouw Leemans is lenen bij mevrouw Leemans.

U hoorde een laatste track uit Cala, La Diva et le Vinyl van Martin Détraud en Robert M. Lepage. Ja, voordien toch blaastaal herkenbaar. Ook Brigitte Kaandorp en Girl Talk en dergelijke. Ja. Even kijken. Ja, wat betreft Gar Civic 33, het laatste nummer van Gar Civic verschenen in 1964. Ik ga daarop terugkomen, ik kan daarop terugkomen, maar ik kan niet precies zeggen wanneer. Er staan ook interessante teksten in die ik kan brengen, dus, maar daar moet ik nog een context voor vinden. Ik heb wel de aankondiging van thuisreis volgende week hier bij de hand. Volgende week thuisreis naar Vergeten Straat in Brussel. Geïnspireerd door de roman Vergeten Straat van Louis-Paul Boon uit 1946. Roman met als centraal thema de aanleg van de Noord-Zuidverbinding tussen de treinstations Brussel-Noord en Brussel-Zuid. Die verbinding werd geopend in 1954. In het derde uur tijdens thuisreis door mijn boekenkast lees ik enkele passages voor uit de roman Vergeten Straat. In de loop van de uitzending muziek uit het Brusselse of geassocieerd met Brussel. Filmmuziek uit de soundtrack van de film The Smashing Machine uit 2025, geregisseerd door Benny Safdie. Soundtrack van Nala Cinefro, geboren in Brussel. Ze is Belgisch-Caraïbische en woont en werkt in Londen. Verder een ruime selectie uit een soloalbum van Walter Huss, Supersonic Flora, piano solo uit 2018. Een selectie uit het album van Urbanus van Anus. Drie sprookjes uit 1977. Zijn derde album, denk ik, even voor de vuist weg. Ik zal het moeten nakijken. Ja, en verder ook een selectie uit een compilatie-cd van het Still-label uit Brussel. Stillism uit 2005. Verder muziek uit cd's van Jules Verne. En ballade, verschenen op vinyl in 1983. Kay Branding. Facial uit 2006, met onder meer ook Gregory Duby daarbij. De man van zijn soloproject Jesus is my son. En ik zal laten horen uit enkele tracks uit de cd Jesus is my son, of de cd van Jesus is my son. Tout a une fin, même l'amour uit 2017. Verder ook een keuze uit een CDR van Brlaap, ik probeer het zo uit te spreken, zoals erop staat met enkele leestekens. Boogie Trap uit 2016. Er is ook filmnieuws in het eerste uur en tentoonstellingsnieuws in het tweede uur. In deze thuisreis naar Vergeten Straat. Aan het einde van deze thuisreis toch nog ruimte om een ruim fragment te laten horen. Uit een cd van Negative Land, Helter Stupid, uit 1989. Negative Land opgericht in 1980 in California, USA. Vanaf 1981 hadden ze een wekelijks radioprogramma van 3 uur, Over the Edge. En of ze dat nog hebben, dat heb ik niet kunnen nakijken. In elk geval, ze zijn er heel lang mee bezig geweest, alleszins. Als ze nog bezig zijn, zijn ze er nog langer mee bezig geweest. Achteraf kun je dan stellen. Ik zal gewoon laten horen. De proloog kan er nog helemaal in. En Helter Stupid, dat wordt een ruim fragment. Verschenen in 1989 op SST Records, zie ik erop staan. Ja. Negative Land. Helter Stupid.

zomerse omzwerving door de Franstalige muziek verder. Met zoveel mogelijk muziek en zo weinig mogelijk onderbrekingen. Vandaag blijft die muziek ergens zweven tussen chanson, dreampop, indie-folk en zachte psychedelica. Muziek die niet zozeer een bestemming heeft, maar eerder een richting. Muziek voor wie zich niet stoort aan een kleine omweg. We begonnen met Le Jour se lève van Aure. Een artieste die enkele jaren in Mexico woonde en dat hoor je. Alsof een bedachtzame Europese melancholie onderweg een kleurrijke Latijns-Amerikaanse zomer is tegengekomen en besloten heeft samen verder te reizen. Het resultaat klinkt soms als een kamer vol licht, bloemen en open ramen. Een omgeving waar zelfs de schaduw zich op haar gemak voelt. Daarna volgde nog een long défilé van Bastien Lallemand en Elisabeth Spetro. Een nummer afkomstig uit een album dat aanvoelt als een verzameling scènes uit films die misschien nooit gemaakt zijn. Verhalen over geliefden, herinneringen en ontmoetingen die zich ergens afspelen tussen werkelijkheid en verbeelding. Een soort muzikale stoet van momenten die voorbij trekken zonder veel uitleg te geven. Zoals het leven zelf doorgaans doet. Maar muziek heeft gelukkig geen verplichting om alles te verklaren. Daarom gaan we verder met de Canadese muzikante Eleonore Desureau. En met Pour que nos cris se taisent. Een titel die suggereert dat zelfs onze luidste gedachten ooit moe worden en plaatsmaken voor stilte. Tot straks.

En zo komen we stilaan aan het einde van deze vierde zomeraflevering van Moiré. We begonnen de laatste rechte lijn met Attirance Magnétique van Gaudi. Een titel die klinkt als iets waar je beter niet te dicht bij in de buurt komt, tenzij je graag onverwacht vast blijft hangen aan gedachten, herinneringen of mensen die zogezegd toevallig in je baan terechtkomen. Muziek als onzichtbare krachtlijn, zacht verleidend, licht onvermijdelijk. Daarna volgde Isola et Louis Fontaine met Da Da Da Dam. Een nummer dat zich niet zozeer laat uitleggen als wel laat passeren. Een soort muzikale zin die halverwege beslist om niet meer af te ronden, omdat eigenlijk ook niet nodig is. En misschien is dat net de charme. Niet alles hoeft netjes te landen. Sommige dingen mogen gewoon blijven zweven in hun eigen ritme. Voor het slot keren we nog even terug naar iets meer uitgesproken schoonheid met Vincent Delerme en Cibot. Een herinnering dat schoonheid soms gewoon bestaat uit een bijna te eenvoudige observatie, net wanneer je denkt dat alles al gezegd is. En helemaal op het einde laten we Semain van Magic and Naked de uitzending dichtvouwen. Een week in muziekvorm, of misschien gewoon het gevoel dat de dagen zich soms losjes achter elkaar schuiven. Zonder al te veel uitleg, behalve dat ze voorbij gaan. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.

Thank you.

Welkom in de muziekdoos op Radio Centraal 106.7, oftewel DAB Plus kanaal 10A, oftewel via de streaming die u vindt op www.radiocentraal.be. Van Escape from the Uncanny Valley was dit Scaradise met Trifecta. Scaradise, dat is de Christophe Wynands, u allen wel bekend. En die speelt ook nog in met andere mensen mee. En een van die groepen waar hij ook in mee speelt is Kit en Kaboedel. Wij spelen hier voor u van Kit en Kaboedel van het laatste album. Not enough love, Kit and Kaboodle.

En dan waren ze dan nog eens Kit en Caboodle met High Mountain. Ondertussen is hier in de studio de chef van Gol aangekomen en die gaat ons subiet minstens een uur een in memoriam rond de helaas begin deze jaar overleven Tucker Zimmerman brengen. Maar we laten die eerst zijn eigen hier nog installeren. En ik stel voor dat we eerst even naar de Daryl Adams luisteren. Ja, een van zijn signatuurnummers opgenomen trouwens in de muziekdoos op de LP was het

0: En dat was dan nogmaals de Daryl Adams van zijn album Songs for the of the Benjamin, the Mountain. En volgens de chef speelde Tucker Zimmerman daar de piano ook. Klopt dat, chef?
1: Ja, ja, dat was hem.
0: Ja. Oké. Ja, dus dan zijn we nu klaar om aan de tribute, de in memoriam van Tucker Zimmerman te beginnen. En we doen dat met de ode van de Tucker aan Daryl Adams. Goodbye Daryl, opgenomen Brozella, wie speelde er mee? Ze zingt het maar in hier,
1: Patrick Rigel, Jan Houtekeet, Beverly Joe Scott, Roland was ook voorzien, maar die is niet komen opdagen. En ja, dan nog een bioïst. Ja, maar dat was de hoofdmoot eigenlijk van bekende mensen.
0: Oké, dan gaan we daar nu in luisteren. Goodbye, Daryl Tucker Zimmerman.
2: And he made up a little poem. I don't remember the poem right now, but after I learned that he died, the day after, the words came to this melody. And this is in memory of Daryl. Summertime has come and gone. Leaves have fallen from the trees. Rain is falling from the sky.

0: Ja, Bert Leefs, Tucker Zimmerman, welkom Jeff van Gaal en welkom natuurlijk ook Donkey Posto. Ja, dat was van de eerste LP. Ik ga hier het woord onder Jeff laten, want je weet er allemaal veel meer van dan ik. Hè. Ja, Jeff.
1: Ja, een goeie dag aan alle luisteraars. Bedankt Frank om mij uit te nodigen. Dit is eigenlijk het laatste dat ik nog kan doen voor een Tucker. Zo een waardig afscheid, muzikaal, op een muzikale manier. En ik heb dat zo wat ingekleed, eigenlijk een beetje een chronologisch overzicht van zijn discografie. Maar dan door spekt mij persoonlijke verhalen en belevenissen. En wat me nu opviel, met dat, dus 10 songs, was zijn eerste LP, geproduceerd door Tony Visconti, de latere manager van David Bowie. En het valt me nu op hoe jong dat zijn stem toen nog klinkt. Hij was toen in zijn twintigs. Ja. Hij is van 41 geboren, dus in 68 was hem dan 27 jaar. Hoe jong dat zijn stem klinkt, omdat ik hem heb leren kennen op Brosella Folk, waarvan die vorige opname gedraaid is van Goodbye Daryl. En dat was in 2001, dus Tucker was toen al 60 jaar. En ik herken hem, ik kende hem toen aan een zwaarder stemgeluid dan die jonge opname, hè, was een jonge stem nog. En ja, dat is de eerste keer dat me dat eigenlijk zo echt nu opvalt, om dat hier in de studio te horen. En ja, Tucker, zijn biografie staat heel goed op de website, tuckerzimmerman.org. En dat vind ik een korte biografie, een lange, uitgebreide biografie. Dus daar ga ik niet te veel over vertellen. Alleen ja, mijn persoonlijke belevenissen met Tucker en zo ga ik dan nu wat meer aan bod laten komen.
0: Misschien toch voor de luisteraars nog even meegeven, want niet iedereen zal de Tucker kennen. Want maar luisteraars... Dus de Tucker is begin dit jaar... overleden, op in een brand gebleven.
1: 17 januari in een tragische huisbrand samen met zijn echtgenote Marie Claire. En ja, dat kwam heel hard binnen natuurlijk. En
0: ja,
1: ik heb hem dan ook 25 jaar gekend, van 2001 tot 26, dus 25 jaar. Ja, dat is een vierde van de mensenleven bedankt als je 100 wordt.
0: Ja, Galle speelde dus ook samen, ook met zijn zoon.
1: Ja, dus in 2001 heb ik je dan op Brosella Folk ontmoet. Speelde ik bas bij die Daryl Adams Tribute Big Band. En tijdens de, alleen voor het optreden, zijn we allemaal samen met de muzikanten gaan eten. En toen zat ik naast Tucker. En dat was een heel aangename babbel.
0: Ik kan er van mij spreken.
1: En dan... In de loop van de maanden daarna heeft hij mij eens opgebeld, omdat hij toen een bassist zocht. En van toen af speel ik met hem, dus einde 2001, begin 2002, samen met zijn zoon Kwana. En dan, ik speelde contrabas en wij noemden ons de Night Shift Trio. Night Shift was een nummer van zijn cd Walking on the Edge of the Blues. En dat heeft hem dan geïnspireerd om dat als groepsnaam te nemen. Hij cijferde zichzelf eigenlijk een beetje weg daarmee, hè, dat hem gewoon in een trio speelde. Dus dat is nog een mooie eigenschap aan Tucker, dat hem nooit de voorgrondfiguur is geweest, altijd zo in functie van zijn muziek en van wat hem goed leek van te doen. Hè. Dus, want wij kenden hem als singer-songwriter, maar eigenlijk was hij vele meer. De man was heel belezen, had een ontzettende collectie boeken. Hij was ook een gediplomeerde muzikoloog, hè, dus hij had klassieke muziek gestudeerd. Hij had in 1966 een Fulbright Scholarship gekregen om in Italië te gaan studeren, aan het conservatorium. En hij zat in de klas van Petrassi, hè, was een beroemde Italiaanse composer. En bij hem in het jaar zat ook Ennio Morricone. De man van de muziek van de Spaghetti-Westerns. Maar dan in die Romeinse periode is hij dan beginnen echt liedjes schrijven volop. Want hij deed hem daarvoor in Amerika ook al. Maar dan is hem in Italië ook beginnen optreden. Daar heeft hem Marie Claire leren kennen, want die werkt op de Belgische ambassade daar in Rome. Mm-hmm. En bij zijn optreden kwam hij eens kijken en zo heeft hij die leren kennen. En, maar ja... zijn geschiedenis gaat verder terug natuurlijk. Dat begint al in San Francisco. Hij heeft altijd muziek gestudeerd, muzikale opleiding gehad. Maar hij, omdat hij zo belezen was, ging hij vaak naar de City Lights Bookstore. Dat was de winkel van Lawrence Ferlinghetti. En, dus daar ga ik het volgende nummer over. Chronologisch klopt dat niet helemaal, want het is een demo-nummer dat samen met mij nog is opgenomen in een latere periode, rond 2010 geloof ik. Dus, maar, en daar heb je de rijpere stem van Tucker al, die zingt over zijn belevenissen in San Francisco en hoe dat hij zijn education kreeg on the floor of the Ferlinghetti Book, City Light Bookstore. So,
0: oké. Okay. Ja. Dan gaan we er eerst in luisteren. Ja. Hè? City Lights is dat, hè?
1: City Lights, ja.
0: Oké. Okay.

0: En dat was van welke jaar?
1: Ja, het is een demo dat hij recorded about 2010, I suppose. I don't remember exactly.
0: And when did he leave San Francisco?
1: In 1966. Yeah.
0: Well, 10 years later, I came to San Francisco with the same idea. to be a Bohemian. And I hung out at City Lights bookstore, at the Mabuhay Gardens, which is where all the punks hang out, and at the Lusty Ladies Theater, where all the art school girls used to do their burlesque acts. And it was quite an area to be. Everything around City Lights. I got to meet the Bohemian poets. So I met Ferlinghetti, of course. I met Gregory Corso and Jack Michelin and some of the other lesser-known poets who were still performing around town. Cush had a cloud house or something like that. And it was still very vibrant around 76. And the most memorable person was Corso to me, because he came back in 77 and he had a reputation for being, I've said this before, he had a reputation for being a scoundrel. But I was living on the street at the time, and he took me out to dinner along with some other people to a pizza joint in North Beach. And there was a lot happening around City Lights and 10 years after Tucker left.
1: Het volgende nummer zou ik willen aankondigen als... Tucker heeft heel veel liedjes geschreven, maar van al die liedjes die hij voor 1966, voordat hij naar Italië vertrok, heeft geschreven, is er ooit maar één nummer van hem opgenomen en door de Paul Butterfield Blues Band. En hij kende Paul Butterfield via een wederzijdse vriendin. En Paul Butterfield is in 1965 op het Newport Folk Festival opgetreden en daar speelde Mike Bloomfield gitaar met hem. En dat was ook het fameuze jaar dat Bob Dylan elektrisch ging, dat daar een hele rel was in Newport. Piet Seeger die stond naar schijnt achter het podium te wenen, had een bijl in zijn handen om de elektriciteitskabel door te kappen, dat er geen geluid meer uit de boxen zou komen.
0: Misschien.
1: Ja. Dat is een funny story, hè? Ja. But, en dan in 1966 speelt hij met Mike Bloomfield. Mike Bloomfield en Al Cooper waren gerenommeerde artiesten. Die hadden met Bob Dylan Highway 51 en zo opgenomen. En in 1966 begeleidde zij Paul Butterfield Blues Band in de Fillmore West in maart 66, geloof ik. En daar heb ik een nummerke van op YouTube gevonden, een live opname. Want het nummer is dan later op een officiële LP verschenen, maar dat is meer met blazers en zo. Dit is echt nog rauwe Paul Butterfield blues toestanden. Dus die gaan we nu horen, denk ik, Frank.
2: Ik hoop dat dat klopt, want als ik dat aanklik, komt hier wel Rambling Boy te staan van G.D. Krook.
1: Oh, nee. Maar dat is de verkeerde dingen nog, ja.
2: Dat is de verkeerde naam, maar het nummer is juist.
1: Ja, ja.
2: Oké, dan laten we het op u los, de Paul Butterfield Blues Band, met Dropping Out.

0: She's an easy rider, Jozef.
1: Ja, zo zijn we in 1971 aanbeland. Dit nummer kwam van de LP Song Poet in 1971. Toen woonde hij al in België. Dus in 1966 gaat hij naar Italië. In 1968 vertrekt hij naar Londen. En daar ontmoet hij Tony Visconti en neemt hij die plaat, die eerste LP, Ten Songs, op. En dan... Hij wordt, omwille van het feit dat hij geen vast inkomen en zo had, wordt hij uit Engeland verbannen. Komt dan naar België met zijn echtgenote, Marie-Claire. En in 1971 neemt hij die plaat op. Hè, dus dat is zijn tweede LP eigenlijk. En ik heb dat nummer gekozen omdat dat een van de favoriete nummers van Marie-Claire was. Als wij er speelden, dan vroeg zij dat nummer gewoon aan. En dus dat heeft wel heel persoonlijke herinneringen voor mij. Mm-hmm. En het volgende is, Song Poet was 1971, 1974 is Over Here in Europe, een volgende LP, en daar staat dat fameuze nummer Oregon op, dat hij geschreven had voor Daryl Adams. Hij is ook al op dat moment al vroeg bezig met elektronische instrumenten, synthesizers en nog niet met computer, maar wel elektronische instrumenten. Ja. En eigenlijk Taoist Tale en zo, dat zijn nummers waar hij heel veel van die elektronische instrumenten gebruikt. Dus hier is Oregon geschreven voor Daryl Adams.

0: Ja, Oregon dus.
1: Ja, dan volgen er drie LP's nog. In 1977 Footstep, 1980 Square Dance, 1983 Word Games. En ik heb nu niet goed genoteerd van welk. Het volgende nummer is namelijk Soldier Lookout Mountain. En dat is eigenlijk een heel grappig verhaal. Op een gegeven moment, Jack Kerouac heeft een boek uitgebracht, Desolation Angels, waar dat hij als brandweertoezichter ergens op een hoge berg zit om te zien of er geen bosbranden uitbreken. En Tucker heeft dat ook gedaan. Tot op het moment dat hij ontdekte, dus dat dat niet voor natuurbescherming ging, maar dat, dat al die bossen waren aangekocht door fabrieken om er later wc-papier van te maken. En toen hem dat hoorde, heeft hem gewoon zijn boeltje gepakt, heeft hij daarmee gekapt. En daar gaat dit liedje over, Soldier Lookout Mountain.
0: Soldier Mountain Lookout, hè? Ja, ja, ja. Oké, okay. Okay, here we go.

0: Ja.
1: Ja. Ja, de jaren 70 waren een heel belangrijke periode voor Tucker. Hè. Dan heeft hij eigenlijk redelijk wat LP's opgenomen. Ook heel veel opgetreden, veel tournees gedaan in Duitsland. Hij heeft zelfs opgetreden voor Mobutu. Dat was een Belgische package tour met allemaal Belgische artiesten die in Congo gingen optreden.
0: Aha.
1: Hij heeft op Roskilde, op het festival, in de jaren 80 in Roskilde gespeeld. En dan is er eigenlijk een lange periode dat hem stopt met muziek maken. Want zijn zoon, Kwana, die gaat baseball spelen en hij wordt de coach van die baseballploeg.
0: Alright.
1: Maar dit is nog van net voor die periode, een heel mooi nummer van hem, As Long As The Rivers Flow. Dus dat zou ik nu willen laten horen.
0: Oké, okay. Ja. As Long As The Rivers Run.
1: Run, ja.

Dus dat was in 1983, valt hij zo wat stil, kwestie van LP's opnemen. Hij stopt dan eigenlijk met muziek spelen, omdat hij zich toelegt op de baseballploeg van zijn zoon Kwana. Hij wordt daar coach. En in die documentaire die over hem gemaakt is en binnenkort hopelijk zal verschijnen, komen daar stukken in van een bijeenkomst van die mensen die toen in der tijd betrokken waren bij dat baseballgebeuren. Dus ik hoop dat die film, ook van Patrick Ferrin, die ook een documentaire over Darryl heeft gemaakt, dus dat hij niet meer te lang op zich zal laten wachten. En dan is het een tijd stil. Tucker woonde in Saint-Georges-sur-Meuse, en dat is zo ongeveer halfweg tussen Luik en Huy. Hij woonde zo op de noordelijke

0: Een afdaling naar de Maas toe. Een heel schone plek waar hij woonde. Zijn huis en dan een afhellende tuin. En daar had hij dan een chalet waar hij s'nachts zat te werken. Boeken schrijven, songs componeren, demo's opnemen. En dat heeft hij eigenlijk altijd blijven doen. Zelfs al nam hij geen platen op, maar hij was muzikaal toch en poëtisch toch altijd nog actief. En hij werd dan op een gegeven moment gevraagd door iemand uit zijn buurt, een vriend die hij kende, die ook muziek speelde, om te komen zingen als liedzanger in een bluesband. En hij heeft dat gedaan, maar hij vond dat maar niks. Hij zegt altijd, ik kan eigenlijk niet nummers van iemand anders zingen. Hij wil echt zijn eigen liederen zingen. En dus heeft hij dan met die vriend en met een bassist hebben ze dan een cd opgenomen, Walking on the Edge of the Blues. En dat is in 1999, dus van 83 tot 99, dat is 16 jaar volgens mij, hè, dus dat er eigenlijk weinig gebeurde. Dan komt die cd uit en daar Fool for Locomotion, denk ik, dat daar op de stick staat. Ja, ja. Dat is een nummer van die cd, Walking on the Edge of the Blues.
1: Oké, Fool for Locomotion.

Ja, dan zijn we aanbeland in 2001. Toen speelde ik mee op contrabas bij de Daryl Adams Tribute Big Band. En daar was Tucker ook voor gevraagd. En samen met Patrick Regel en Jan Houtenkiet en Beverly Joe Scott. Tijdens de maaltijd die we aangeboden kregen, zat ik naast Tucker. Hebben we heel fijn zitten praten. En een paar maanden later belt hij mij op om te vragen of ik bij hem wilde komen in zijn Nightshift trio, komen bas spelen. Dus van dat moment af was ik part of the gang. En dus de eerste opname die we gemaakt hebben, dat was in 2005. Een live opname, een dubbel cd, à la Maison de la Poésie in Namen. En toen waren wij nogal onder de indruk van de Anthology of American Folk Music. Die was in 1997 was die terug uitgebracht. Dat was origineel uitgekomen in 1952, maar dan op cd verschenen in 1997. En Grail Marcus, dat is een Amerikaanse journalist, ja, ja, had daar een boek over geschreven, over de Old Weird America. En daar hadden wij heel veel inspiratie van. We praten daar ook regelmatig met Tucker over. En hij heeft zo, met dat indachtig, heeft hij een paar nummers geschreven. Onder andere The Mole and the Cuckoo. Dus er stond een nummer op de anthology van Bascom Lummer Lunsworth, I Wish There Was a Mole in the Ground. En van Clarence Ashley was er de Cuckoo. En hij heeft dat gecombineerd, heeft daar een nummer over geschreven. En dat gaan we nu horen, The Mole and the Cuckoo. Live in Namen in 2005.

0: Ja, op die cd staat ook een nummer van hem, He's Not There. En dat is eigenlijk geïnspireerd op een nummer van Bob Dylan, dat bij de Basement Tapes was opgenomen in 1967, toen hij met de band in de kelder in Woodstock allemaal opnames maakte. En I'm Not There heette dat. En dat is in 2007 dan gebruikt voor een soort documentaire over Bob Dylan.
1: Ah, ja, ja, ja.
0: Hey, maar dus wij praten daar over die Basement Tapes en zo, ook vaak met Tucker over, dat toch eigenlijk wel inspirerend werkte. En hij heeft dan een nummer geschreven, He's Not There. Hey, zo, dat komt er nu aan, Frank.
1: Ja, He's Not There, He's Not Here, He's Gone.
0: Ja.
1: Tucker Zimmerman.

0: Met de chef op de contrabas. Ja, hè?
1: Ja. En het volgende is ook van die cd van namen, The Shadow of the Cowboy. Dat was ook een van de favoriete nummers van Marie Claire. Dat vroeg ze altijd als wij gingen optreden. Dus dat wil ik u ook graag laten horen nu.
0: The Shadow of a Cowboy, yeah.

0: Ja, dan komt er in de discografie een grote sprong van 2005 naar 2021. Maar eigenlijk klopt dat niet helemaal, want dan in 2021 komt de cd Feather Flies Out. Die komt dan uit, maar die opnamen zijn al in 2012 gemaakt.
1: Aha, nou.
0: En die moesten dienen voor de documentaire doorspekt met fictieverhalen van Tucker zelf. En dus daarmee, die plaat is pas veel later uitgekomen. En intussen zat Tucker natuurlijk niet stil. Is hij ook grootvader geworden en heeft hij een reeks kinderliedjes geschreven. En één daarvan, dat is voor zijn kleindochter Juliette en kleinzoon Jack. Hij noemde die Jack, die heet eigenlijk niet Jack, maar hij noemde die Jack naar Jack Kerouac. En Find the Fish. En voor die cd, dat is geen cd, dat is nooit op cd uitgekomen. Dat waren demos van hem. En daar heeft hij zo een lijst van wat hij noemt impossible creatures gemaakt. Zo, de panda lama, de kangoeroester, de elefanto whale, de leopardmadillo, de chimpanzebra, de piguana, die alligator pedo, torpedo. De salamagander, de buffaloon. Dus allemaal van die impossible creatures noemt hij dat. Maar dit is nog een gewoon liedje, Find the Fish, voor de kleindochtertje Juliette.
1: Ja, dat is zo, de derde dat toen Mr. Rabbit ook, voor Rebecca was daar zat van. Maar deze is dus voor de kwana, Find the Fish.

0: That's the story of Flynn.
1: Ja, ik denk dat ik nog eens zal moeten terugkomen, want het is al 5 voor 4. En eigenlijk...
2: Je bent altijd welkom, zeg.
1: De meest creatieve periode moet nog komen. Van 2023 tot 2026 is er massaal veel van Tucker uitgebracht. Hey, Tucker werd op een gegeven moment opgevist door Big Thief. Mm-hmm. En vooral Adrian Lenker, de zangeres, die had een boontje voor Tucker... Die bewonderen hem heel erg. We zijn in 2022 op de westkust van Amerika op tournee geweest. Daar speelde hij voor het voorprogramma van Big Thief, voor 3000 man telkens. En daar zijn ook plannen voor een cd, die is dan in 2024 uitgekomen. En dan nog Big Potato Records van Nick in Engeland. Ja. Die brengt regelmatig dingen uit. De laatste cd is Dream...
2: Ja, ik zit even zo kwijt, maar ik heb hem ondertussen ook op
1: Dream
2: LP
1: Dream. Ja. We hebben hem allebei de cd, maar... maar ik bedoel, we moeten nu afscheid nemen. En dat zou ik willen doen met nog een nummer van Chautauqua, Long Time. Dat is een nummer, schoon mij, een mooi nummer. En daar is ook een instrumentaal vervolg op. En daar gaan we mee afscheid nemen.
2: Oké. Okay. Ja. Dank je wel, Jeff. En zoals je zelf hebt aangekaart, ja. Je bent hier niet voor de laatste keer geweest. Okay. Hier, a long time, ja. Tucker Zimmerman.

0: Ja, en dat was dan nog een stukje longtime waltz. En daarmee zit onze Tucker Zimmerman in Memoriam Part 1 met Jeff van Gol erop. Dank u wel aan mijn lieve gasten. En dat was de doe-es tot in de draai.
1: Mix niks.

Disco Really Made It, Gruppo Sportivo. Gisteren of eergisteren, onderschijnt, terug op de Gentse feesten. Ik wist het niet, ik heb het gemist. De eerste groep die ik live zag toen ik 13 jaar was. Disco Really Made It, Gruppo Sportivo. Vandaag wat Nederlandse muziek, zowel hedendaagse als uit de oude doos. Dus Gruppo Sportivo zal nog wel enkele keren terugkomen.

het Neon Team. En als punker eind jaren 70 waren wij heel jaloers op de Nederlandse punks. Daar had je bijvoorbeeld op de VPRO het programma Neon, waar het heel wat experimentele punkmuziek werd gedraaid. Ook heel de scène rond de X bracht eigen platen uit en hier was het redelijk stil op dat gebied. Wij moesten nog knokken om een Belgisch plaatje te vinden en dan moest het nog punk zijn ook, eind jaren 70 toch. Nog een keer Gruppo Sportivo.

Ze blijven nog even doorgaan. De Ettertjes, dus hedendaagse Nederlandse asociale punk. Vier nummers achter elkaar. Asso, geen hoofd, ik pies in je brievenbus en dan één nek. De volgende Nederlandse groep die dat momenteel ook opkomt, is niet zozeer punk, maar iets ander genre, postpunk, dance. De mix ertussen, Kaboutertje Putlucht. MUZIEK

Kaboutertje Putlicht. Hedendaagse groep uit Nijmegen. Ze biedt nog een andere groep uit Nijmegen, Titje en de Flikkers. Maar eerst het volgende nummer wil ik je ook nog meegeven. Kaboutertje Putlicht heeft een drankprobleem, want er is alleen maar alcoholvrij bier na DPZ.

Kaboutertje Putlicht heeft een drankprobleem. Alcoholvrij bier is er alleen maar te krijgen en hij lust het zelf niet. Een andere legendarische groep uit Nijmegen is natuurlijk Ketje en de Flikkers. Ooit hier nog opgetreden, denk ik, op de Roze Zaterdag. In de Stadsfeestzaal. Dit is de grote Mr. Micknick Show met een terugblik op de Nederlandse muziek van vroeger en nu.

know what I have.

Tetje en de Flikkers. Van Nijmegen naar Rotterdam, dus voor de mensen die juist de radio opzetten. Vandaag een terugblik en een vooruitblik op de Nederlandse muziek. Soms liepen ze ons ver voor, bijvoorbeeld eind jaren 70, begin jaren 80. Was er heel veel mogelijk in Nederland, muzikaal, heel wat kansen en zo. In de jaren 90 zouden ze voorbijgestreefd worden door de Belgische en vooral de Antwerpse rockscène. Maar toch waren we er een beetje jaloers op in de jaren 80. Naar Rotterdam dus. Jules Deelder en Herman Brood. Ook het.

0: Joel Deelder en Herman Brood, ook kut. Beide heren konden zich heel wat permitteren. Herman Brood was een beruchte junk. Joel Deelder was vooral een speedfreakje. Dat kon toen allemaal in de jaren 80 in Nederland, eind jaren 70, jaren 80. Het werd me ooglakkend toegestaan. Nu zou het helemaal anders zijn. Nog eentje van Herman Brood en de Breedbedkikkers. Maak van je scheet.
1: Ik ben heus niet ouderwets. Ik dans nog steeds de rock'n'roll en doe nog wel eens gek. Ik heb niks te klagen, zelfs niet over steen en been. Ik zie alleen de zon, zijn geen ellende om me heen. Maak van jouw scheet één donderslag. Soms weet je niet meer wat je doen of laten mag. Maak van uw scheet één donderslag. Maak van jouw scheet één donderslag. Oom Karel is een beste vent, en wat ik zeg is waar. Hij zeurt wel eens, maar meestal staat hij toch.

scheet. Een donderslag, pang. Heet de tranen, vis is vet. Een infomanen, goud genet. Pedomanen.

Op 11 juli was het 25 jaar geleden dat Herman Brood van de Hult ontsprong. En in 2001 bracht hij nog zijn versie uit van My Way. Dit is de grote Mr. Mixnik Show op Radio Centraal.

Herman Brood zijn versie At My Way in 2001 uitgebracht. Na zijn dood, ja, natuurlijk ervoor al opgenomen, toen hij van een Hilton sprong, omdat hem gewoon uitgeleefd was. Nog eentje van Herman Brood met André Hazes, De Fles. Dit wil ik je toch wel meegeven vandaag op Radio Centraal. En dan gaan we zo biedt terug naar iets hedendaagse muziek.

En mocht ik s'nachts op de oceaan, wanneer de stormwind brult, bezopen op de voorplek staan, de fles nog half gevuld. Ik zijn dan onze marconist, het nood zijn SOS. Daar gaat mijn laatste groet naar wal, gesloten in een fles.

uit Haarlem. Totale escalatie. En ik ga gewoon de plaat verzetten. Dus het volgende nummertje staat ietsje verder. Pis niet tegen de wind.

0: harde vlag.
1: Oh nee.
0: En pis zo over mijn hand.
1: Gast.
0: Ik trek deze dus nu snel weg. Maar laat mijn leuter dus nu ook los.
1: Gadverdamme.
0: Die vrij in de wind gaat pissen. Houdt het dan ook nooit op?

0: Benjamin, dat je biedt op terras gestaan. Luistert goed, het is niet tegen de wind.
1: Oké.
0: Ska-muziek uit Haarlem. Escalatie. Oh nee. We laten het gewoon doordraaien. Leuke Nederlandse groepen. Al te parten. Toch geweest. De muziek uit Nederland.

escalatie dus. Uit Haarlem, na de totale escalatie, pis niet tegen de wind, oh nee. Terug naar Rotterdam. 7980. Een van de meest originele bandnamen uit die periode, de Tandstick Korshoks. Met heel drie korte nummertjes, Religion Part 1, To Hell With Shell en Kill For Peace. Drie nummertjes die nog geen drie minuten halen. Dit is Radio Centraal op donderdagnamiddag.

nogmaals. Tetje en de flikkers, om terug verder te gaan naar het bellenblaasmachine van Escalatie. Dit is de grote Mr. Mixnik Show op Radio Centraal, met vooral toch wel bijzondere Nederlandse muziekjes. Radio Centraal op donderdag.

0: Ja.
1: Hallo.
0: Bonk erop. Goedenavond, beste luisteraars. Welkom bij het Amusementsbedrijf. Hier op Radio Centraal, 106.7 FM. En we hebben een beetje een specialere uitzending. Allee, ja. We hebben een thema, zo te zeggen. Hè?
1: Ja, we hebben ons een beetje verdiept in de carrière van de... deze week
0: overleden
1: bassist van L7.
0: Jennifer Finch. Ja, en jij bent begonnen met een nummer van L7?
1: Ja, Fast and Frightening.
0: Yep.
1: Van de plaat Smell the Magic uit het jaar 91.
0: Is dat dan voor het succes? Allee, de Pretend We're Dead? Of is dat erna?
1: Dat is denk ik...
0: Ervoor misschien.
1: Wacht, even kijken... Ah ja, die is van 92. En die heet Bricks Are Heavy.
0: Bricks Are Heavy, juist, ja.
1: Dus dat was...
0: Deze ervoor dan.
1: Ja, die waren dus wel heel productief, hè.
0: Ja. In korte periode wel, maar denk je?
1: Bois?
0: Ja. Dan even stil en dan is terug reunited of zo. Ja.
1: Ik had hier van in 85 opgericht en dan tot 96 tot.
0: Ah ja.
1: Toch?
0: Oké. Okay.
1: En dan is er een break geweest, maar dat is eigenlijk waar, de periode dat Finch erbij zat. En die heeft dan een break gehad en een andere band opgestart, Other Star People.
0: Ah ja.
1: En dan is die daar terug bijgekomen bij L7 in 2014 tot heden.
0: Ja.
1: Ja, want die zijn nu eigenlijk nog een tour aan het doen. Hè. Die waren vorige maand in juni, denk ik, in België, op een festival.
0: Ah ja.
1: Ja.
0: Met Jennifer nog?
1: Nee, zonder.
0: Nee.
1: Ja.
0: Ah, ja.
1: Want die was al volledig in behandeling voor haar kanker.
0: Ja, in de hersenen dan blijkbaar.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Hevig.
0: Ja. Tristig. Hoeveel? 59? Of hoeveel was het? 61?
1: 58 of 59?
0: Ja.
1: Just in punk.
0: Ja, zeker. Dan gaan we er nog eentje doen van... niet van L7, maar wel... Ik heb hier The Shocker. Dat is ook een band waar ze in gespeeld heeft. Ik denk dat ze ook de zang doet. Ik weet het niet. Het is moeilijk herkenbaar hier.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk wel dat zij dat is.
1: Ik zal het opzoeken.
0: En het nummer Smoke Rings. The Shocker.

0: Ja, Smoke Rings van The Shocker.
1: Hier was Jennifer dus op zang en ja, ze schreef ook de nummers.
0: Oké, okay, ja, klonk goed.
1: De band was maar 4 jaar actief.
0: Uh-huh.
1: Van 2002 tot 2006.
0: Oké.
1: Okay. En we bevinden ons in L.A.
0: Ah ja.
1: Los Angeles.
0: Uh-huh.
1: Zijn jij er ooit geweest?
0: Ja, ja, ja, ik heb er 2-3 weken rondgewandeld. Ja. En L7, voor wat stond dat dan eigenlijk?
1: Ha, goeie vraag.
0: Gaan we dan eens opzoeken. Maar jij wou precies straks nog iets zeggen van die album. Dat is, was dat van Butch Vig dan? Dat nummerke dat jij hebt gespeeld?
1: Nee, dat is dus die Bricks Are Heavy, dacht ik.
0: Ah, okay.
1: Omdat daar eigenlijk hun eerste hit uit is voortgekomen. Ja. Pretend We're Dead,
0: ja,
1: neem ik aan. En die is dus geproduced door Vig.
0: Butch Vig, ja.
1: Vic, ja. En die heeft ook de
0: Nevermind van Nirvana, Dirty van Sonic Youth. En hij is ook de drummer van Garbage. Ja, het zal vooral jaren 90 muziek zijn vandaag. Dus gitaren van de jaren 90.
1: Ja.
0: Oké, okay, heb jij er nog iets? Of moet ik iets doen? Of,
1: ja, wat gaan we doen? Nog iets van L7?
0: Kan, zeker.
1: Ik vind One More Thing ook een tof liedje.
0: Dan doen we die, hè.
1: En dat is dus van die Bricks Are Heavy.
0: Ah, ja.
1: Oh, sorry. Ja.

0: L7. Yep. Tribute.
1: Dacht even dat je mijn naam zei.
0: L7. Ja. Dus,
1: ja. We hebben de betekenis gevonden.
0: Ja. Ja. L7, het logo, is zo twee handen.
1: Ja, het betekent eigenlijk square, hè? Of medio, alleen ja. in het Engels dan. En als je dan inderdaad je handen een L en een 7 maakt, een Amerikaanse 7, dan maakt het een square.
0: En dat is dus ook het logo, denk ik, van de band. Of ja. Alleszins, die heeft dat op haar kuiten getatoeëerd. Ik denk dat dat Finch was dat had. Er staat een documentaire online, Pretend We're Dead. Dat zag er precies wel interessant uit. Ik heb er juist een klein stukje uit het begin gezien. Verder...
1: Ze was ook fotografe. Heb jij daar foto's van gezien?
0: Ze heeft een Instagram met een paar foto's op. Allee, ook wel veel, denk ik.
1: Uh-huh.
0: Ja, mooi. Checken. Knap. Ja. Die werden uiteraard ook geëxposeerd.
1: Ja. Maar ja, niet hier in België.
0: Wie weet, komt dat nog? Hè?
1: Ja, misschien.
0: Ze was al op haar 14 jaar in de scene. En ja...
1: Ja, als we hier zien, het filmpje dat klaarstaat, dan zien ze er inderdaad zo, 14, 15, 16.
0: En dat is dan met...
1: Met Courtney Love en meneer Pageant Babies. Blijkbaar heeft ze dat met Courtney Love een band gehad. Die heette Pageant Babies. Ik denk dat het niet zo lang heeft bestaan. Ik heb hier het nummerke Best Sunday Dress klaarstaan. De Pageant Babies.

0: Nee, deze is een rare versie. Het stond al bij slowed in reverb. Dus dat is niet degene dat ik wil hebben. Ik kan dan aan...
1: Het zijn allemaal demo's. Demo-opnames.
0: Ja, maar deze was toch een beetje vertraagd, precies. Ik kan niet zien dat de andere hier, deze misschien. Even checken, hè. Ja.

0: We hoorden Hole.
1: Ja, met Jennifer's Body. Omdat het programma een beetje in teken staat van Jennifer Finch, moest het nog niet weten.
0: Ja, het nummer gaat over geweld tegen vrouwen. En in die tijd was, ah nee, in 77 was er een kidnapping. En dat liedje is daarop geïnspireerd.
1: Oké. Okay. Jij nog iets? Ik heb alleen nog wat nummertjes met de naam Jennifer in. Die dan voornamelijk precies toch van de jaren 70 zijn. 60, 70.
0: Ik had nog wat namen opgeschreven, dus van de eerste kwartier van de documentaire dat ik dan er juist rap gezien had. Bijvoorbeeld de band X klinkt wel interessant en die hebben ook
1: van L.A.
0: Ja, die hebben een nummer Los Angeles.
1: Los Angeles, ja.
0: Zullen we dat eens beluisteren?
1: Ik heb die plaat trouwens in Los Angeles gekocht ook.
0: Echt?
1: Echt,
0: ja. Ja, ik denk dat dat ook wel een grote band was.
1: Ja, vooral in Amerika denk ik heel X, ja.
0: Mij ook een vrouw.
1: John Doe,
0: een vrouw
1: en dan een vrouw. Ik ben haar naam kwijt, maar
0: Christine. Een zekere Christine.
1: Oké.
0: Okay. Zoeken het op.
1: Ja.
0: Dus, X.
1: Los Angeles.

0: X, dus. Met Christine. Dan ben ik het terug vergeten.
1: X of zoiets?
0: Ja.
1: Nee, Christine. Ja. Nee, het was best een moeilijke naam. Oké.
0: Okay. Geen een typische naam. Anyway. De documentaire dus. Zeker de moeite, lijkt mij.
1: Ja. Oké. Moet ik het doen?
0: Dan maar.
1: Ja. Ik heb hier Steven Melkmis. Die heeft ook een nummerje met de naam Jennifer in. Jennifer and the S-Dog. Het is wel een akoestische versie. Steven Melkmis van Pavement.
2: It's track 11, I believe. Yeah,
1: 12. So in life.
2: Okay. I'm probably going to do it a little slower. More Jim Croce style.

0: We hoorden Kurt Cobain met een... Nirvana. Solo, akoestiek wel.
1: Dan is Kurt Cobain.
0: Ja, en dat komt van een plaat Sliver, The Best of the Box, met allemaal demo-opnames en live en dergelijke akoestische dingen.
1: Ja. Klein weetje dan nog?
0: Ja, dus Finch, ja. Jennifer, was samen met Grohl...
1: Een periode, hè? Een kleine periode.
0: Ja. De drummer van Nirvana, toen ze hun doorbraak maakte.
1: Zal 93 geweest zijn dan. De Lollapalooza-toren, denk ik. Ik denk dat het daar allemaal zo wat gebeurd is. Lollapalooza-festival, dat heb ik precies toch wel eens willen meemaken.
0: Daarvoor heeft L7 ook met Nirvana getoerd in Europa. Mm. Dat was dan... Wat was dat dan?
1: Het zal wel ongeveer die periode zijn, denk ik. Ik heb dat precies toch zo zien passeren. Oké. Gaan we even weg terug van de 90s. Gaan terug naar de eind jaren 60. Angel Pavement en het nummer Jennifer. We blijven wel bij Jennifer natuurlijk.

0: We zullen even zeggen dat dit waren de Pandoras, ook een band van LA, jaren 80 tot 91. Mm-hmm. Met frontvrouw Kim Shattuck van de Muffs. De Muffs. Ook, maar je kent ze ook van?
1: Ik ken ze eigenlijk omdat ze als Kim Deal uit de Pixies is gestapt. Na de reunie en zo is Kim Deal nog even geweest en dan is hij gestopt. En dan is Kim Shattuck heeft haar dan tijdelijk vervangen, maar dat bleek dan toch niet de goede match te zijn. Mm-hmm. En dan is hij er terug uitgegaan. En dan, een beetje later is hij gestorven ook.
0: Ja, ook iets in haar hersenen, lees ik hier.
1: Aneurysm.
0: Op heel jonge leeftijd.
1: Kurt Cobain, Nirvana, heeft trouwens ook een nummer dat aneurysm heet. Mm. Cirkel is weer al rond.
0: Zoveel cirkeltjes.
1: Ja. Dus die Kim Shattuck, Pandoras, ja. En wou jij er dan nog iets van doen? Of niet?
0: Dus nee. Met de Pandoras wilde Kim de 60s-sound verkennen.
1: Is wel gelukt, hè?
0: Ja, tof.
1: Ja. Had jij dat nog niet?
0: En dat kwam dus ook uit die documentaire ergens op een affiche van...
1: Doen ze wat de vrouwenbandjes?
0: Ik had ook nog The Bags met Alice Bag. Maar is het eerst dan nu?
1: Nee, het is anders. Deze is terug de 70s.
0: Ah, maar ja, doe maar.
1: Oké,
0: Donovan.
1: Donovan die heeft de nummer Jennifer Juniper. Dan gaan we die gewoon eens opzetten, hè.

0: Ja, wat wil je erachter doen? De Bratmobile.
1: Bratmobile.
0: Ja, is dat, dat is mijn dingetje. Ja, dat heeft toch iets mee te maken, denk ik.
1: Met?
0: Ja, nee. Zeg van Bikini Kill. Kate Kat, ja.
1: Ah, die drumster.
0: Nee, die zangeres. Dit lief van de Beastie Boys. Ik dacht dat die ook een band... De Bratmobile. Ah, ja. Maar ik kan verkeerd zijn, ik weet het niet meer.
1: We zoeken het op.
0: Ja. Ik zei naar mama, maar allee, ik heb die een boek gelezen. Juist. Een moment geleden.
1: Cool Schmoel of cool Brat Girl? Cool Schmoel.
0: Ja, Cool Schmoel.
2: We're so cool, yeah. We're so cool, cool. We're so cool, yeah. Fuck you too, Cool Schmoel.

0: Yep.
1: Jennifer
0: Eccles van The Hollies.
1: En dan had je nog een weetje.
0: Ja, ik hoop dat ik juist ben. Albert Hammond Jr. Dat is een van die mannen in The Hollies. En dat is ook de vader van de gitarist van The Strokes. Zo heb ik mij toch weten vertellen of gelezen vroeger. Dus.
1: En we zochten er juist naar de naam van de zangeres.
0: Bikini Kill.
1: Dat was dus Kathleen.
0: Kathleen Hanna. En die heeft niet in Bratmobile gespeeld. Maar die band Bratmobile zit wel in de Riot Girl-beweging.
1: Absoluut.
0: En dat wordt heel vaak vermeld ook in het boek van Kathleen
1: En dat deed mij denken aan een andere kat. Ja. De kat van Babes in Toyland, wat we nog niet hebben gespeeld. En Kat Bieland.
0: Ja.
1: Die zat dus ook mee, samen met Courtney Love en Jennifer Finch in de Pagan Babies, wat we er juist hebben gespeeld. Ja. Maar soms heette die band ook Sugar Baby Doll of Sugar of Babylon.
0: Ja.
1: Ze wisten het nog niet goed.
0: Ja. Niet te moeilijk te maken.
1: Maar daarna is dus Kat Babes in Toyland begonnen.
0: In de toilet, ja.
1: En,
0: de tribute band, Babes in Toyland.
1: Daarvan spelen we dus ook nog graag het nummer Sweet 69.
0: Jeppa.

0: Zo, we zijn bijna aan het einde geraakt.
1: Ja.
0: Van het amusementsbedrijf.
1: Tribute.
0: Op Radio Centraal.
1: Tribute to Jennifer Finch. Rest in power. En punk in peace. En...
0: enzovoort.
1: Ja.
0: Ja, coole chick.
1: Ja.
0: Om te eindigen, dacht ik, was ik nog vorige week iets tegengekomen, ook iets... dat duurt maar 2 minuten 20.
1: Oké. Okay. Ja, ik had eigenlijk wel iets, maar dat is het niet met Jennifer Finch te maken, maar ik wou nog een eervolle vermelding doen aan Steve Albini, die was gisteren... zou die jarig geweest zijn. En die is ook twee jaar geleden, denk ik, gestorven. Hè? Bekende producer van veel 90s bands.
0: Doet dat dan?
1: Dus,
0: Doe maar.
1: Ik dacht...
0: Doe maar.
1: En dat is 5 minuten. Dus dan is ons programma schoon gevuld. Hij heeft verschillende projecten gehad, maar ik pak een nummertje van Shellac. Het nummer Paco.
0: Tot de volgende keer.
1: Tot Steve Albini. Ook Rest in Power. Even... dus gewoon even opzet en play.

0: Ja, shellac in Paco. We zijn al over 6 uur. De Wim is nog niet gearriveerd van de Webgang. Dus we gaan de nachtmachine voor jullie openzetten. Bedankt om te luisteren. Tot volgende week. Of binnen 2 weken.
1: We zitten midden juli. Nauwkeuriger gaan we het ook nog te weten komen. Dat volgt.
2: Veel koffie tegenwoordig, hè?
3: 157.
2: Volgens mij is het al je derde deze morgen.
3: 155. Vierde. Zoals het vandaag begonnen is, is dit zeker niet mijn laatste.
4: 150. 150. 150. 148. 147.
5: Ook de
4: 146.
5: De cafeïne.
4: 145.
6: Kleine Storwald.
4: 144. 143.
6: I pronounce Linux.
4: 142.
6: As Linux.
4: 141.
3: 140. 139. 138.
7: The divided operating system has fewer total connections.
8: In de donkere achtergrondkamertjes om de lobbygroep door te drukken.
3: 133.
9: The idea in the project is to try to do with what we have. Okay.
10: 129. 127.
8: De vrije softwaregemeenschap niet willen. Fortuinen. Monopoly. Monopoly. Het is gewoon intellectueel niet eerlijk.
10: 123.
11: Ja, Unix of Linux.
10: 121.
12: Oh ja, dit wordt niet te technisch.
3: 120.
12: Dus het is meestal doen, maar
3: 118.
12: 117. Nee, maar technisch, je hebt niet technisch, je hebt net technisch genoeg, je hebt te technisch.
13: Die komt nog volgen, dus dat is niet te technisch.
3: 113.
14: 112. Ja, het gaat zo langzaam vooraan.
3: Open documentformat.
15: To share our experience to spread the use of free software and open standards.
14: 107. Wat passiert daar?
16: It depends on what you consider useful.
17: Please raise your hands if you cannot hear me.
10: 101.
3: 100. 99. 98.
17: What does free software mean?
3: 97. Die free, dat slaat niet noodzakelijk op het feit dat het moet gratis zijn. Hè?
18: It's always newer, it's larger, it has more packages.
3: 92.
19: Hello, I'm Delphine Lavidel and the project is called 90. Women in Mozilla.
18: The meaning of Grimmel is the sound of the world. You see, it's the sound you make when your system don't work.
19: Ja, nu nog niet.
10: 85.
19: Yes, it's from the last DevConf in Extremadura, Spain.
8: Nu of die e-mail het doet in 2 seconden of in 3 seconden, maakt het niet uit.
3: 80. 79.
18: Knapping is a different system.
3: 77.
19: Daarnet heb ik 76. Er eigenlijk helemaal niks van verstaan.
3: 75.
19: Maar ja,
3: 74.
19: Dat ligt aan mij.
3: 73.
12: Alles is gebackupt, ja.
3: 72.
5: Enable firmware.
18: No.
1: Zet hem net aan.
19: Functie toets, add remove heet dat, dus toevoegen, verwijderen. En dan heb je echt een speeltuin van programma's dat je allemaal kunt downloaden.
11: Vandaag was de install party en zo, het is de D-Day dat je moet hier zijn.
8: De console. Het zijn eigenlijk vooral dat is standaard in de breakfast en dat staat een IP van bijvoorbeeld is een gewoon ID-device, dat is gewoon aangekondigd. In de BIOS ziet het eruit, die gewoon staat. Primary hard disk. En dan heb je dus een contactflash van 4 gigabyte. Die kun je partitioneren als een gewone gigabyte. Dat is perfect met beelden dat je er een server hebt. Ik heb een servertje. Het voordeel is dat je een server als een contractor hoort. En dat is natuurlijk wel een besparing. En vooral ook als je een vergrote
18: En dan mag het gebeuren op een trage snelheid. Wij gebruiken onder andere bijvoorbeeld zo'n stukjes zoals dit hier.
10: 21.
3: 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11.
10: 10.
3: 9.
10: 8.
3: 7.
10: 6.
3: 5.
13: Get your freedom. 4.
17: Freedom 3. Freedom 2. Freedom 1. Freedom 0.
1: Goedenavond. Ik kan al meer bepaald zeggen dat het vandaag 16 juli 2026 is. Dank u, Broadcast Control Panel 0.7.1. De webgangredactie heeft vakantie, dus we hebben geen nieuwstekstjes vandaag. We gaan wel eens rondkijken op het web of er dingen zijn die het vermelden waard zijn. En in vakantieperiode hebben we wel tijd natuurlijk om tijdschriften te kopen en te lezen. Toevallig is het vandaag een Linux User Magazine uit Duitsland afkomstig. Dus dat is dan in het Duits natuurlijk. Ik ga daarin een paar dingen bekijken. We hebben onder andere Ein Loblied, dus het editorial, door Carina Schipper. En daar ga ik een paar dingetjes uithalen. Dat gaat over community. Heb ik nog andere dingen aangeduid? Ja, ik heb nog iets aangeduid. Ownphone. Een smartphone op vermoedelijk Linux, want dit is een Linux-tijdschrift. We kennen er een paar. Mart draait een smartphone met Linux. Ik draai een smartphone met Linux. Dus die twee, die hoort u regelmatig vermelden. Maar misschien zijn er nog meer. En Duitsland is een groot land. Economisch ook een grote markt. Een sterke speler. Dus misschien hebben die wel dingen te bieden die wij niet kennen. En die dankzij de grootte van de markt daar wel mogelijk zijn. Wat heb ik nog? Heb ik nog dingen aangeduid? Even snel kijken. OpenSUSE tips. Ja, dus in tegenstelling tot veel andere tijdschriften, veel Linux-tijdschriften, zijn toch heel erg georiënteerd op Ubuntu. Die, denk ik, zijn het meest aanwezig. Anderzijds, veel beschrijvingen gaan terug op Debian. Dat is wel interessant natuurlijk. Veel servers draaien op dat systeem. Maar SUSE zien we iets minder hier bij ons. Het is een distributie, een Europese Linux-distributie, die wij toch wel het vermelden en ook het gebruiken waard vinden. Bestaat ook al heel lang, is ook al heel uitgebreid geweest, technisch heel uitgebreid. Dus wel binnen, de meer technische Linux-gebruikers wel bekend. Maar ook voor gewone desktop-gebruik een fantastisch systeem. Dus we gaan daar eens naar kijken wat ze daar in Duitsland over weten te vertellen. Voilà, dat is het zo'n beetje. Hier en daar ook nog dingen op rommelmarten en kringloopwinkels en dat soort dingen gevonden in de voorbije 1000 kilometer, waaronder, en dat vind je natuurlijk minder en minder, doosjes voor cd's of dvd's. En dat is grappig. Ik heb zo'n hele set gekleurde doosjes. De achterkant is gekleurd in allemaal verschillende kleurtjes. Lichtblauw, rood, wit enzovoort. En de voorkant is doorschijnend. Dus je kan er een papiertje in steken met de inhoud van je cd'tje. Waarom zou je nog cd'tjes gebruiken? Wel, er zijn nog wel redenen. Misschien een backup die iets minder kwetsbaar is dan een backup op een USB-stick die je gemakkelijker verliest. Iets dat je echt kan stockeren voor archiefdoeleinden. Misschien heb je nog ergens een muziekspeler waar je muziek op afspeelt in de vorm van cd's. In de wagen bijvoorbeeld, misschien in de auto, ja. Enzovoort, enzovoort. Goed, dus zo'n stapel gekleurde doosjes te pakken gekregen. Ook handig als je eigen cd's hebt waarvan het doosje kapot is, om dat te repareren of te vervangen. Links tijdschrift, wat is er nog? Ja, dat is zo'n beetje. Even iets opzetten uit de cd-speler. Eens kijken. Een anoniem cd'tje ook gevonden, waarvan ik echt geen idee heb wat het gaat bevatten.
5: Life, Advanced Workbook by Paul Dummett. Published by National Geographic Learning, a Cengage Learning Company. Copyright 2019. Track 1, Unit 1A.
20: Hello, everyone. My name's Herb Sokolowski, and I'm a college graduate, just like you. You might have heard of me because I used to present a TV program called Weird Science. Currently, I'm writing a book about scientific inventions, And when I was asked to come and speak to you, I thought I'd talk about that. But then I thought, what's the use of that? It'll probably only interest a few of them. So instead, I'm going to give you some rules of life that I read about 15 years ago in a book by a guy called Charles Sykes. I believe the book was called Dumbing Down Our Kids. Before that, I had believed myself to be, as you probably do now, one entitled individual. But it changed my attitude, and who knows, perhaps it'll change yours.
1: Oké, fast forward dan nu naar donderdag 23 juli 2026. Even voorbij de file schieten en ons programma terug inhalen. Welkom bij Webgang.

En dan hebben we misschien in tegenstelling tot wat in het begin van het programma gezegd werd, toch wel een beetje nieuws voor u vandaag. Kunstmatige intelligentie in het leger. Bedrijven lijken tegen elkaar op te bieden wat betreft het gebruik van AI en hoeveel efficiënter ze daardoor zijn. En soms ook hoeveel werknemers ze daardoor kunnen ontslaan. Ook het Amerikaanse leger pochte een maand geleden ongeveer dat ze meer dan de helft van hun 3,5 miljoen medewerkers aan het gebruik van AI hadden gekregen. Maar het leger, dat op dat moment geen werknemers wist te ontslaan door het gebruik van AI, wordt, net als de andere gebruikers, nu wel geconfronteerd met de kostprijs. De leveranciers van de AI-diensten werken met tokens, die gebruikt worden als een eenheid om het gebruik van die AI-dienst te meten en af te rekenen. Je zou het kunnen vergelijken met het aantal woorden dat heen en weer gaat. Bijvoorbeeld, stel dat je vergelijkt met een zoekmachine, Google, het aantal woorden dat je ingeeft en het aantal antwoorden dat je krijgt, dat zou kunnen gemeten worden en dat zou het verbruik kunnen zijn. Dus die diensten die die AI gebruiken, die moeten daar ook voor betalen. Het DEFCOM-commando van het leger kreeg een mail dat ze tegen recordsnelheid het budget aan AI-tokens aan het opgebruiken waren. Het zal een prepaid systeem zijn. De baas had hen in mei van dit jaar nogthans onbeperkte toegang tot AI beloofd. En dat meenden de militairen zich te herinneren en ze waren dus enigszins verbaasd dat plots de AI-tokens op zouden kunnen geraken. De legerleiding gaat de token

boekenportefeuille wel terug aanvullen, maar ze houden er rekening mee dat ze het maar tot oktober zullen trekken met het budget. Het AI-platform van het leger laat gebruik toe van verschillende Large Language Models, LLM's, zoals die van Gemini, Llama en ChatGPT. Er werd kwistig met tokens gestrooid om het gebruik van AI aan te moedigen. Wired, een tijdschrift Wired, spreekt over 100.000 tokens per maand. Als ze opgebruikt waren, dan kregen de gebruikers er gewoon bij. En als ze niet opgebruikt waren, dan kregen ze een mail om ze aan te moedigen, de gebruikers aan te moedigen om ze op te gebruiken. En zo werden in geen tijd 100 miljoen tokens opgebruikt, gecombineerd dus voor tekst- en beeldtoepassingen. Ter vergelijking, tijdens de militaire operatie tegen Iran draaiden de militairen er 20 miljard tokens per dag door. De operatie liep meer dan een maand, dus reken maar uit. Het is niet duidelijk of de tokens voor geheime operaties bijvoorbeeld uit dezelfde pool komen als die andere tokens. En begin deze week werd het duidelijk dat het leger toch alvast niet wilde besparen op het AI-gebruik. Integendeel, ze kondigden een besparing aan op het Civilian Protection Center of Excellence. Dat is de afdeling die ervoor moet zorgen dat er zo weinig mogelijk burgerslachtoffers vallen bij militaire operaties. Die mensen daar zullen alvast vervangen worden door AI, die AI-toepassingen die nog ontwikkeld moeten worden trouwens. Ook andere bedrijven verslikten zich al in de factuur van het AI-gebruik. Bij Uber draaiden ze in 4 maanden het hele jaarbudget aan tokens erdoor. En ook Meta probeert het verbruik onder controle te krijgen nu. Het eigenaardige is ook dat werknemers van het leger bijvoorbeeld, die ondervraagd worden over het AI-gebruik, zeggen dat de AI-tools niet zo heel goed werken, dat die tools veel fouten maken. En op een bepaald moment, dat hebben ze vastgesteld, die AI liegt over het eigen werk. De AI-tool rapporteerde meer werk gedaan te hebben dan het echt gedaan had. Dat is wel redelijk onbetrouwbaar te noemen natuurlijk. Maar slim in ieder geval.

Het is natuurlijk wel een interessant concept. Je gaat AI gebruiken, je moet daarvoor betalen. Dat wordt geregistreerd. Het verbruik van die AI wordt samengevat door wie? Ja, door een AI-tool waarschijnlijk. De efficiëntie van het gebruik van die AI, de resultaten van die AI, dat moet beoordeeld worden. Dus wie gaat daar een rapportje over maken, over hoe goed die AI werkt? Ah, een andere AI-tool waarschijnlijk, of dezelfde AI-tool zelf misschien. En dan gaat er iemand de facturen maken. Die wordt natuurlijk ook door een AI-tool gemaakt, die factuur. Het is een mooie situatie en je ziet het zo al gebeuren dat er een soort AI-feedback ontstaat. En trouwens, bij het leger in de VS werd die AI onder andere gebruikt om mensen te beoordelen. Ja. Dus als je grote operaties doet en je wil mensen efficiënt inzetten, moet je heel snel een overzicht krijgen van welke mensen beschikbaar zijn, met welke capaciteiten. En voor dat soort dingen werd dus de AI ook gebruikt. Ook bij andere bedrijven zien we dat De gebruikers, bijvoorbeeld bij Meta, die nu ook een beetje in paniek slaan over de kostprijs van het AI-gebruik van hun werknemers. Maar daar werden werknemers ook beoordeeld op het gebruik van AI. Dus als je veel tokens gebruikte, oké, dan was je een goede werknemer, want dan was je heel erg bezig met AI te integreren in je workflows. En natuurlijk de ultieme doelstelling daarbij is dat uiteindelijk die AI dat werk dan zo goed heeft aangeleerd dat het dat zelf kan doen en dat die mensen niet meer nodig zijn. En dan zal weer blijken dat die mensen de AI hebben opgeleid. Maar dat verhaaltje zien we natuurlijk wel meer terugkomen bij informatica toepassingen. Dus AI die mensen beoordeelt, dat is al veel langer in gebruik. Maar AI die AI beoordeelt, dat is natuurlijk echt goed. Zo, we gaan straks nog eens kijken. Ik heb nog het verhaal van vorige week, nog een ander Duits tijdschrift ook meegebracht. Dat gaat meer over Raspberry Pi. Dat heet Raspberry Pi Geek. En dat is een boekje van 116 bladzijden staat op de voorpagina. Even controleren. Oei, dat is AI die dat geteld heeft waarschijnlijk, want ik zie maar 98 bladzijden. Hoe komen ze aan die 116 bladzijden? Dat zie ik echt niet. Zelfs met de voorpagina erbij en de achterflap voor en achterkant, wat dan eigenlijk allemaal reclame is, maar ik zal die er nog bij tellen. 99, 100. Exact 100 pagina's. 16 ernaast. Het is een grappig tijdschrift, dat is zo een waar nog cd's bij zitten. Dus een dvd, het is te zeggen, een dvd is erbij. Een heeft dvd. En daar zitten een aantal operating systemen op. Hier zit op, even kijken. Nee, ah, nee, dat was dat andere boekje waar die cd's bij zat. Waar zit, wat zegt dit dan? Noise of the Heft cd. Linux User DVD Edition. Ah ja, bij een andere versie van dat boekje heeft ook cd's. Het boekje dat we vorige week had één dvd, waar dan een aantal operating systemen op stonden, die je kan dan op een dvd-stick, op een USB-stick kopiëren. Op een bepaalde manier, met een image-programma, om een image te maken waar je echt ook van kan starten, waar je de computer van kan starten. Als je het gewoon kopieert op een USB-stick, dan gaat er niets gebeuren als je je computer ermee start. Je moet wel de juiste tool ervoor gebruiken. Dit is dus één zonder. Maar, wat zit erin? We zullen even naar het editorial kijken misschien. Und du bist raus, je bent eruit. SaaS, Software as a Service, begon als een soort beloofde, gemakkelijke oplossing voor kleine updates en het einde van al het manuele werk van het updaten van systemen en van diensten enzovoort en data. En vooral overal altijd beschikbaar. Software as a Service. Dus je gaat de software niet meer vast installeren van een dvd'tje bijvoorbeeld, maar je gaat software gebruiken die je via het internet binnenkrijgt en gebruikt en je bent je helemaal niet meer bewust van versies enzovoort. Heel handig.
Was zunächst wie der heilige Gral der IT klingt, entpuppt sich bei genauer Betrachtung als mitunter übel Falle in mehrfacher Hinsicht. Wat dus eigenlijk de heilige graal van de IT leek te zijn, heeft zich natuurlijk ondertussen laten ontmaskeren als een soort val waar de gebruiker blijkt ingetrapt te zijn. Zum einen vertrouwen we onze datenconcern aan die zich als niet vertrouwenswaardig erwiesen hebben. Zum anderen hängen wir auf Gedeih und Verderb von ihrem Geschäftsmodell ab. Dus aan de ene kant vertrouw je al je gegevens en ja, ook de programma's waar je die gegevens mee verwerkt, maar die zijn dan zo gemaakt dat ook je data natuurlijk in de cloud zitten, bij de leverancier zitten. En je vertrouwt al die gegevens maar aan die leverancier toe. En waarschijnlijk heb je niet de kleine lettertjes gelezen waarin staat dat die leverancier met die data eender wat mag doen, wat ze willen, om hun diensten te verbeteren aan jou natuurlijk. Hè. Dus dat soort dingen. Het is een beetje onduidelijk dus hoe die data worden gebruikt door die leverancier die data in zijn systemen heeft zitten. En wat jouw rechten dan uiteindelijk zijn of nog zijn. En bovendien word je natuurlijk afhankelijk van die... Maar ze hebben natuurlijk bewezen al in het verleden dat ze die data misbruiken. Dat moeten we toch ook even vermelden. Als je de geschiedenis gaat bekijken van die grote... Ik denk maar aan Facebook, die gegevens dan doorspeelde aan andere partijen om daar ofwel zogezegd onderzoek op te doen of om daar commerciële dingen mee te doen. En ze zijn verschillende keren teruggefloten. Hier en daar valt er al eens een boete van een paar miljoen wegens het overtreden van de privacywetgeving die dient om ons te beschermen. Nu dient die privacywetgeving alleen nog om boetes te innen als de bedrijven overtredingen begaan. Dus daarmee zijn onze data natuurlijk niet beschermd door die bedrijven een boete te geven, is die data niet misbruikt of zo, niet misbruikt. Dat is natuurlijk wel gebeurd en die boete gaat daar niets aan veranderen. En een aantal van die gegevens circuleren ook gewoon verder. Je kan dat ook niet tegenhouden als dat bij een bedrijf terechtkomt dat daar iets mee doet. Niemand houdt dat bedrijf tegen om dat ook nog verder te geven aan nog een ander bedrijf enzovoort. Data kopiëren is heel erg gemakkelijk natuurlijk. Dus we hangen dan ook nog van hun zakenmodel af. Dat betekent, meestal zijn die diensten in het begin gratis en wij gaan dat graag gebruiken, gretig gebruiken. Onder andere omdat het gratis is, maar na verloop van tijd gaat die leverancier natuurlijk zoeken naar een manier om daar geld aan te verdienen. En die ene kant is die data, die gegevens verkopen, maar een andere mogelijkheid kan ook zijn op een bepaald moment, als het gebruik groot genoeg is om duidelijk te zijn dat de gebruiker er afhankelijk van geworden is, op dat moment kan je natuurlijk ook geld voor gaan aanrekenen. En ja, terecht misschien wel, hè, want het is toch een beetje bizar anders. Het is toch een commercieel bedrijf, dus het is toch de bedoeling van dat bedrijf om geld te verdienen, of waar we dat even vergeten. Maar dus, we leveren ons in dat opzicht natuurlijk over, omdat we wel zodanig gewend zijn en nood hebben aan het gebruik van die bepaalde gemakkelijke software, dat we op het moment dat ze er... Die gaan beperken en een betalende versie gaan maken die zonder beperkingen gebruikt kan worden. En die beperkingen worden altijd vervelender en vervelender tot we zo ver geduwd zijn, tot over de rand van, ja, oké, we zullen dat maar betalen. Ik neem maar iets, hoe interessant was het vroeger om op YouTube naar instructievideo's te kijken om iets aan te leren. Zeker in de wereld van het werken met single board computers, die Raspberry Pi's, Arduino's, al die bouwwerkjes en elektronica-projecten. En ook bij programmeren kan je een heel interessante uitleg krijgen in een filmpje. Maar ondertussen is het onmogelijk geworden om dat op een rustige manier te gebruiken, omdat dat zo chockvol reclame zit. Dat, ja,
dat je begint te denken van... misschien moet ik toch maar ergens nog eens iets lezen. Of misschien moet ik nog eens een boek kopen. Ja, ja. Ik heb een paar weken geleden ben ik echt zo ver gegaan en heb ik gewoon een boek gekocht terug. En dan kan ik gewoon rustig in dat boek lezen. Ik kan ergens gaan zitten, kan het meenemen, kan straks op een terrasje een boek over AI lezen in plaats van naar reclame op YouTube te kijken. Voilà, dus dat was een stukje uit die editorial. Het gaat dus over de grote Amerikaanse bedrijven in dit geval. Een beetje spijtig natuurlijk, want Europa is groot. Duitsland is toch ook groot. Hè? Europa is toch ook groot. Waarom hebben wij hier geen alternatieven? En ondertussen is er ook de wetgeving natuurlijk. Er is Europese wetgeving. En er zijn wel stappen in Europa gezet om ons minder afhankelijk te maken van die grote technologiebedrijven uit de VS en om in Europa toch ook dingen uit te bouwen. Laten we zeggen, beginnen. Beginnen met het bewustzijn erover te vergroten. Dat is al wel een eerste mooie stap.

En het volgende, wat hadden we nog nieuws? Slimme tv's. De fabrikant van LG slimme tv's heeft een probleem met zijn platform van apps en games voor hun slimme apparaten. Die draaien een operating systeem dat WebOS heet. WebOS, dat hebben we al eens gehoord, maar was dat nu een Linux-versie of wat was dat nu? WebOS komt van het vroegere Palm. Wie kent Palm nog? Als je naar het computermuseum gaat, dan zal je misschien daar in een glazen kast de voorgeschiedenis van onze huidige smartphones zien uitgestald staan. En die smartphones van nu, die combineren natuurlijk het bellen met het surfen en dan de typische naam, adres en agenda functies. Maar vroeger, voordat die computer, ja, dat is toch wel tablet en computer gelijke smartphones er waren, waren er ook wel elektronische apparaten om je agenda bij te houden en je adresboek bij te houden. En dat waren zeer eenvoudige apparaten die ook geen telefoon waren, die kon je niet mee bellen. Het waren zeer eenvoudige elektronische apparaten, die hadden ook een scherm. Dat was ook niet zo groot, misschien maar de helft van een huidig smartphone scherm of nog kleiner. Dat scherm was misschien in zwart-wit, hè, grijs waren. Dat had het voordeel dat het veel minder batterijverbruik veroorzaakte natuurlijk en dat het dus veel langer mee ging. Maar de functies waren eenvoudig, adressen, telefoonnummers, eenvoudige gegevens bijhouden en ook uitwisselen. Je kon ook toen al tussen die apparaten zonder internetverbinding, zonder WLAN, kon je tussen die apparaten rechtstreeks adressen uitwisselen of dingen uitwisselen, dingen doorsturen, tekstjes doorsturen naar iemand anders die voor jou staat, hè, die, waar je iets mee wil uitwisselen. Dus die apparaten, dan spreken we over die tijd. En een van de merken van zo'n toestellen was Palm. Palm, die hadden zowel zo van die agenda-achtige dingen en die zijn op een bepaald moment dat ook beginnen combineren met smartphones, ja. En in het begin dus inderdaad ook met nog niet met een kleurenscherm en zo, maar wel ook al wel met een touchscherm, er zat een pennetje bij en dan met die pen kon je zo op het scherm dingen kiezen, aanduiden enzovoort. En op de kon je er al mee op internet. Natuurlijk, dat was een tijd waar die snelheid veel, veel, veel lager lag dan nu bij die toestellen, bij die, ja, wat waren het? Waren het al smartphones? Ja, diegene waar je mee kon bellen natuurlijk wel. Een data-abonnement nodig, dus dat was al een smartphone. En dat is dan natuurlijk verdwenen, van de markt gedrongen, zou je kunnen zeggen. Maar er zijn een aantal overblijfselen van en het operating systeem dat Palm gebruikte, ze waren daar nog aan het werken op het moment dat ze eigenlijk op de markt niet meer mee konden. En dan is dat opgekocht door een ander bedrijf, HP. Het was een bedrijf dat computers maakte, maar die hadden ook zo voor businessgebruikers van die slimme toestelletjes om zo adressen en waarschijnlijk zo businesscards elektronisch uit te wisselen en zo. En misschien een beetje een combinatie tussen zo'n draagbare apparaatjes en hun laptops en hun computersystemen. Dus die hadden daar interesse in. Die hebben dat systeem gekocht, die WebOS. En dan is dat nog verder verkocht en blijkbaar nu ondertussen in een andere vorm terechtgekomen als operating systeem van tv's. Dus van de Palm handheld. Vooral de makers van de apps daarvoor, die zijn blijkbaar slim. Dus niet zozeer die tv zelf, maar wel de makers van die apps. Dat is zo een eigen ecosysteem van apps. Die maken allerlei spelletjes en zo die je dan op je smart tv kan draaien. Maar uit onderzoek van Crepes on Security, dat is een bekende website over beveiligingsproblemen van apparaten en diensten en software en zo. Vanuit een onderzoek blijkt dat 40% van de apps verborgen software bevatten die de tv voor andere doeleinden gebruikt.
Het is namelijk handig om een soort tussensysteem te hebben langs waar je op internet verkeer kan sturen, zodat het niet van jouw IP-adres lijkt te komen. Dus we gaan dat als een soort afstandsverbinding gebruiken met het internet. Een soort proxy. Ik geloof dat het ook zo genoemd wordt. Ja, proxy node wordt het genoemd. Dus de software, dat spelletje of wat het dan ook is, dat zal wel iets doen wat die gebruiker wenst, namelijk dat spelletje op zijn tv laten gebruiken. Maar op het moment dat je dat spelletje op de tv niet gebruikt en dat je denkt dat dat dan toe is, dat dat spelletje niet actief is, blijft die software in de achtergrond toch wel actief, blijft gewoon 24 op 24 actief en gaat dan als proxy node dienst doen en diensten leveren voor de maker van dat stukje software. En ja, dat heeft de gebruiker natuurlijk toegestemd op het moment dat hij op de knop oké drukte bij de gebruikersovereenkomst die zo goed als niemand leest, zullen we maar denken. En de tv wordt dus een proxy node. LG heeft aangekondigd nu in te grijpen en de apps die die proxy mode gebruiken en die dat niet verwijderen, die zullen zelf verwijderd worden uit het systeem, uit het... ik weet niet hoe dat systeem heet, de webwinkel waar je die dan kan downloaden van LG. Oeh, ja. USB device removed. Vorige keer hadden we het over Suzy en ik vind het soms moeilijk om te kiezen welke versie van Suzy ik ga gebruiken. Want je hebt bij Suzy zo een... Ja, je hebt veel verschillende versies nogal. Je hebt twee grote stromingen eigenlijk en dat is de officiële versie die een bepaald versienummer heeft en die je installeert en die een aantal jaren ondersteund wordt, bijvoorbeeld 4 jaar. Dus 4 jaar lang krijg je upgrades voor dat systeem en worden er verbeteringen, maar vooral ook correcties en updates gedaan die het systeem laten zijn zoals het is en die alleen maar dingen verbeteren of corrigeren, maar die geen grote ingrijpende verandering doen waardoor er iets niet meer zou werken. Heel handig, want meestal wil je dat een computer werkt. Maar de evolutie in de informatica en in het programmeren en in heel die wereld gaat snel, in de softwarewereld. Dus er zijn mensen die een andere behoefte hebben, namelijk een systeem hebben dat eigenlijk altijd zoveel mogelijk de allerlaatste nieuwe versies van software heeft. Want het operating systeem is één ding, dat draait op je computer, op je hardware. Maar wat je als gebruiker gebruikt, is de software natuurlijk. Dus er is een andere versie van Suzy en die heet Tumbleweed. En Tumbleweed is een systeem dat altijd verder ontwikkelt. Dus dat is een helemaal ander concept. In plaats van versie 15, versie 16. Hè, bij versie 15, als je dat installeert, en dan krijg je continu updates. En 15, dan kan je overstappen naar versie 15.1, 15.2, 15.3, 15.4. Hè, soms 15.5 of 15.6. Hangt er vanaf. Ja, er is nu. Bij Suzy is er nu een 15.6. Ik geloof dat dat de laatste versie was van die 15-reeks. En die werd ondersteund tot april dit jaar, 2026. Dus vanaf daarna is de grote stap dan versie 16. Dus als je dan op je computer wilt, dan moet je echt een upgrade doen van die 15-reeks naar 16. En dan zullen er een aantal programma's echt ook een hoger versienummer krijgen en een recentere versie van het programma worden in plaats van de oude versie die altijd wel ondersteund is en waar wel bugs van gefixt zijn en zo, waar misschien kleine verbeteringen ook in gebeuren. En je kan dus wel los van de distributie die je gebruikt, een 15-reeks of de 16, kan je wel bijvoorbeeld zeggen, ik ga mijn Firefox wel
updaten. Ik ga niet de versie die in die 15 zat, in versie 15.6, nog altijd diezelfde Firefox aan het gebruiken zijn. Dan is die veel te ver achtergelopen. En je kan natuurlijk gewoon Firefox wel afhalen, downloaden van de site en zelf een nieuwe Firefox installeren. Eventueel gewoon als user, dus niet system-wide en niet in je hele Linux-systeem. Maar gewoon bij jou op je desktop als gebruiker. Ga je de 16 installeren, goed, dan heb je automatisch weer een toch wel wat recente, maar wel stabiele versies van programma's. Je gaat dus een recentere Office hebben, je gaat een recentere Firefox hebben enzovoort enzovoort. Maar je moet dan die stap zetten en heel dikwijls is het ook zo dat kwestie van stabiliteit en stabiel, dat betekent dan dat je bijvoorbeeld software kan vinden en dat die ontwikkeld is en dat die stabiel draait en dat je die goed kan installeren, dat dat vlot installeert. En dat kan ook met complexere software zijn, zoals programmeeromgevingen. We hebben bijvoorbeeld gepraat over Lazarus, de programmeeromgeving voor de Pascal-taal. Een IDE, dus een programmeeromgeving waarin je kan klikken, schermpjes kan ontwerpen enzovoort, maar het programmeren gebeurt dan in Pascal. Of de programmeeromgeving voor Gambas, die zelf in Gambas geschreven is en die ook gewoon Gambas heet. Dus een basic, op Visual Basic-achtig programmeersysteem, waar je heel goed desktop-applicaties en zo mee kan programmeren. Dat ga je dan gemakkelijker vinden voor die stable versie. Als je dat installeert, kan je dat gewoon uit de software repository, uit de softwareverzameling van die SUSE-versie selecteren en installeren. De Tumbleweed-versie, die andere versie, die meer up-to-date is, die gaat al eens een nieuwe versie van libraries, hè, dus dingen die bij het systeem horen. Dat zal je minder hebben bij die stabiele versie. Die gaat langer dezelfde basislibraries gebruiken. Op het moment dat je een library vervangt door een nieuwere versie, dan zou het wel eens kunnen dat ergens een van de stukken van je operating systeem of een van de programma's die je geïnstalleerd hebt staan, zich verslikt in die nieuwe versie van die library, want zo'n library die biedt allerlei functies aan voor programma's. En het kan zijn dat er nieuwe functies in zitten. Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, er is een nieuw soort apparaat uitgevonden, een nieuw soort opslagapparaat. En je computer moet dat gebruiken. Dus goed, je hebt natuurlijk die kennis van die hardware nodig en dat moet in het operating systeem zitten om dat apparaat te kunnen gebruiken. Dus dat kan interessant zijn, dat kan nodig zijn. Maar soms zal zo'n library aangepast worden en zullen er ook dingetjes uit verdwijnen. Die worden niet meer nodig geacht. Of zal er een klein foutje binnensluipen door nieuwe dingen die ze erin gestoken hebben, waardoor iets onverwacht, niet bedoeld, maar waardoor iets anders niet meer werkt. En het kan zijn dat dat ook nog terug hersteld wordt. Maar dat soort dingen, dat soort verrassingen ga je wel meer hebben met een tumbleweed, met een rolling release. Die rolling release die gaat altijd nieuwigheden continu eigenlijk bij elke keer dat je een update doet, gaat die eigenlijk nieuwigheden binnenbrengen. En dan kan het zijn dat je dan nadien vaststelt zijn, oei, ja, mijn geluid werkt niet meer. Of bijvoorbeeld onderdelen van dat geluidssysteem in je operating systeem hebben nieuwe versies gekregen en je instellingen moeten dan teruggemaakt worden, want dat is een andere versie en dat gebruikt misschien andere instellingen, dus die instellingen die zijn gereset en je moet terug opnieuw de instellingen gaan doen. Of je merkt dat het niet zo goed werkt. Hè. Dat kan ook, dat ze iets vernieuwd hebben, iets veranderd hebben en dat het gewoon niet zo goed werkt of niet zo betrouwbaar is en dat het geluid dan plots midden in een song uitvalt of zo, of dat er krakjes inkomen of dat soort dingen. En dan, ja, dan heb je nog de drivers, database drivers enzovoort. Heel vervelend als ergens zoiets breekt, maar daar heb je als gewone gebruiker op je laptop meestal niet zo mee te maken. Maar in bedrijven kan het natuurlijk wel heel vervelend zijn als een verbinding met de database plots niet werkt. Na een upgrade, ja, dat is, dus bedrijven zullen eerder de Leap, heet dat in SUSE, die stabielere versies gebruiken die jaren en jaren lang ondersteund worden. Dat kan je dan op de site kan je dat vinden, hoe lang dat ondersteund wordt. Dan heb je wel een idee. Goed, wat hadden we nog? Nog even een blik dan in onze Raspberry Pi boekje.
Wat ze spreken over een wat hardware, kleinere hardware voor gebruik in Raspberry Pi projecten. En dat is bijvoorbeeld een luidspreker aansturing om. Of is het een luidspreker? Nee, het is een klein luidsprekertje om ergens in te bouwen in een project. Een motordriver, iets om het voltage van de batterij om te zetten naar een ander voltage. Dus stel dat je een batterij hebt van 1,5 volt of een combinatie van twee batterijen van 1,5 volt. Dus dan heb je 3 volt. Maar stel dat je toepassing 5 volt nodig hebt, dus dan heb je van die kleine converter die je kan inbouwen, een soort spanningsregelaar die de spanning omzet. Ze hebben een project rond een router gebaseerd op ESP32 basis, een ESP-processor, een eenvoudig klein dingetje wat in projecten gebruikt wordt en dat kan blijkbaar toch zo ver uitgebouwd worden dat je dat kan gebruiken om er een router mee te bouwen. MicroPython, deel 11, Soundausgabe, dus een geluidsprojecten met MicroPython. Over een workshop over open hardware NeoPixel. NeoPixel is een soort LED die gecombineerd wordt met een aantal andere LEDs op één stukje hardware. En er zijn verschillende vormen in. Je hebt bijvoorbeeld een staafje. Een staafje met 4 LEDs. 4, 6, 8, 10. Een aantal LEDs. Dat kan je dan inbouwen. En dat heeft zo'n gebruik. Vroeger in muziekinstallaties had dat zo de functie om aan te geven hoe het niveau van het geluid was. Dus op een mengpaneel heb je zo van die twee van die staafjes met LEDs die zo aangeven hoe laat het geluid staat. Of op versterkers en zo. Op sommige meetapparatuur ook. Dat zou je daarvoor kunnen gebruiken. Je hebt er in andere vorm, bijvoorbeeld cirkelvorm, voor projecten waar je iets met tijd doet. Dus je zou een soort... Als je zo een cirkel vormt, dat is echt een soort ring dan eigenlijk. Ja, de kleinste zijn gewoon ronde schijfjes met 1 pixel in het midden. En dan bijvoorbeeld 1, 2, 3, 4, 5, 6 pixels daar rondom rond. Te weinig voor een klok natuurlijk. Maar je hebt dan grotere die in het midden hol zijn. Dus dat is meer echt een ring met een aansluiting. Twee draadjes, twee of drie draadjes aansluiting. En daar kan je iets op in een cirkel laten rondlopen. Als je wat groter hebt met een fijnere onderverdeling, kan je dus tot en met minuten gaan en zou je een soort kloktoepassing kunnen maken. Nog een andere vorm is een gebogen vorm. Dus in plaats van een hele cirkel, een deel van een cirkel, een kwart van een cirkel of een achtste van een cirkel. Dus een gebogen vorm. Daar zou je zo de VU-meter-achtige dingen mee kunnen emuleren, namaken. En toch een nog wel bekende vorm ook is een vierkant met bijvoorbeeld 8 op 8. Dat soort dingen zagen we ingebouwd op de Microbit, dat kleine computerbordje waar je projecten mee kan doen en waar je zo krokodillenklemmen kan op aansluiten of iets aansluiting op kan schroeven en waar ook een slot bestaat waar je de Microbit in kan steken en vanaf dat... Van die uitbreiding, een soort uitbreidingsslot waar je dan andere aansluitingen hebt of kan verbinden met andere dingen. Of bijvoorbeeld op een breadboard waar je dan met draadjes en weerstanden en allerlei uitbreidingen op kan monteren om die te laten gebruiken door de Microbit of omgekeerd, hè, vanuit de Microbit te sturen of dingen binnen te nemen in de Microbit te meten ofzo. Verschillende vormen dus en de NeoPixel in tegenstelling tot op die microbit, die waren enkel rood, die LEDs. Er was een matrix van LEDs en die waren allemaal rood. Dus je kan daar iets op tonen, je kan daar een symbool op tonen, een vraagteken, een grote letter, iets. Je kan eens laten scrollen, eenvoudige, een smiley of zo, eenvoudige beeldjes, maar omdat het aantal, was dat 8 op 8 of zo. Maar je hebt een matrix in een... NeoPixels, die zijn wel in staat verschillende kleuren weer te geven. Dus je hebt daar NeoPixels die gestuurd kunnen worden om een kleur naar keuze. Die wordt samengesteld door getallen te sturen natuurlijk. Kan je kleuren naar keuze. Dus je kan volledig kleurenweergave doen op die
bordjes van zo'n matrix van bijvoorbeeld 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ja, die er hier nu in staan zijn ook 8 op 8. Dus dan kan je meer complexe dingen doen dan een lineaire weergave van gekleurde vierkantjes. Een paar dingen uit dat tijdschrift. Velux OS, weer een nieuw soort Linux die ik niet ken. Fledermaus, software Bat, software Rust Parallel, Jurassic FOSS, moderne tekstverwerking, sudo versus donas, doas, doas is dat waarschijnlijk. Ja, ja, sudo versus doas. Twee wegen zur root rechte verwaltung. Twee manieren om te gaan met root rechten. Dus als je op een Linux systeem ingelogd bent, dan heb je een root user en die wordt gebruikt door het operating systeem en door bepaalde serverdiensten en jij zelf op je desktop bent ingelogd als gebruiker. Je hebt een naam, een login naam en een wachtwoord. Soms heb je die root rechten nodig om bijvoorbeeld over het hele systeem een upgrade te doen, om software bij te installeren of dat soort dingen. En dan heb je die root rechten nodig. Maar om te vermijden dat want natuurlijk met die root rechten kan je aan stukken van het systeem waar je als gebruiker normaal niet moet zijn. Als je gewoon in een LibreOffice een spreadsheet aan het maken bent of zo, dan hoef je niet de systeemonderdelen van het operating systeem, daar hoef je niet aan te kunnen. Dus dat is afgeschermd. Daar kan je niet aan. Je kan er dingen van gebruiken. De LibreOffice die kan gebruiken wat hij nodig heeft, lezen en gebruiken, toepassen, maar je kan daar niks aan veranderen. En dus dat onderscheid zorgt ervoor dat je als gebruiker met meer gemoedsrust kan werken aan je systeem en relatief weinig verkeerd kan doen. Maar als je dan toch eens rootrechten nodig hebt, dan zijn er wel verschillende mogelijkheden. Je kan inloggen als root. Oké, je logt in als root. En dan kan je ook een desktop draaien als root natuurlijk. Hè. Ik weet nog vroeger bij Suzy was dan die desktop was dan rood of zo, om je te waarschuwen. Of bij andere distributies, ik weet niet meer juist de welke. Als je inlogde als root en dan was je desktop stond zo vol doodskoppen of zo, van opgelet of uitroeptekens of geel-zwarte streepjes of zo. Want als je dan iets aan het doen bent en je gooit een mapje weg en je denkt dat je de hoofdmap van een USB-stick in de vuilbakje gooit en je had per vergissing de hoofdmap van je eigen harde schijf vast, en dan is het natuurlijk desastreus. Dan is je systeem om zeep. Dus ze zoeken naar manieren om je wel rootrechten te laten gebruiken, maar beperkt. In beperkte tijd of voor een beperkte situatie. En dat is die sudo, dus superuser do, dus do met de rechten van de rootgebruiker. Of, en die kende ik niet, die andere, do as. Oké. Okay. Nuttig om jezelf te beschermen. Goed, dan nog wat over Raspberry Pi hats, wat GIMP tips. Ah ja, het tweede stukje, het einde van het boekje, zitten wat Linux user dingen in. Voilà, zijn we zo'n beetje aan het einde van ons programma, denk ik. Ik zie nog een stukje muziek. En ben ik curieus of dat mijn USB-verbinding naar mijn geluidskaart terugwerkt. Dan hebben we nog wat muziek. En anders... en anders niet, hè. Mm-hmm. Nee, niet. Ik ga eens proberen of ik het met de andere manier. Analog stereo, moeten we daar iets activeren? Dus dat is een gevolg van die upgrade. En ik weet niet of dat te maken heeft bijvoorbeeld als mijn systeem in... Ik heb mijn lader niet bij, mijn blokje. Dus ik ben op de batterij aan het werken en als die batterij in... Als de computer merkt dat je een tijd de computer niet gebruikt, dan gaat hij in een soort spaarstand en dan begint hij dingen uit te schakelen. En ik vermoed dat hier ergens, op het moment dat hij in spaarstand gaat, dat hij ook het geluid uitschakelt. Want als je bijvoorbeeld muziek aan het spelen bent thuis en je gaat weg uit de kamer en die laptop gaat in rusttoestand, dan moet die muziek natuurlijk niet blijven spelen. Dus ik denk dat ik zoiets
voor heb. Ik moet eens in de instellingen duiken. Of misschien moet ik kiezen om een stable versie te installeren op mijn laptop. Maar ja, het is natuurlijk wel, zeker voor het programma, toch leuker om wat meer up-to-date dingen te kunnen meebrengen op mijn laptop. Dus, will do. Oké, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. En we maken plaats voor Beat Caves.

Een goeie donderdagavond, beste luisteraars. We zijn 7 uur gepasseerd, het is tijd voor Beatscapes.

Reims, noorden van Frankrijk, Rennes, bevindt. En zij hebben een vrij gevarieerde... vrij gevarieerd in stijlen qua acid op die Acid Avengers...

uitgave van Bottine. Een Fransman. Niet meer Bottine. Nummer noemde ballade sensible. We gaan verder naar Jerry La Filme. En wat is het? Wat vind je?

elke donderdagavond op Radio Centraal. Van 7 tot half 9. Vandaag gepresenteerd door Fidel Gonzo.

ben acidulant. Kerel van Malta. Maakt heel coole acid muziek. House techno en electro. Kerel mag wel eens naar Antwerpen.

Braindance plaat was 4 keer A. In welk getal dat gezegd moet worden, is moeilijk af te lezen van die 4 A's. Het nummer was Lady Birdwalk van 4 keer A. Dit is wat anders. Deze is acid met...

De producer is Mono en Zimme 307. Het nummer is Dorotacits.

als dit Avengers releases op het Tripalium Records label, waar dan als dit Avengers een sublabel is. Zij brengen eigenlijk een vrij breed aanbod in stijlen. Het is redelijk acid, noise, techno, experimenteel,

volgende als je dat Avengers is er eentje die ik wel mag rekenen tot mijn persoonlijke favorieten in de collectie. Nog niet zo lang geleden uitgegeven. Ik kan nog iemand aan het begin laten horen. Starving Instinct noemt het nummer. De producer. Starving Instinct. En het nummer noemt Perfect Nails. For Satan. Oh, hier zit zo een ethisch gevoel aan, lekkere breaks, zo'n beetje wave. Hoe zou ik het nog kunnen duiden? Het is vooral...

mooiste. En deze komt naar de andere. De andere. Dat was dat zalige Starvish Insect. Like Crystal Geometry. Perfect nails for Satan. Ah. En we gaan nu naar Love Club and Religion.

Big Acid, Heavy Breaks, Lots of Distortion, gecompresseerde sound, vulligheid. Bah, maar oh zo lekker.

Het was weer een plezier en heel plezant voor muziekjes, voor jullie luisteraars. Ik had het idee dat Wave Frequencies dadelijk zou beginnen, maar er zijn nog geen programmamakers te zien. Dus misschien wordt dat een nachtmachine of zoiets. We zullen zien. Ik leg er nog eentje op ter afsluiting. Ik was Fidel Gonzalo.

Cause I recently Atari.

0: Alright, we zijn er weer. Het is donderdagavond. Van 8:30 tot 10:00 krijgt u weer een heleboel Wave te horen. Wave in verschillende formaten, in verschillende geluidjes. Van IBM tot Minimal Synth, van Darkwave tot Electrowave, van New Beat tot Gothic. Noem maar op. En dit allemaal via Radio Centraal onder 6.7 FM met Chris hier achter de micro en Lieven achter de draaitafels en het mengpaneel. We hebben nieuwe nummers bij, we hebben oud materiaal. Gewoon genieten tot 10:00 van deze Wave Frequencies. En u kreeg reeds 3 prachtige nummertjes. Ik ga er even bij pakken. Gradual Isolation, dat was toch wel de vondst van vorig jaar, lieve. Er is ook een LP, volledige LP van verschenen op Valhalla Records. Het nummer Mass Hysteria, waarmee we openden, staat daar niet op. Er zijn zoveel prachtige nummers dat er enkele hebben moeten weglaten. Maar dit is terug te vinden op YouTube. Mass Hysteria, Gradual Isolation. Absolute Body Control, dat u misschien ook al herkent met Final Report. Dat vind je terug op Music from Belgium, een prachtige verzamel LP uit, ja, ik weet het niet, 1988 geloof ik. En het laatste was Analog 80 met The Ghost of Skinny Puppy van de CD The Ghost of Silicon.
1: Wave Frequencies.

0: prachtige, meeslepende, obscure underground wave groove van Beautiful P. Green Boat. U hoorde Mirror of Souls van de Still Life CD uit 1989 hier bij Wave Frequencies met Lieven, met Chris. Nog tot 10 uur. Daarvoor Red Zebra, Man Comes From Ape van de Bastogne LP 1981. En het eerste was een dikke, witte tattoovers op mijn bil. Ik heb nog wat duister nieuws voor onze luisteraartjes hier op deze 106.7 FM. Maar u zult het waarschijnlijk wel al weten, want we hebben het vorige keer ook al gezegd. 25-7 Dark Entries, Night in the Kinky Star in Gent. Ja, Wavy met enkele optredens. Gezellig, ga er gewoon naartoe. Wij gaan alvast 2 augustus naar de Lokerse feesten, want daar is het feest met enkele 80s classics. A la Gary Numan, Human League, Soft Cell. Maar ook enkele dikke vette verrassingen, waaronder Cabaret Voltaire, voor degenen die ze nog niet hebben gezien in de Ancien Belgique in Brussel, waar ze dus een prachtige show hebben gespeeld met ook toffe visuals. Dit is dus een herkansing. Wat heb je daar nog? Dat is in de kleine zaal. Een beetje verder, Potoshkin, Factory 4 en ik dacht ook Luc van Akker dat hij ook daar in de zaal speelde. Prachtige, prachtige avond, 2 augustus en 6 augustus natuurlijk, Vonnefeesten. Gratis festival in het hartje Lokeren met toch wel ook prachtige groepen. Ziglo XX, Blamange, Corinthians en een New Wave Party met DJ Peter Melis. Yes, yes.
1: Oké. Okay.
2: Wave Frequencies.

0: En u luistert nog steeds naar Wave Frequencies met Lieven en met Chris. Nog tot 10 uur bij Radio Centraal 106.7 FM. Beste zender van de stad. Yeah, oké. Okay. We hebben nog gespeeld Precious, Lieve Precious. Met het mooie Still Life. Een groep uit Amerika rond Mike Mayfield. Ze zijn van New Orleans. Ze hebben een prachtige LP op ons losgelaten in 2013. Dus die Precious CD. En Lieven is weer langs de tattoo shop in Hamme gepasseerd. Voor wederom, hij staat vol gewoon weg. Een super vette tattoo.
1: Er zijn er veel in Hamme.
0: Ja.
1: Tattoo shops.
0: Man, dat is echt waar. Pennen elke noek kunnen erin laten zitten. De verleiding is te groot. Dus bij deze wederom een vette tattoo. Het laatste Zwischenfall, Duitse groep. Hopelijk vernoemd naar die bekende discotheek in Bochum, lieve. We zijn er nog geweest. Begin van de revival van de Minimal Synth. Ja. Zijn wij naar Bochum een paar keer geweest, hè?
1: Ja,
0: totdat het in 2011 helaas is afgebrand.
1: Ik heb er nog gedj'd.
0: Yep, legendarische club voor de mensen die daar ooit geweest zijn, die zullen dat kunnen beamen. Van 1984 tot 2011 het beste voor Gothic Wave en dan ook de revival van de Minimal Synth op plaatsen. We speelden Zwischenfall Vlucht 84 van de Sandy Ice 12 Finja 1984.

0: En toen was het gedaan, deze heerlijke tattoo. Daarvoor Invincible Spirit, I See Danger en Gin Divo, die we ook kennen van Vomito Negro met Out of Control van de Errata CD uit 2012. Voor de mensen die thuis ook lekker bezig zijn met het maken van muziek, van wave muziek. Ja, altijd welkom om een demotje naar ons door te sturen als u denkt van wat ik gemaakt heb, dat past wel bij Wave Frequencies. Aarzel niet, stuur het gewoon door naar Lieven of naar Chris hier van Radio Centraal. U weet ons beslist te vinden. We gaan het beluisteren en als het inderdaad ook door ons goed bevonden wordt, zullen we het niet nalaten om te spelen. Blijf nog luisteren tot 10 uur, Wave Frequencies.
1: Heb je de titels gezegd?
0: Ja, ik heb juist de titels gezegd.
2: Red met windlust in machinaal geluid. De klank van vuur en aarde. Het eerste krijgen van de bruid.
3: Wave Frequencies.

Als dat niet prachtig is, dan weet ik het ook niet. Zo het mysterieuze, geweldige track van Gradual Isolation, de LP die van dit jaar 2026 maandje terug is verschenen op het Valhalla Records label van Lieve, de LP Remaining Faces. We speelden A Nice Day. Daarvoor Foreski met 80s Boy van een 12-inch Cosmic Balearic Beats, volume 1. En het eerste was Liquid Trauma Dissonant. Oh, dit is Nederlands. Dissonant als religie van de Ego Death LP uit LP-cassette uit 2026 ook, lieve? Ja. Alright, nieuwe release.

0: We zijn aan het einde gekomen van deze Wave Frequencies. Volgende week terug Wave Frequencies op de vertrouwde donderdagavond, maar dan alleen met Chris. Lieven is op vakantie. Daar heeft hij na al die prachtige jaar al wel recht op, zeker, Lieve. Vakantietje. Dus dan kom te luisteren. Geniet nog van je avond. Wij gaan er alvast uit met de cicade.
1: Ik denk...
0: Cicade?
1: Zoveel. Krekel.
0: Ja, dat is een soort van, soort van krekel. Nee, dat is... Dat chirpt ook. Dat is een... Ja. De cicade.

0: Een vijftal uit de Bristol punk scene eind jaren 70. Social Security. Security. Met I Don't Want My Heart to Rule My Head. Stond op een EP'tje dat ze toen hebben uitgebracht. Ook weer het enige wat ze hebben uitgebracht. Dat is heel vaak met die groepjes waar we beginnen. Zo één ding uitgebracht. Maar dit werd ook nog eens op single geperst. Eind 78 zijn ze dan gesplit. En ja. Sommige groepsleden hebben nog wat blijven spelen in de lokale Bristol groepjes, die nooit echt doorbraken natuurlijk, en de anderen verdwenen in de anonimiteit.
1: Welkom
0: trompetgeschal
1: in Potage du Jour, aflevering 36 alweer, en we kunnen u weer wat lekkers oplepelen. Dus mondje open en snaveltjes toe, want we zijn voor een uurtje bezig met de soepbedeling.
2: I don't wanna

0: Ja, Sven, twee nummers eigenlijk die... We zijn het programma negatief begonnen, weet je.
1: Hoezo?
0: Ja, we willen twee maal de lyrics met wat ze vooral niet willen. Ja, I don't want my heart to rule my head. En nu, I don't want to go out.
1: Ja. Ja, daar heb ik geen last van, hè? I don't want to go out.
0: Nee. Kleinvrees is mij vreemd. Ja, dus ik ben weer in de Australische punkrock scene gedoken. En deze week kwam ik uit bij de band X, opgericht in New South Wales in Sydney in 1977. Ligt dichtbij bij die 1978 van de vorige plaat.
1: Ja.
0: Maar deze X is niet te verwarren met de Amerikaanse punkband X uit Los Angeles. Deze kangaroo-versie die stond bekend om hun beruchte live-reputatie. En daarom werden ze wel eens geweerd in concertzalen. Hun geluid, en dat kon u dus duidelijk horen, werd gekenmerkt door het ronkende basgeluid van Ian Ryland.
1: Zalig, ja.
0: Ja, en de gitaar uithalen en herkenbare stem van Steve Lucas. Dit nummer, I Don't Wanna Go Out, staat op een debuut LP X Aspirations uit 1979.

0: Conk met Elephant uit New York City komen die, maar toch een stevige Belgische connectie hier. Want in 1983 werd dit nummer voor het eerst uitgebracht op het Brusselse platenlabel Les Disques du Crépuscule, opgericht door Michel Duval en Annick Honoré. Dat waren eigenlijk journalisten, maar ook concertpromotoren en ja, labelbaasjes ook. Hè.
1: Ook Tuxedo Moon, hè, zo zat op dat
0: ja,
1: label.
0: Ja, ja, en zij waren het dus ook die Joy Division bijvoorbeeld in 1979 voor het eerst naar het vasteland haalde in Brussel. Op de Plan K-concerten, de allereerste van die concerten. Cabaret Voltaire was daar ook die avond op de affiche. En die Annick Honoré zou ook redelijk close worden met Ian Curtis van Joy Division later. Maar goed, dan een beetje storygewijs. Le Disque du Crépuscule stond wereldwijd bekend om zijn eigenzinnige catalogus van postpunk, new wave, avant-garde, modern klassiek en jazz. En zo is die Conk dus ook aan een platendeal geraakt eigenlijk. En die Conk, ja, dat nummer draaiden we ook een beetje voor een van onze trouwste luisteraars.
1: Ja.
0: Ik denk dat ze nog geen enkele aflevering gemist heeft. Het is een echte funk diva, zo kennen ze in de stad. Iedereen kent ze zo. Dus Mirjam, die slappende bees op het einde was voor jou. Geen dank, hè.

Reto, geboren in New York uit Puerto Ricaanse ouders, was een absolute meester op de conga. Hij kreeg dan ook de bijnaam Hard Hands vanwege zijn krachtige en dynamische manier van spelen. Ja. Naast zijn eigen succesvolle solo-carrière was hij jarenlang de muzikale leider ook van de Fania All-Stars, het belangrijkste collectief in de geschiedenis van de salsa. Dit nummer, Soul Drummer of Soul Drummers, want dat varieert al wel eens. Op mijn single staat Soul Drummer, maar op de LP staat Soul Drummers. Ja. Was een eerbetoon aan de straatmuzikanten en percussionisten die de sound van de New Yorkse wijken zoals Spanish Harlem bepaalden en is ook terug te vinden op zijn LP Acid van Ray Barretto.

ook weer zo'n groep 1 LP uitgebracht en dan het maar opgeven. Hè. Wat is dat tegenwoordig? Allee, wat was dat vroeger in de jaren 70 eigenlijk? Samurai met Saving It Up For So Long uit hun gelijknamige en ook enige LP Samurai, hoorde je.

0: Rodriguez, voluit Sixto Rodriguez. En bij veel luisteraars bekend van het nummer Sugar Man. Heeft een veelbesproken leven gehad. Zijn ouders die waren Mexicaanse immigranten in Detroit en noemden hem Sixto omdat hij het zesde kind was. Okay.
1: Lekker makkelijk.
0: Lekker makkelijk. Rodriguez bracht twee platen uit, begin jaren 70, in 70 Cold Fact en in 71 Coming From Reality, maar die flopte allebei in Amerika en zijn platenlabel liet hem vallen. Hij stopte als muzikant en ging gewoon anoniem voor een echt een luizenjob in de bouw werken gedurende jaren. Maar wat hij niet wist, was dat hij miljoenen platen verkocht in Zuid-Afrika in de jaren 70 en 80.
1: Ja.
0: Waarvan hij de royalties nooit gekregen heeft. En dat hij daar dus immens populair was. Hij was daar populair omdat zijn teksten gingen over de harde realiteit van de arbeidersklasse, drugs en sociale ongelijkheid. En dat werd eigenlijk een beetje de soundtrack van de anti-apartheidsbeweging daar in Zuid-Afrika.
1: Ja.
0: Twee fans van Ginder, die besloten in de jaren 90 het mysterie te ontrafelen van, ja, de... wie is dat eigenlijk? Leeft die man nog? Wat doet hij? En die begonnen dus te zoeken naar de herkomst van hun idool. In 1997 pas vonden ze hem gewoon bij zijn dochter thuis.
1: Ja.
0: En de brave man die was dus helemaal in shock toen hij hoorde dat hij in Zuid-Afrika een levende legende was. En dat leidde dan in 1998 tot een reeks uitverkochte concerten in Zuid-Afrika voor tienduizenden uitzinnige fans. U kan dat bekijken op YouTube trouwens. En er kwam ook een documentaire af van. Ja, Searching for Sugar Man in 2012. En dan werd hij uiteindelijk toch een beetje wereldwijd beroemd en een gevierd artiest. En trad hij op tot 2020. Helaas in 2023 overleed Rodriguez op 83-jarige leeftijd. En het nummer dat u daarnet hoorde was Climb Up On My Music. En komt uit zijn tweede LP, dus die Coming From Reality.

Even een harpgewijs rustpuntje in het programma. Uit de LP van de maand, van deze maand juli. Onze portagejour LP van de maand Flirty Ghost van Rachel Kitchlou hoorde je Hedy.

0: tonight.
1: Mooie Sven.
2: Mooi.
1: Ja. Het verhaal van de Duitse singer-songwriter Sibylle Bayer vertoont opvallend veel gelijkenissen met dat van Sixto Rodriguez.
2: Ja.
1: Want ook haar muziek werd pas decennia na de opname ontdekt en uitgebracht met een cruciale hoofdrol voor Jay Maskis, de frontman van de alternatieve rockband Dinosaur Jr., die straks nog even gedraaid wordt trouwens. Ja. Tussen 1970 en 1973 nam deze Sibylle Bayer 14 melancholische liedjes op, als een persoonlijke therapie eigenlijk, want het was niet met de bedoeling om daarmee te gaan optreden of dat uit te brengen.
2: Nee, nee.
1: Gewoon simpel op een bandrecorder en een akoestische gitaar.
2: Ja, een soort dagboek, maar dan gezongen.
1: Ja. Ja. En na een klein filmrolletje nog in een Wim Wenders film, Alice in the City, emigreerde ze naar Amerika om haar te focussen op het moederschap en gezin. Uh-huh. De opnamebanden verdwenen dus 30 jaar in een doos. Ja. In 2004 vond haar zoon die opnames en digitaliseerde die. Vandaar ook de onvolkomenheden, denk ik, op de plaat. Want het komt dus rechtstreeks van een cassetje.
2: Ja.
1: Om daar dus een cd'tje van te maken voor de 60ste verjaardag van zijn lieve moeder. En deelde deze cd's uit aan vrienden en kennissen. En hij gaf ook een kopietje aan Jay Maskis, die het doorstuurde naar een bevriend platenlabel, Orange Twin Records, in Georgia.
2: Okay.
1: In 2006 kwamen haar nummers officieel uit en de LP kreeg de naam Color Green, waaruit dit nummer Tonight, Sibylle Bayer.
2: Mooi verhaal.

0: Goeie drumroll. Uit 1977. Ook het jaar waarin David Berkowitz, beter bekend als seriemoordenaar Sam of Sam, eindelijk werd gevat door de politie. 365 jaar cel kreeg hij daarvoor.
1: Dat is meer dan genoeg, denk ik. Ja,
0: hij is 73 momenteel. Zal niet meer uit een bak komen, maar dat wil hem zelf ook niet. Want blijkbaar krijgt hij om de 2 jaar kans om parole vrij te krijgen. Maar dat wil hij zelf ook niet, dus hij weet wel wat hij mispeuterd heeft eigenlijk. En deze man, Chain Gang, maakte daar een nummer over, Son of Sam.

0: En ja, zoals beloofd, daarstraks, deze keer uit de eerste titelloze LP van Dinosaur Jr., toen nog zonder de Junior, maar aangepast omdat er blijkbaar al een Amerikaanse psychedelische band bestond met dezelfde naam. Dus kwam de Junior erbij, net zoals Moondog.
1: Junior. Die dan blijkbaar een telefoontje van...
0: van Moondog kreeg. Ja. Jay Maskey's boegbeeld van Dinosaur Jr., ondertussen aardig grijs en baardig en ook al wat ouder, vertelde toen in zijn interviews al zijn voorliefde voor The Cure en Neil Young. En dat kon u toch eigenlijk een beetje horen in het nummer Forget the Swan.

0: Go Home for Lunch. Precies, dat is bij mij van de lagere school geleden. Toen ik tijdens de middagpauze nog over huis fietste om warm eten te eten bij de mama. Maar dat is al...
1: Ik moest op school blijven.
0: Jij moest op school blijven.
1: Met mijn broodtoosje.
0: Ik kreeg smiddags puree en zo'n dingen. Zijn, ja. Goed, zwart. De Evil Superstars van Mauro Pavlovski en Tim van Hamel. Ergens midden jaren 90, toen er zowel plots in Antwerpen met Deus en de anarchistische Abond Unterhaltung en in Limburg met Evil Superstar plots wel wat begon te bewegen in het toch wel ingedommelde Skaps was toen rock in Vlaanderen. Dat er wat begon te bewegen, dus we gaan het nog eens draaien. Ze hebben ook goed naar Deus geluisterd, want ik vond dat wel iets Deus-achtig, dit nummer ook. Goed, Evil Superstars met Go Home for Lunch.

0: Ja, uit de allereerste plaat die ze gemakshalve gewoon First Album hebben genoemd. Van That Little Old Band from Texas, namelijk ZZ Top. Mannen zaten zo vol zelfvertrouwen dat ze wisten van, we gaan hier een lange carrière tegemoet, dus ja, we kunnen gewoon deze plaat First Album.
1: Ja.
0: Het nummer dat u hoorde was Going Down to Mexico uit 1971. En nu dus ruim 50 jaar later zouden ze nog altijd die bezetting aanhouden, ja, behalve dat er één is overleden. Billy Gibbons, Dusty Hill en Frank Beard, de enige zonder baard. Dus.

0: Vorig jaar hebben we ze nog gezien op het AFF in Genk, hè? Het Absolutely Free Festival, waar je toen effectief nog gratis binnen mocht na het inleveren van enkele oude batterijen. Dit jaar gaat dat ook weer door, AFF. Ze zijn wel verhuisd naar een ander stuk van de Sea Mine, 7 en 8 augustus, en het is ook wel betalend deze keer. Maar,
1: Moeten ze hun naam wel aanpassen.
0: Ja, ja, maar ze hebben wel iets tof, vind ik. Ze hebben dus ook je hebt tegenwoordig die dynamic ticket pricing, dus hoe meer vraag, hoe hoger die tickets. Op 2K was dat ook, dat je op den duur €10.000 voor een ticketje moet betalen voor een voetbalmatch. Dus zij hebben hun eigen versie ingevoerd. Ze hebben 3 ticketprijzen, van laag €12,50 voor een dag naar nog niet echt duur €35 voor een dag. En er staat op de site gewoon op, je betaalt wat je kan betalen. Dus je kan er 12,5 binnen of voor 35 als je wat meer verdient. Of als je gierig bent, doe je gewoon €12,50. Dus als je wil gaan, het is wel wat artiesten op. Ik heb er straks even gekeken, ik kan ze nu niet allemaal opnoemen. AFF.be kan je de affiche bekijken en ook waar en hoe. Warm Dusher was dat eigenlijk een Zuid-Londense band, maar die frontman is een Amerikaan. Clams Baker Jr. met Standing in the Corner. Ja, waar zou dat over gaan? Hè?
1: Ja.
0: Ja, dat kennen ze hier in Antwerpen ook alles van tegenwoordig. Ja.
1: Ja, Sven, denk dat de magen van onze luisteraars dat die niet meer knorren, want wij hebben ze weer gevuld met onze dagsoep. We eindigen onze ronde van Potage du Jour, aflevering 36, met een jolige versie van het nummer Man Next Door.
0: Ja.
1: Origineel is dat een nummer van John Holt, een Jamaicaanse reggae-legende en lid ook van een vrij bekende reggae-groep, de Paragons. Uiteraard, iedereen kent dit nummer in de versie van Massive Attack, maar in 1979, al bewerkt door The Slits. Tot volgende week.
0: Tot volgende week.

goedenavond. In het verlengde van de twee vorige uitzendingen gaat u vandaag in de Magic Mushroom twee volledige cd's te horen krijgen, waaraan werd meegewerkt door Mike Rutledge, de op 5 februari 2025 overleden voormalige toetsenman van Soft Machine. De albums in kwestie zijn Spaced van Soft Machine uit 1969 en The Odyssey Live, een concert van David Bedford uit 1977.

Tegendraads als ik ben, was dit het zevende en laatste deel van Spaced. De muziek werd, zoals in een vorige uitzending al vermeld, speciaal gemaakt voor een multimedia-event in de Roundhouse. Ik ga beginnen met het citeren van enkele van de reacties van de Britse pers op de eerste uitgave van Spaced als cd door Cuneiform in 1996. The Wire schreef: Spaced encapsulates an invigorating divination of gloomy psychedelia cluster meets Albert Ayler freedom. It sounds like psilocybin heaven. En volgens Ultima Thule was het the ultimate in tripped-out soft machine, making use of electronic processing and tape delay in the matter of sections from Third and Use Hopper 1984 album. Vooraleer verder te gaan, laat ik u een eerste stuk uit de cd horen. Titels staan er niet op, dus is dit gewoon Spaced One.

De hoesnota's van Spaced vertellen het volgende verhaal. Spaced bevat nooit eerder uitgebrachte studioregistraties uit begin midden 1969, opgenomen door de klassieke softmachine trio-bezetting. Hugh Hopper, bas, Mike Rutledge, elektrische piano en orgel en Robert Wyatt, drums. Deze zwaar gemanipuleerde, geloopte en bewerkte opnames werden oorspronkelijk gebruikt als klankdecor voor een multimedia voorstelling met dezelfde titel, Spaced. Na de 1 week lange opvoering raakten de banden meer dan 20 jaar vergeten, tot ze opnieuw opdoken dankzij Mike King. Mike King, moet u weten, is, of liever was, want de man overleed in 2021, de belangrijkste biograaf en documentalist van Robert Wyatt en Soft Machine. Hij schreef onder andere Wrong Movements, Robert Wyatt History, de standaardbiografie over Wyatt, en publiceerde talloze zeldzame Soft Machine en Wyatt opnames, vaak voor het eerst, via zijn eigen label Real Recordings. Dit even ter aanvulling.

Ja.

Dit waren delen 2, 3 en 4 van Spaced. Op de CD-uitgave staat ook een heel stuk tekst van Hugh Hopper. Ik geef er u een deel van mee in vertaling. Begin 1969 kwam er een van de interessantere voorstellen uit de samenwerking tussen onze managers Ian Knight en Sean Murphy en Keith Albarn. Jawel, de vader van Damon van Blur. Peter Dockley's knotsgekke multimedia show Spaced in the Roundhouse. Balletdansers en ex-militaire turners, een vreemdere combinatie bestaat nauwelijks, sprongen rond op een geodetische structuur van stellingbuizen. Vandaag de dag alledaags, maar toen behoorlijk freaky. Ze droegen rubberen kostuums met zuignappen, zoals een octopus, over armen en benen. Men wilde een achtergrondband met voldoende gestoorde en onheilspellende klanken, dus namen we als trio stukken muziek op in een omgebouwde loods in de verlaten dokken van Londen, waar we repeteerden. Het was toen geen hippe buurt. Dode katten dreven in de met onkruid overwoekerde dokken, dat soort dingen. Mijn broer Brian kwam in het weekend langs om wat saxofoonuitbarstingen toe te voegen. Daarna spendeerden we een week of langer aan tape loops en mechanische trucjes om anderhalf uur afgewerkte tape te maken. Vandaag doe je dat met een computer in één namiddag, maar in die analoge tijd was het allemaal schaar- en plakband. En veel derde generatie ruis. Gelukkig konden we onze huisingenieur Bob Wolfert vragen om de gekste dingen te doen met zijn Stellafoxes, Brunels en Ferrographs. Hij stond open voor het onorthodoxe. Misschien leeft Bob daarom nu een gelukkig leven in de besneeuwde heuvels van Connecticut, waar hij doet alsof hij fietsen herstelt in plaats van een saaie platenbaas te zijn. En dankzij Mike King werd Bob teruggevonden. En ook de banden neem ik aan. Dat was niet Hugh Hopper, dat was ik zelf.

hoorde het zesde deel van Spaced. Wat betekent dat we erdoor zijn. Ik laat nog even het laatste woord aan Hugh Hopper. Ik herinner me niet dat de weeklange show Londen op stil te zetten. Een recensie schreef iets als begeleid door het gekletter van de softmachine. Boze bezoekers klaagden dat ze een live concert hadden verwacht. Halverwege de speelreeks smeekte de directie ons om toch een kort live optreden te doen tijdens de show, maar wij vonden dat we al een eerlijk stuk van ons creatieve leven hadden bijgedragen. De show haalde Broadway niet, maar een BBC-kunstprogramma zond een kort fragment uit om hem te promoten, met Pink Floyd als soundtrack. De versie die je hier hoort is stevig ingekort. Het origineel had lange opbouwende en wegstervende passages die pasten bij de actie op scène en om het publiek de roundhouse binnen te leiden. Heel lang sommige stukken, geloof me. Tot daar Hugh Hopper en Spaced. En dus wordt het tijd om het over het tweede stuk van deze diepgravende show te hebben. De live-registratie van The Odyssey van David Bedford. Op de flyer of poster die het concert aankondigde, stonden bij de genodigde namen als Klaus Schulze en Vangelis. Het concert werd gehyped als het greatest keyboard event ever. Indrukwekkend genoeg om mij, ik moet zeggen ons, want ik was op dat moment met een vriend en een vriendin in Londen, voor de niet zo ronde som van 2,5 pond tickets aan te schaffen voor het gebeuren, dat plaatsvond in de prestigieuze Royal Albert Hall op 25 januari 1977. Het voorprogramma werd verzorgd door John Lord, die zijn soloalbum Saraband kwam voorstellen, dat in oktober 1976 was uitgebracht. Van Schulze en Vangelis geen spoor, maar het lijstje met toetsenmannen oogt toch indrukwekkend. Dave Lawson van Greenslade, Brian Gascoigne, de pianist van Stomu Yamashita, Dave Stewart van Hatfield and the North, minimalist Neil Ardley en aan het Grand Organ, het tweede grootste van het Verenigd Koninkrijk, zat Stuart Bedford, de broer van David. Synthesizers kwamen voor rekening van David Bedford zelf, John Lord, Peter Lemmer, ex-Seventh Wave, Gilgamesh en Pierre Merlin's Gong, ene Dave Simmons, die ik niet ken, en Mike Rutledge. Mireille Bauer van Gong speelde percussie en Mike Oldfield gitaar. Verder waren er nog een koor en het Wineglass Orchestra, evenals drie dames die de blokfluit hanteerden, Amanda Finch, Anne Murray en Margaret Winkelman. De gong en cymbalen gingen onder de hamers van Ellie Limos en de soliste was Sophie Dixon van de Queen's College Girls Choir. Het concert werd één keer op de radio uitgezonden, één keer op tv vertoond en dan nooit meer gehoord. Tot in 2011 Gonzo Multimedia het op cd uitbracht. Ik ga u, zoals het hoort, het hele concert in één ruk laten horen. De titels zijn Penelope's Shroud, King Aeolus, Penelope's Shroud 2, The Phaeacian Games, Penelope's Shroud 3, het vrij lange The Sirens, Scylla en Charybdis, Penelope's Shroud 4, Circe's Island, Penelope's Shroud Completed en Battle in a Hole. Aanbevolen lectuur, Odyssey van Stephen Fry, Le Pouf Célèbre.

0: Goedemorgen. U bent beland in het Scherzo, in Vakruis, Centraal.
1: Een soundeffectje.
0: Oh, dat klinkt hol. Dat gaat beter.
2: Zij heeft een blauwe micro.
0: Ja, ja. Ja, we luisteren vandaag naar een speciale keus van Koen. Naar Giovanni Bononcini. Ja.
2: Ja.
0: Ja, naar een van zijn divertimento's. Het eerste divertimento in Fa Maggiore.
2: Ja. Ja, ik ben er helemaal opgekomen via een volledig andere weg dan de muziek. Ik ben me eigenlijk een beetje de geschiedenis aan het verdiepen.
0: Oh, wacht.
2: Sorry, ja.
0: Na komt het enige goede stuk.
2: Oké, ik zwijg.

0: Lekker swingend.
1: Ja, pure barok en roll.
0: Absoluut. Dat doet toch denken aan Bach ook, of zeg ik iets verkeerd?
1: Ja, nog meer aan een tijdgenoot van hem.
0: En? Zeg maar.
1: De Koen weet er alles over. Dus, dat is een Bononcini-specialist.
0: Ah, okay. Cola. Vertel, Koen.
2: Ik ben ineens wakker. Tijdgenoot van Händel. Nee, ik ben er helemaal opgekomen via, omdat ik in de jaren 1700, in het begin 1700, een beetje over België aan het lezen was. En er blijkt een Engelse duke te zijn. De Duke of Marlborough. Die eigenlijk heette John Churchill. En hij was inderdaad een voorloper, een voorvader van de heer Winston Churchill. En om niet af te wijken, John Lennon heette overigens John Winston Lennon.
1: John Winston.
2: In de vlaag van vaderlandsliefde werd hij genoemd naar de Engelse premier.
1: Om maar te zeggen. Winston, presidenten, sigaretten en hengels.
2: In Engels ook al. Ja. Winston toch. en dus blijkt dat die Marlborough, maar dat is voor een ander programma, niet een scherzo, maar een ander programma, dat eigenlijk een van de meest succesvolle generaals van de Engelsen ooit is geweest. Die heeft heel veel tegen de Fransen gevochten in de Spaanse successieoorlog. Heel vervelend verhaal aan zich, tenzij dat je het boeiend kan maken. Maar de meneer Churchill, Marlborough, die was een beetje thuis in België. Hij heeft hier ook vaak gewoond en hij hield wel van het landje hier. Dus een vergeten stuk geschiedenis van ons. Maar zijn vrouw was Sarah Churchill, natuurlijk, hè, getrouwd dan. En dan is Churchill, de mannennaam, wordt dan overgenomen. Ze was een duchess. En zij was de beste vriendin van de toenmalige koningin van Engeland, Queen Anne. Nu, niet uitwijkend, komen we direct op de fantastische film The Favourite. En The Favourite is dan weer gemaakt door de niet minder dan geniale hedendaagse filmer Yorgos Lanthimos. Die heeft Poor Things gemaakt. Die maakt echt briljante films, nu hedendaags. Wat een uitzondering is. En in die Favourite, de fantastische Rachel Weisz en Olivia Colman en Emma... Emma. Ik ben van de beste actrice van vandaag, haar achternaam even kwijt. Churchill dan. Emma Churchill. en zij spelen dat, in die film wordt het verhaal verteld van van de fantastische rol van Olivia Colman, van die Queen Anne, die helemaal kapot gaat aan de jicht enzovoort, en die een lesbische relatie begint.
1: Aan de jicht. Het pootje.
2: Het pootje. En die begint dan een lesbische relatie met die Sarah Churchill en die andere favoriet. Dus fantastische rommel. Nu, hoe kom ik dan uiteindelijk bij die Bononcini? Het blijkt dat de heer Bononcini, een Italiaan als het ware, in concurrentie lag met Händel aan het hof. En dat was een bittere strijd, want blijkbaar was de koninginnenkant, was helemaal voor Händel. En de Churchill-kant, dus de huisvrouw, zullen we het maar noemen, de dienstmeisjes van de koningin, die dus een enorme invloed had op de koningin, die waren helemaal voor Bononcini. En dat was een keiharde strijd aan het hof tussen muziekmannen. Dat vond ik dan weer fantastisch om te weten dat er daar een...
1: Een muzikaal steekspel.
2: Absoluut. En het was niet om te lachen, want het ging er keihard aan toe. Met bedriegerij.
0: Emma Stone.
2: Ja, ik heb een beetje te veel gerookt gisteren.
1: Dat is de dochter van Rolling.
0: Een hele goede actrice, inderdaad. En zij is zij werkt vaak samen met Lanthimos.
2: Met, ja?
0: Ja, zij zit in meerdere films van Lanthimos.
2: Ja, ik heb het net gezegd.
0: De
2: Portings is fantastisch, echt. Hè.
0: Koptelefoon staat te luid. Wil je niet zachter zetten? Ja, dat is veel beter.
2: Oké.
0: Dank u.
2: Dan kwam ik bij die Bononcini, nog nooit van gehoord natuurlijk. En ik vroeg aan mijn goede vriend, collega Jan. Ken jij die Bononcini? Ken jij het gevecht tussen die twee, tussen Handel en Bononcini? En ja, zei hij. Maar ja, dus nou, ja, nog even. Dus onze Bononcini die heeft dan ook voor John Churchill, dus de Duke of Marlborough, de generaal van België, in België, daar heeft hij zijn de afscheidsmuziek, zijn begrafenis, hymne voor geschreven. Die stuurde ik dan door naar Jan en hij zei daar het fantastische uitdrukking bij. Dat is pruilmondjesmuziek. Geweldig. Die mag direct opgenomen worden in het vocabularium van de klassieke muziek. Pruilmondjesmuziek. Maar hij had natuurlijk Jan zijn collectie, gigantische collectie kennende. Het had toch iets van Bononcini. En dat horen we nu, hebben we net gehoord.
0: Maar Jan die heeft een snor, dus ik zie zijn pruilmond niet op dit moment.
1: Ik doe nog thans heel erg mijn best.
2: Ik heb wel pruimen mee. Is dat ook wat een pruimmond?
0: Oh ja.
2: Lekkere pruimpjes uit de tuin van mijn moeder.
0: Oei, dat klinkt heel raar.
2: Ja, jij hebt rare gedachten.
1: Ja, de tuin kan nog naar Italië zo wazen.
2: Dat is wel. Jij hebt ook al rare gedachten.
0: Pruimpjes van de tuin? Moeder, oh. Ja.
2: Maar denk jij dan anders dat de eetbare pruimpjes vandaan komen?
0: Ik ga hier verder niet
2: uit de winkel. Uit de plastic in de winkel toch.
0: Ik ga hier verder niet op in.
1: Het is toch een goeie sappige pruim.
0: Juist. Jan ging er wel verder op in. Bij deze. Dus, maar ja, boeiend verhaal, Koen.
2: Ja, en het valt inderdaad uit te diepen, maar niet in, per se in deze... In deze uitzending, want wat gaan we allemaal op de plank krijgen? Wordt het een woeste mix of een saaie kluts?
1: Ja, gisteren nog niet klaar met Pierre Boulez, want vorige week wil ik zeggen. Ik was natuurlijk stom om het verkeerde nummer op te zetten, in plaats van een half uur, dat van een uur. Voilà, op zich niet erg natuurlijk.
0: Wat bedoel je precies?
1: Met Pierre Boulez? Ja, vorige week. Ja, ik heb wachten.
0: Nee.
1: Ja, ik dacht, we hebben nog een half uur en ik zet een stuk op van exact een half uur, maar ik pak het verkeerde, ik pak dat van een uur.
0: Ah, oké. Okay,
1: dus je moet wel afwerken.
0: Dat wil je graag, ja, zeker. En welk stuk was dat?
1: Plis selon plis.
0: Ah, oké. Okay. En kan jij mij daarover opfrissen? Dat is misschien interessant.
1: Dat is van Pierre Boulez, een stukje dat hij geschreven heeft.
0: Ja, en wat is daar zo bijzonder aan? Wat betekent dat eigenlijk? Plis sur plis?
1: Plis selon plis. Dat wil zeggen,
0: plis selon plis.
1: Plis volgens plis.
0: En de plis staat al ergens voor?
2: Please, please me.
1: Ik weet het niet, het is P-L-I.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ik heb gisteren in de wildernis gezeten en ik had geen goed gemaakt in
0: interesseerd. Nee, dat roept zo wel een vraag op. Ik weet het niet.
1: Ja, het is wel een mysterie. Een Pierre Boulez altijd.
0: Plis selon plis. Ja, is Pierre Boulez een mysterie?
1: Nou ja, die is eigenlijk vrij duidelijk, die mensen. Ah. Die is bijvoorbeeld, die gaat absoluut niet kunnen pruimen dat wij Bononcini draaien, Salmo Meer.
0: Nee?
1: Dat is echt, oh nee, nee, die tonale muziek, dat vindt hij. Als je dat nu nog in de lustert, dat is de achteruitgang. Dus.
0: Ja, ik heb even snel wat gelezen over hem. En ik heb het idee dat hij in het begin wel heel radicaal was. Maar hij is later ook meer gaan dirigeren. En toen heeft hij toch ook wel... Moet je dus zeggen, wat klassiekere werken ook gedirigeerd. Lijkt me dat je dan
1: Ja, pas op ze. Hij is toch wel bekend voor de modernere repertoire.
0: Ja, dat weet ik. En ik heb het snel gelezen. Hè, en ik begrijp vooral dat hij in zijn jonge jaren, of tenminste toen hij ook begon met componeren, dat hij heel radicaal was. Wat ook een oké keuze is in die tijd. En denk ik heel nuttig. En hij heeft duizenden prijzen al. Meestal is dat ook zo. Je krijgt één prijs en dan volgt er meestal een tweede. Dan ga je over de kaap van vijf prijzen. Ja, dan kunnen er alleen nog maar meer volgen.
1: Ik heb het niet meer kapot.
0: Maar goed, het versterkt zichzelf. Maar goed, een hele interessante man natuurlijk. En, maar nee, omdat ik zag dat hij ook wel, moet ik dat dan noemen, gewone klassieke werk heeft gedirigeerd toen hij wat ouder werd. Toen dacht ik, misschien is hij toen wat milder geworden, zoals de meeste mensen op wat hogere leeftijd.
1: Dat kan, hè?
0: Of klopt dat niet, deze...
1: Kan ook zijn dat het gewoon dement aan het worden was.
0: Nou, dan kijk, Jan heeft... En Jan heeft op alles een antwoord klaar.
1: Ja, als je dat tonale muziek begint te lusteren, dan... Oei, fuck. Ja, we zijn achteruitgang is al bezig, hoor.
2: Bij tonale muziek kan alles en is alles correct en niets. Maar ja, nee, dus ik ben een mooie evolutie van de belay.
0: En had jij opgezocht wat dat plie, salon plie,
2: Ik denk dat ik het niet... Dat het niet echt een mening heeft. Het is wel, het zijn teksten van Mallarmé, die dan weer van eind 1800 zijn teksten geschreven heeft.
0: Dus, okay. En Mallarmé was een Franse dichter?
2: Ja. Mm. En het is een van die Pantheon-dichters. En een beetje de macho-cultuur die in Frankrijk en Parijs wel heerst. Er was natuurlijk onze boulet.
0: Wat bedoel je daarmee?
2: Dat zijn toch wel allemaal haantjes, hè? Zeker in de jaren 60, 70. Is er moi, je suis, moi, je sais pas, mais je suis le plus grand l'artiste. En dat past dan helemaal in de stijl van die boulet, dat hij dan ook alles verwierp wat er ook maar niet in zijn kraam past. Okay. Maar je kan het omdraaien, want het is ook wel mooi dat zo'n types dan ook gewoon recht over zee gaan en alleen maar met hun ding bezig zijn. Het levert wel iets op. En het is altijd uiteindelijk aan de luisteraar om te beslissen, is het iets waard hè, of niet?
0: Ja, ik denk ook wel in zijn tijd natuurlijk heel welkom zo'n andere visie op muziek, om dat te gaan exploreren.
1: Zeker. Hij was van mening dingen, als je nu niet serieel muziek componeert en stellen, dan zit je niet mee.
2: Middeleeuws.
0: Want kan je zijn muziek serieel noemen? Of,
1: Een hele periode toch wel, ja. Serieel is wel heel breed.
0: Ja. En elektronische muziek was hij ook door geïnspireerd. Had ik ook even snel gelezen.
2: Dat denk ik wel.
0: Of gebruikte hij ook. En zijn leermeester was Messiaen, denk ik ook. Onder andere.
1: Ja, een van de leermeesters. Ja.
0: En die is hier ook al voorbij gekomen, hè?

0: Geert ook wat, dacht ik. Of hij wilde een samenwerking met Frank Zappa. Hij heeft een stuk door Zappa gecomponeerd. Heeft hij volgens mij gedirigeerd of zo.
1: Ja. Ja. Ja, Zappa was een heel jonge jongen. Die kreeg als een bliksemflits. Viel hij op twee stellen. Dat was Johnny Guitar Watson. Oh. En de Pierre Boulez. En een paar van die avant-garde dingen. En hij dacht van, wat
0: goeie combi.
1: Dat? Ja, dat is een perfecte combinatie. En inderdaad, in het midden zit Frank Zappa dan.
0: Ja, en ik geloof dat hij... Want hij had natuurlijk, Frank Zappa had natuurlijk op latere leeftijd kanker, denk ik. En toen heeft hij nog vrij laat heeft hij nog een keer kunnen verwezenlijken dat hij eigenlijk een klassiek stuk, tussen aanhalingstekens, heeft geschreven en dat hij dat dan heeft kunnen dirigeren nog
1: op
0: het laatst van zijn leven.
1: The Yellow Shark is het?
0: Ik weet niet de naam, maar ik weet wel die actie, zeg maar. En dat, toen was hij eigenlijk al, wist hij dat zijn einde nabij was en toen heeft hij nog kunnen verwezenlijken.
1: Ja. Prostaatkanker.
0: Ja.
1: En dat leverde het liedje op, Why Does It Hurt When I Pee?
0: Ja,
2: okay.
0: Yellow Snow is natuurlijk ook een allusie op de Yellow Snow, pissen in de sneeuw, lijkt mij.
2: Dat zou wel eens kunnen, hoor.
1: Dat is het grapje.
2: Als ik pis in de sneeuw, dan ligt er meestal niet veel sneeuw niet meer.
0: Nee, dat is waar. ik ben niet zeker, maar ik heb altijd gedacht dat Yellow Snow ook ging over urine in de sneeuw.
1: Het is een grapje. Hè. En, het liedje gaat over Nanook, de Eskimo boy. Watch out where the huskies go and don't you eat that yellow snow.
0: Oh, precies, ja. Maar het is dus urine van de huskies.
1: Ja.
0: Extra geel.
1: Goed, we zijn uitgepruilmond en we gaan...
2: Ik zal nog even het stuk presenteren. Hè. Dus het zal gezongen worden door Elizabeth Lawrence en Phyllis Bryn Jolson. Gedirigeerd door Pierre Boulez zelf en gespeeld door het BBC Symphony Orkest. Het eerste deel Don hebben we al gehad. Het tweede deel improvisatie nummer 1 hebben we ook al gehad. En met teksten van Mallarmé hier ook dus. Dan gaan we nu verder met improvisatie nummer 2. Waar we vorige week al een beetje een intro van hebben gehad, maar dat gaan we niet half spelen. Dan komt improvisatie nummer 3 en dan de tombe.
0: Oké, ben benieuwd.